0: Rusland vermoedde toen dat Rusland daarbij betrokken was. Volgens Duitse media blijkt verder dat de drone al veel eerder dan gedacht tegen het Oekraïnse toestel botste. Pas 4 uur later werd de drone op de grond gevonden. Er zaten explosieven aan vast, maar die zijn niet ontploft. Een zeppelin die boven Nederland smog en stikstof zou meten is alweer terug naar huis. Hij vloog dit weekend vanuit Duitsland naar Nederland, maar de meetapparatuur raakte oververhit. Daarom werd besloten terug te keren. En de missie die was niet helemaal zinloos. Er zijn nog wel metingen uitgevoerd boven de Veluwe. Het weer nog. Vannacht is het helder en kan het in het oosten afkoelen tot 7 graden. Flink koud dus. Overdag zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. En de dagen daarna wordt het weer warmer en kan de temperatuur oplopen tot boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik denk dat wij altijd wel de koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat, is niet, dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van, nou ja, duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Het 6 uur nieuws met Jeroen Pauw.
2: Goedenavond. RTL Veronique is vanmiddag officieel van start gegaan. Het commerciële televisiestation uit Luxemburg is nu in de meeste Nederlandse huiskamers te ontvangen.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Ja, lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
7: Oké, doei.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. En na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Vaag wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog, zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Heb je nu waardering voor wat je zelf gedaan hebt al die jaren? Hoe kijk je daarop terug?
2: Dat vind ik. Nou wil ik eens één keer niet zeggen dat ik dat een hele moeilijke vraag vind. Hoewel hij het wel is. Begrijp je wel?
1: Ja, ik begrijp het.
2: Nou, ik niet.
1: Nee.
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al een file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager. Straks weer het gezelligste ochtendprogramma van de regio op Radio West. Maar nu is het nieuws met Reinoud Roemer.
3: De politie heeft een 49-jarige Hagenaar aangehouden in een vermissingszaak van een vrouw. Het is nog onduidelijk wat zijn rol precies is geweest. Sinds eind vorige maand werd een 68-jarige vrouw uit Den Haag vermist. Ze is gisteren in goede gezondheid ergens op straat teruggevonden, meldt de politie. Op het strand van Scheveningen is gisteravond 2 uur lang gezocht naar een mogelijk vermiste zwemmer. Onder meer de reddingsbrigade, politie en kustwacht deden mee aan de zoekactie, die in gang werd gezet nadat iemand alarm had geslagen. Uiteindelijk is niemand gevonden, ook niet bijvoorbeeld een stapeltje kleding op het strand. En de politie heeft een minderjarig meisje uit Amersfoort aangehouden voor een gijzeling in een huis in Lisse. Vorige week werd ook al een minderjarige jongen opgepakt in deze zaak. De verdachten hebben spullen gestolen en zijn daarna op de vlucht geslagen. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30, nu het andere nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
9: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
10: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, het is al bijna 6:09. Het moment dat je voor de eerste keer gaat snoezen. Althans wel bij mijn wekker. Onder normale omstandigheden. Want deze keer ging hij gewoon keurig netjes om 4:15. En weer fris ontvreulig hier in de studio samen met twee dames. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Gwen. Hoe is het?
2: Het gaat goed.
0: Ik ben er een beetje klaar voor vandaag.
2: Ja, ik denk het wel. We gaan er weer voor.
0: Ja, ik zie het. Ja. De energie spettert uit je ogen.
2: Oh ja?
0: Ja, nee.
2: Ja, maar dat komt dan altijd wel even door de jingle, hè?
0: Ja, die jingle die is wel opzwepend, hè? Ja. Dat ben ik wel met je eens.
1: Ja, en bij die jingle, ik word altijd zo blij van die haan die je hoort kraaien. Wij hebben namelijk vroeger thuis kippen gehad. En ook dus die kippen die legden eieren. En daar kwamen dan weer kuikens uit. En dat waren altijd veel haantjes. En dat zie je pas of op de eerste dag dat ze uit het ei kruipen. Of als ze groot zijn. En we hadden een redelijk grote tuin waar ze los mochten rondlopen. De kippen en de hanen en de kuikens.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment worden die haantjes dan wat groter. En dan ging pa haan, ging die haantjes dus leren kraaien. Dus dan deed de pa haan heel mooi. En die kleine haantjes deden een beetje zo. En dat moesten ze dus echt leren. En nou ja, als ik deze haan dan in onze jingle hoort, word ik altijd heel erg vrolijk van. En dan denk ik aan de haan die de kleintjes moest leren kraaien.
0: Oh, wat heerlijk. Dus eigenlijk leren wij gewoon alle luisteraars die op dit moment lekker thuis zitten, om ook een beetje te kraaien, toch? Om in ieder geval wakker te worden.
1: Dus, precies.
0: Ik vind het wel een mooie metafoor eigenlijk.
1: En doe het ook meteen. Doe mee, allebei. Met even een goede kraai, dan ben je ook meteen wakker, toch? 1, 2, 3. Nee. En dan jullie?
0: Oh, jij moest het eens even voordoen.
1: Ja, ik moest even voordoen.
0: Ik ben ook weer Haantje de Voorste. Hij maakt hem gewoon, hoor.
1: Hij maakt hem gewoon. Ons haantje van stal.
0: Ja, en onze eigen Penny de Jager is natuurlijk meer. Want ik moet wel zeggen dat elke ochtend, dat ziet helemaal niemand. Wat dat betreft hebben we al weken roepen, was het maar kijkradio. Maar jij opent ook altijd met een hele fijne dans.
1: Ja, hij wordt steeds mooier. Ik heb steeds meer mijn pasjes in mijn hoofd van, oh, nu moet ik deze beweging maken. Nu moet ik deze beweging maken. En natuurlijk, zoals jij ooit laatst zo mooi omschreef, de John Travolta-beweging uit dat nummer de auto.
0: Van Grease Lightning.
1: Van Grease Lightning. Dat vind ik heerlijk. En die laatste die kan ik nog niet zo goed. Dat is een soort dat je zo onder water gaat. Blablabla. Ik denk dat Gwen mij die nog wel kan leren.
2: Ah, gaan we doen.
0: Dat kan we. Nou, wat dat betreft, ik zie iets ontstaan qua dansles. Maar heb jij een drukke ochtend, Gwen? Wat gaan we allemaal doen?
2: Ik heb een hele drukke ochtend. Ik ga eigenlijk echt helemaal aan de andere kant van de regio zitten. Tenminste, op het randje van de regio.
0: Ja.
2: Dus het wordt ook eventjes een stukje rijden. Maar ik neem jullie gewoon op sleeptouw mee vandaag. Ja,
0: ik vind het nu al interessant. Gewoon. Het wordt een hele leuke dag. Dat merk ik aan alles. Toch
1: altijd. Meer? We kraaien erom.
0: Wij zijn echt wat dat betreft de hennen en de hanen van de regio vandaag. In ieder geval wens ik iedereen namens dit voltallige team een bijzonder goede morgen.
3: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolf.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Ze waren met z'n vieren bij dit nummer. Teach Your Children Well. Prachtige samenzang. En daarvoor de geweldige Rutja Kot met Vrede hier op Radio West.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, het was weer hard werken vanochtend om alle berichten eens even lekker voor jullie te selecteren. En gelukkig hebben we ook de nodige kranten die hier altijd op de stoep worden geposteerd, om er eens een mooi woord te gebruiken. En laten we er maar gewoon eens even openslaan. Kijk. En we beginnen met het AD, althans ik. Klaas Knot is een belangrijke kandidaat voor het presidentschap van de Europese Centrale Bank. De Nederlandse overheid steunt zijn eventuele kandidatuur als opvolger van Christine Lagarde als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Dat bevestigt het ministerie van Financiën. Knot was tot vorig jaar president van de Nederlandse Bank. Hij bekleedde die functie 14 jaar lang. Knots naam zingt al langer rond als mogelijke opvolger van de Franse Lagarde. Tegelijkertijd tekent het ministerie aan dat er meerdere internationale monetaire posities vrijkomen waarvoor Knot een goede kandidaat zou zijn. De mogelijke kandidatuur van Knot moet in die samenhang gezien worden, aldus het ministerie. Lagarde heeft al eerder opgehint dat ze voor het eind van haar termijn in oktober 2027 mogelijk stopt als voorzitter.
2: Doen we goed, hè? Toch? Altijd weer Nederlanders op hoge posten.
0: Ja, want Duisenberg heeft volgens mij ook hoge posten gehad, toch? Ja. We kunnen klaarblijkelijk rekenen.
2: Je kunt op ons rekenen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren een decreet getekend om minder vaccinaties te geven aan kinderen. Vaccinaties tegen 11 ziekten blijven voor kinderen wel aanbevolen. Telegraaf schrijft erover vanmorgen. De verordening bepaalt dat er minder combinatievaccins moeten worden gegeven en dat de prikken moeten worden toegediend tijdens afzonderlijke doktersbezoeken. Elke keer dus één prik. Trump geeft met zijn decreet gehoor aan de wens van minister Robert Kennedy Jr. van Volksgezondheid om het aantal inentingen terug te brengen. Kennedy beweert dat er een verband bestaat tussen vaccinaties en autisme. Wetenschappers hebben dat overigens herhaaldelijk tegengesproken, schrijft de krant. Gezondheidsexperts waarschuwen dat minder vaccinaties kinderen kwetsbaarder maken voor ziekten die met vaccinaties juist kunnen worden voorkomen.
3: En er is een biografie in de maak over Diewertje Blok. Dat staat in het Leids Dagblad. Ja, ben ik weer. Journalist Aljé Kamphuis schrijft een biografie over Diewertje Blok. Iedereen hield van haar. Met het boek wil ik de antwoord geven op de vraag waarom iedereen zo van haar hield, vertelt de schrijfster in de krant. Diewertje Blok overleed vorig jaar op 2 maart op 67-jarige leeftijd. Ze was ruim 4 decennia actief op radio en televisie. Bij het grote publiek was Diewertje Blok vooral bekend als presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Maar ze is bijvoorbeeld ook jarenlang onze collega hier geweest bij Radio West. In Denk Warm, het levensmotto van Diewertje Blok, schetsen haar zussen, haar man, kinderen, vrienden en collega's haar levensverhaal. Uit de openhartige gesprekken vormt zich een beeld van een vrouw die vrijheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan. Ze trad de wereld warm, optimistisch en met lichtheid tegemoet, zegt Kamphuis. Denk Warm ligt vanaf eind oktober in de boekhandel.
0: Wat volgens mij een geweldig boek. Zoals onze buurvrouw, hè? Want ze woont in Nederhorst, Tenberg. En ik woon aan de andere kant van de Vecht. Ja, dan gaan we het hebben over Harry Potter. Want de fans van Harry Potter hebben met succes de aanleg van een stroomkabel tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk weten te verplaatsen. Deze zou anders dwars door de gedenkplaats van de huiself Dobby zijn gelopen. De kabel zou worden aangelegd bij een strand in Wales, waar de sterfscène van Dobby uit Harry Potter en The Deathly Hallows Part 1 uit 2010 werd opgenomen. Op het strand ontstond na de film een herdenkingsplaat voor het personage. Fans laten onder meer stenen en sokken met boodschappen achter. In de films en boeken sterft Dobby nadat hij Harry Potter en zijn vrienden heeft gered van de volgelingen van Voldemort. Toen de plannen bekend werden, belden Potterfans massaal naar het elektriciteitsbedrijf om de aanleg te dwarsbomen. En de projectontwikkelaar bekeek de plannen daarop nog eens en paste de geplande route aan.
3: Ja, ik vind het mooi. Dat zo'n geliefd karakter verzonnen zo'n invloed heeft dat zoiets veroorzaakt wordt. Dat is toch prachtig. Dat kunnen alleen die Engelsen, heb ik het idee.
0: Ja, dat is in dit geval wel gebleken. Toch? Ja, ik bedoel One Ring to Rule Them All. Nee, dat was een andere film.
3: Dat was een ander.
2: In de bal van de ring, ja.
0: Ja, dat kunnen we wel stellen. Nou, de kranten, we hebben er even 4 voor jullie uitgeselecteerd. Maar er staat, zoals jullie zullen verwachten, natuurlijk veel meer over.

Heerlijke muziek hier op Radio West. Nona was dit met Forever Young. En zo is het 6:04. Hebben wij gewoon nog een gaatje om lekker nog een ander nummer te draaien voordat we zometeen naar het nieuws gaan. Ja, en dan is het één voordeel als jij presentator bent van dit prachtige programma. Ook al ben je dan invalkracht, vakantiekracht. Dan kan je ook een beetje iets draaien wat je zelf heel erg leuk vindt. De mannen van Level 42 op Radio West met To Be With You Again.

0: vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl en dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
5: 1 minuut over 6:30, tijd voor het regionale nieuws vandaag. Gelezen natuurlijk door Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
6: Pieter, goedemorgen. Meer, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Minderjarig meisje uit Amersfoort is gisteren aangehouden voor een gijzeling 3 weken geleden in een huis in Lisse. Vorige week werd in de zaak ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt. Bij de gijzeling raakte het slachtoffer gewond. Verdachten hebben spullen gestolen uit de woning in Lisse en zijn daarna op de vlucht geslagen. Politie sluit niet uit dat naast het tweetal meer mensen worden aangehouden. Politie heeft een 49-jarige Hagenaar aangehouden in een vermissingszaak van een vrouw. Het is nog onduidelijk wat zijn rol precies is geweest. Sinds eind vorige maand werd een 68-jarige vrouw uit Den Haag vermist. Ze is gisteren in goede gezondheid ergens op straat gevonden. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. En in een vermissingsbericht riep de politie mensen die haar zagen op om haar vooral niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen. Op het strand van Scheveningen is gisteravond 2 uur lang gezocht naar een mogelijk vermiste zwemmer. Onder meer de reddingsbrigade, politie en kustwacht deden mee aan de zoekactie die in gang werd gezet nadat iemand alarm had geslagen. Uiteindelijk is niemand gevonden en ook niet bijvoorbeeld een stapeltje kleding op het strand. De krant The New York Times tipt Den Haag als Europese stad om verkoeling te zoeken en te vinden. De temperatuur kan mede door de wind van zee enkele graden schelen met andere steden waar het warm is. En ook de relatief koele Noordzee speelt daarbij een belangrijke rol. Het zeewater is in de zomer vaak 21, 22 graden, schrijft de Amerikaanse krant. En dat helpt.
5: Ja, absoluut. En dat gaan we eens even toetsen bij Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen Pieter.
5: Je hoort het, hè? Den Haag is gewoon een hele koele, maar ook een koele stad.
8: Ja, deels, hè. Want als er een oostenwind is, dan kan Den Haag, dat is een steenwoestijn natuurlijk, ook behoorlijk warm worden.
5: Zeker.
8: En een ander punt is juist ook die hoge zeewatertemperatuur. Vooral dit jaar, wat je hoort, 21, 22 graden is heel hoog. Voor de avonden en nachten zorgen dat het juist heel warm blijft in Den Haag en Scheveningen. En dan kunnen mensen weer moeilijk slapen. En dat blijkt ook wel eens een probleem te zijn. Dus het is maar deels, hoor. Maar ik weet het van dat artikel. Ze vergelijken het ook vooral met steden in het Middellandse Zeegebied. En dan is Den Haag natuurlijk altijd weer baas boven baas. Dat absoluut, hoor. Ja, wat vandaag ook. Het is hier ook net zo droog en zonnig als daar in de Middellandse Zee. Met een noordoostenwind, zwak tot matig dankzij een hoogdrukgebied ten noordwesten van ons land. Het wordt vandaag ongeveer 25 graden. Het is nu inderdaad nog lekker koel, omdat we echt een beetje een noordenwind hadden. 11 tot 13 graden, maar vanmiddag dus 25. Komende avond en nacht brede opklaringen. De temperatuur daalt dan opnieuw tot een graad of 12 zo'n beetje. Morgen flink wat zon, een oostenwind, 29 graden, ook in Den Haag. En donderdag, ja, dan moeten we het doen. Of nou ja, we moeten het doen met 32 graden. Dat is toch wel warm voor heel veel mensen, met heel veel zon. En vrijdag, ja, 33, 34 graden. Maar dat is voorlopig wel de laatste allerwarme dag. In het weekend wordt het langzamerhand wat minder warm. 25, 24 graden, ook begin volgende week. En is er ook een kleine kans op een enkele regen- of onweersbui.
5: Ja, ik voel een rectificatie van de New York Times aankomen. Huub, vind je niet?
8: Nou, bijna wel.
6: Ja. Nou, het is vooral als je het vergelijkt met steden in het Middellandse zeegebied. Dat is een belangrijke nuancering.
5: Ja,
6: van,
5: nee, zo lust ik er nog alleen.
6: De devil is in de details.
8: Zo is het, ja.
5: Huub, dank je wel.
8: Ja hoor.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
7: West wordt wakker.

0: Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Het laatste zin van het nummer Vriendschap van het Goede Doel. En daarvoor draaiden we Get Back van de Beatles. Beroemd geworden dankzij het optreden op het Apple-gebouw, waar ze nog een concert hebben gegeven, de Fab Four. We gaan eens kijken naar het binnen- en buitenlandse nieuws. We beginnen in Colombia. Daar blijft de aarde onrustig na de zware aardbeving van gisteren. In totaal zijn er al zo'n 33 naschokken gemeten. Ondertussen is de reddingsoperatie op gang gekomen. En er wordt nog met man en macht gezocht naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Vanuit de grote steden zijn reddingsteams die kant op gegaan. Het leger is ingezet. De nationale noodtoestand is afgekondigd. En ook vanuit het buitenland, Ecuador, Mexico, Brazilië, is hulp ingezet. En ook vanuit de VS en Europa is in ieder geval geld beloofd.
0: Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De aardbeving had een kracht van 7,4 en was op veel plekken in Colombia te voelen.
2: Vanwege de droogte zijn er ook grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op die dorre voetbalvelden. En ook in de gemeente Westland kunnen ze erover meepraten. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de grasmat en heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schavenzande.
3: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
4: hij hoort niet bij mij.
3: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
2: En veel voetbalvelden zijn in slechte staat omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege dus het watertekort. Ja, dan stel ik voor dat ze toch maar beachvoetbal gaan spelen. Want we hebben hier een heel geduldig strand.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat is voor Schavenzande niet heel erg ver lopen.
2: Nee, precies.
0: Gaan we naar, we blijven bij sport. Jessica Schilder is voor de derde keer op rij Europees kampioen bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze in Birmingham bijna 90 centimeter verder dan de nummer 2, Jorinde van Klinken. Het was voor Schilder haar derde Europese titel weer op rij.
5: Ik wil het niet zeggen, maar ik denk wel dat ik mag zeggen dat dit wel de makkelijkste is tot nu toe. Dat van de drie, dat dit wel echt, dat ik dacht van ja, dit ga ik winnen en dit gaat goed komen. Ondanks de zenuwen. Ja, op een gegeven moment als ik gewoon die ring instap, dan weet ik van dit gaat goed komen. En dat is ook gelukt.
0: Er was meer Nederlands succes op de eerste dag van de EK Atletiek. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg veroverde het brons. Ja, ik had al heel even stiekem naar het interview achteraf gekeken. Wat wel erg leuk was, was die enorme enthousiasme altijd van die jongens en meiden als ze met elkaar die 400 meter hebben gelopen. Daar krijg je nou inderdaad ook energie van meer, kan ik je vertellen.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ben niet een sportfan, maar dat soort momenten, dat ze elkaar opzoeken en vieren, dat vind ik gewoon mooi. Want je weet wat voor een traject daaraan vooraf is gegaan. En niet alleen van de sporters zelf, maar iedereen eromheen. Dus als ze dan ook een shot van de ouders laten zien, dan kan je me altijd opvegen. Vind ik zo mooi.
0: Ja, geweldig. Hè? Ja, het is een paar minuten kijken naar het resultaat van weken, maanden, zo niet jaren trainen.
6: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer.

0: Maar daarmee hebben we niet minder bewondering natuurlijk voor onze eigen Gwen Ouwehand. Gwen, goedemorgen. Hi. Waar ben jij ondertussen aanbeland?
1: Goedemorgen. Ja, ik ben onderweg naar Lekkerkerk. En waarom ik daar onderweg naartoe ben, dat hoor je over ongeveer een half uurtje, iets meer. Maar ik dacht, ik neem je eventjes mee in de route daar naartoe. Want ik reed over de N457 heen, als ik het goed zeg. En dat is een landschapsweggetje. Dus je kijkt eigenlijk neer op allemaal landschappen, wat echt een prachtig plaatje is. En wat dat plaatje nog mooier maakt, is de mistlaag die daar overheen hangt. Ik zag echt, omdat ik iets boven die landschapsweggetje, over dat landschap heen keek, zag ik eigenlijk een hele mooie deken van mist over die weilanden heen hangen. En dat vond ik echt een prachtig plaatje om te zien. Dus dat kon ik niet laten om dat nog eventjes te benoemen. Maar ik heb wel voor het eerst iets gedaan sinds een hele lange tijd. En ik heb het zo ontzettend koud dat ik de verwarming heb aangezet in de auto.
0: Want, niet?
1: Ja! Ik stapte de auto in en ik dacht echt, nou, Ik heb het zo koud, ik moet gewoon eventjes een beetje opwarmen in de auto. En dat heb ik echt al heel lang niet gedaan en ervaren. Dus ik vraag me af of luisteraars misschien nog tips voor mij hebben. Want ja, overdag is het steeds heel erg warm, maar zo vroeg in de ochtend is het nog hartstikke koud. Ja, wat is nou eigenlijk de juiste outfit voor dit soort dagen? Ik weet het eigenlijk niet.
2: Een goede vraag.
0: Een hele goede. Ja, een tussenjas of een vestje of
2: laagjes. Warmertje.
0: Maar nou gaan wij het invullen, dat willen wij eigenlijk van onze luisteraars wel even weten. Want ik herken wat je zegt ook, Gwen, want ik ben een wandelaar. En als ik iets mooi vind, is het 's ochtends tussen de weilanden bij optrekkende mist. Waarbij je af en toe ook even een beetje de vogeltjes om je heen ziet. En een soort ruzie maken op de rivier. Het is een schitterend gezicht, al die mistflarden. Zeker bij een opkomende zon.
1: Zeker, ja. En inderdaad, wat je zegt ook, die zon die er dan mooi bij opkomt, dat is echt een prachtig plaatje. Dus dat belooft veel goeds voor vandaag.
0: Nou, ik moet zeggen, ik geniet met je mee. En vervolg je reis. En inderdaad, net wat je zegt, over een half uurtje horen we jou verder.

0: Carlos Santana. Hij ging een samenwerking aan met Wyclef Jean. Met dit nummer Maria Maria. Onze WhatsApp staat niet stil meer.
1: Nee, en wij maken dit programma niet alleen voor jullie, maar ook met jullie. Zonder onze luisteraars zouden we er niet zijn. En het is ook altijd heel fijn om dan even van jullie een goede morgen te krijgen. Bijvoorbeeld de Purple Taxi Driver, Diana, die laat ons even weten dat ze er alweer is. Zij was heel vroeg wakker. 12:30 was ze eruit en 1:15 was ze al op weg naar haar eerste klantje om die naar Schiphol te brengen. En ze gaat door tot 12:00. Fijn dat je er weer bij bent, Diana. En ook Irene liet weten, ik ben erbij, gezellig om jullie te horen. Ze had Senseo naast haar bed en dan zet ze meteen 2 kopjes koffie. Dat is ook wel slim, inderdaad. Hoef je alleen zo even je arm uit te strekken en dan koffie er zo uitlopen. Fantastisch. Die is er ook bij. En Martinez, die had gisteren nog een reactie gestuurd. We hadden gisteren natuurlijk een oproep gedaan. Ben jij op vakantie, ver weg, dichtbij, op balkon, in Limburg of in Curaçao of ergens tussenin, deel je vakantieherinneringen. En Martinez zei, ik ben nu niet op vakantie, maar ik ben al op vakantie geweest. En hij is met zijn Kanta helemaal naar Limburg gereden en heeft daar dus hele mooie dingen gezien. Nou, kijk, misschien of ik hem nog te pakken kan krijgen om met hem daar nog over door te praten. Want dat lijkt me wel spannend met zo'n Kanta over fietspaden en binnenwegen te rijden. Een mooie rode auto had hij ook een foto van meegestuurd. En als jij ook mooie vakantieverhalen hebt om te delen, horen we dat graag op onze geduldige app 070-307-8080.
0: Ja, fantastisch. Want ik vind het überhaupt, mijn hoofd zit al vol met vragen over die Kanta. Want als er niks, er is niks leuker meer. Ik doe dat ook regelmatig, weliswaar niet met een Kanta. Maar dat je, als je ergens in Nederland bent, dat je jezelf dan voorneemt, ik rijd terug naar huis zonder 1 snelweg aan te raken. En dat kan gewoon. Hè? Je moet gewoon even een beetje creatief kijken van hoe rij je nou terug. En dan zie je de mooiste dingen, kan ik je beloven.
1: Mooie uitdaging, ja. Kan je me voorstellen.
0: Absoluut, dat is genieten. We zijn bijna aan het eind van het eerste uur van West wordt wakker, maar wij zijn nog lang niet klaar.
2: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070-307-8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070-307-8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070-307-8080.
3: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven? Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
0: Ja, straks gaan we praten over de dierenambulance, over de Algerabrug en Rijswijk stopt met vergoeding leerlingenvervoer. Maar nu is het nieuws met Reinoud Roemer.
7: Een minderjarig meisje uit Amersfoort is gisteren aangehouden voor haar aandeel in een gijzeling in een huis in Lisse. Vorige week werd ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt in deze zaak. De verdachten hebben spullen gestolen en zijn daarna op de vlucht geslagen. 1 slachtoffer in de woning raakte gewond. De politie heeft een 49-jarige Hagenaar aangehouden in een vermissingszaak van een vrouw. Sinds eind vorige maand werd de 68-jarige vrouw uit Den Haag vermist. Maar ze is gisteren in goede gezondheid ergens op straat teruggevonden. Onduidelijk is nog wat de rol van de opgepakte man is in de vermissingszaak. En op het strand van Scheveningen is gisteravond 2 uur lang gezocht naar een mogelijk vermiste zwemmer. Onder meer de reddingsbrigade, politie en kustwacht deden mee aan de zoekactie die in gang werd gezet nadat iemand alarm had geslagen. Uiteindelijk is niemand aangetroffen, ook niet bijvoorbeeld een stapeltje kleding op het strand dat achtergebleven was. Meer regionieuws hoor je straks om 19:30. Nu het andere nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
9: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid, maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren, maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
8: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
10: Daar gaat dat ding, en waar gaat dat ding heen zeg? Wat een serie! Applaus, 20,73. De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
8: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
13: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
14: Dus het maken van staal wordt schoner.
15: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
16: Maar moet dat dan in Nederland?
17: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
15: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
18: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
19: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: alweer ruim 7 over 7. Tweede uur alweer van Westwoord Wakkermeer. En we hebben een druk uur voor de boeg.
1: We hebben een druk uur, we hebben een mooie uur. We zijn overal in de regio te vinden. En ja, er zijn afsluitingen, er zijn beestjes. En wat is er nog meer allemaal te doen dit uur?
0: Ja, het is echt actueel. Het komt je oren uit, maar het is ook vooral voor in de oren. We hebben nieuws, we houden het verkeer in de gaten. Kortom, als je niks anders te doen hebt dan lekker naar ons te luisteren, dan mis je echt letterlijk en figuurlijk helemaal niets. Ja, de Algerabrug, een van de belangrijkste verbindingen tussen Krimpenerwaard en Rotterdam en omgeving, is sinds maandag een maand lang dicht voor weggebruikers. En daar is de dierenbescherming op zijn zachts gezegd niet blij mee. We gaan erover spreken met Davine Lambert, of Lambert, hoe moet ik dat uitspreken eigenlijk?
2: Lambert,
0: kijk, had ik het goed in eerste instantie. Woordvoerder bij de dierenbescherming. Davine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat betekent deze afsluiting nou concreet voor jullie?
2: Ja, deze afsluiting betekent dat wij in plaats van 45 minuten... 2 uur heen en terug naar Krimpen moeten rijden met onze dierenambulances. Nou ja, en dat betekent dus dat wij minder snel bij de dieren kunnen zijn, maar ook belangrijker nog dat we eigenlijk minder ritten kunnen rijden.
0: Ja, heeft het al geleid tot concrete gevallen van dieren die te laat geholpen zijn?
2: Nou ja, gisteren is natuurlijk die afsluiting begonnen. Gemiddeld krijgen wij ongeveer 2 meldingen per dag uit Krimpen. Gisteren zijn we inderdaad uitgereden voor 1 melding uit Krimpen. En daar hebben we 2 uur over gedaan.
0: Ja, 2 uur. Een kind kan verzinnen dat natuurlijk veel te lang is.
2: Ja.
0: Wat kan het betekenen als dieren te laat hulp krijgen?
2: Ja, dat betekent dat we ze niet kunnen helpen, maar ook dat we andere dieren in de regio niet kunnen helpen. Wij werken vanuit een basis in Rotterdam. Dus ja, die moeten dan dus wachten op hulp. En ja, je kan misschien zelf invullen wat dat kan betekenen.
1: Maar jullie zijn toch een ambulance? Mogen jullie dan niet over de vluchtstrook rijden?
2: Nee, we hebben dus geen officiële hulpdienstenstatus zoals politie, brandweer of ambulance. En wij moeten dus daar een ontheffing voor aanvragen. Dat hebben we gedaan. Voor de wisselstrook hebben wij ontheffing aangevraagd, maar de gemeente heeft die helaas niet verleend.
0: En wat voor een concrete reden hebben ze daarvoor opgegeven dat ze hem niet hebben verleend?
2: Ja, dat wij geen hulpdienstenstatus hebben en ze willen dat echt zo beperkt mogelijk houden. Dus echt alleen maar voor de brandweer en de politie. Ja, dat vinden wij natuurlijk dat vinden we jammer. We begrijpen het enigszins. Ik snap dat ze het beperkt willen houden. Maar voor ons betekent het wel gewoon te laat bij dieren in nood zijn. Het gaat ons niet om voorrang, maar om de mogelijkheid om die dieren zo snel mogelijk de hulp te geven die ze nodig hebben.
0: En hitte helpt ook niet mee, hè, op dit moment?
2: Nee, zeker. Daardoor hebben we veel meldingen van vogels die het heet hebben, die uit de lucht vallen. Of andere dieren, die zijn gewoon niet gemaakt voor deze hitte. Dus ja, zeker.
1: Zijn er misschien nog andere creatieve oplossingen te bedenken? Al aan de andere kant van de brug gaan staan met je ambulance?
2: Ja, maar dat betekent dus dat die ambulance niet in de regio op andere plekken kan zijn. Dus dat is ook niet echt een optie. We hebben ook gekeken naar dierenambulances uit andere regio's die misschien daar sneller kunnen zijn. Maar we hebben echt te maken met een beperkte capaciteit en een eigen werkgebied. Dus ja, helaas. De oplossing die we nu zeggen dat we het beste kunnen doen is vragen aan mensen als ze een gewond dier zien om die zelf naar een dierenarts of een opvanglocatie te brengen.
0: Nou, nu missen jullie die belangrijke status zoals een ambulance, brandweer en politie. En in die zin wisten jullie toch dat deze afsluiting eraan zat te komen. Waarom leiden jullie nu pas dan de noodklok?
2: Omdat we die ontheffing pas heel laat hebben afgewezen gekregen.
0: Oh, dat is...
2: Dus we hebben die ontheffing aangevraagd omdat we het van tevoren wisten. En toen hebben we op het laatste moment gehoord dat we die niet zouden krijgen.
0: Nee, nou ja, laten we hopen dat jullie ondanks of dankzij de omstandigheden toch nog zoveel mogelijk dieren kunnen helpen. Maar dat dit niet ideaal is, dat is natuurlijk een eufemisme. Dank in ieder geval voor de toelichting, Davine Lambert van de Dierenbescherming. En we wensen jullie hierbij heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: En straks gaan we ook schakelen met onze live verslaggever. Zij is straks bij de watertaxi in Krimpen.
3: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfs.

0: zijn in de buurt. Althans, dat zingen ze. En ze brengen ons naar 7:15 hier bij West wordt wakker. De Detroit Spinners. And I'll be around. Heerlijke muziek. Heerlijke Motown-klanken op deze zender. De kinderen waar het hier om gaat vallen onder cluster 4 kinderen. We hebben het over de gemeente Rijswijk. Die stoppen met vergoeding voor het leerlingenvervoer. Die hebben veel begeleiding nodig. In de wet staat dat leerlingenvervoer wordt vergoed naar de dichtstbijzijnde school voor passend onderwijs. In Rijswijk zit een school voor speciaal onderwijs. Dat is de Oppert, maar daar begeleiden ze kinderen die erg extrovert zijn.
1: En de stress zit er dus goed in bij de ouders van Hugo uit Rijswijk. Want hun zoon heeft autisme en gaat daarom naar een speciale basisschool. Die school ligt op een half uur rijden in Den Haag. En daarom maakten zij dankbaar gebruik van leerlingenvervoer dat aangeboden werd door de gemeente. Alleen stopt dat vanaf volgend jaar. En Thomas Martini, de vader van Hugo, die kan ons uitleggen wat dan het probleem is. Wanneer hoorden jullie dat het leerlingenvervoer stopt?
2: Wij kregen 1 of 1,5 week voor de zomervakantie kregen we het bericht dat onze aanvraag voor leerlingenvervoer was afgewezen.
1: En wat gaf de gemeente als reden?
2: Geen. Er stond wel in de brief dat u krijgt een vergoeding voor busvervoer naar de dichtstbijzijnde school. Want de school waar jullie zoon op zit is niet de dichtstbijzijnde passende school. Maar goed, het is op een aantal redenen is het onzin en ook onterecht. Dat gold overigens niet alleen voor ons. Dus alle kinderen uit Rijswijk die op de Eerste Nederlandse Buitenschool zitten, die kregen diezelfde brief zonder overigens motivatie. Want we hebben allemaal een uitgebreide aanvraag moeten indienen waarin 10-12 pagina's inclusief ondersteuningsverklaringen, berichten van psychologen, orthopedagogen, van hulpverleners, van alles nog wat bijstaat. Dus dat geldt voor alle kinderen uit Rijswijk, uit de EMBS. Vanuit andere gemeentes worden er geen bezwaren, geen problemen op gegooid. En inmiddels horen we ook verschillende ouders van andere kinderen die op speciaal onderwijs zitten, cluster 3 of cluster 4, die hetzelfde hebben uit Rijswijk.
1: Dus het probleem is, als ik het goed begrijp, het kind zit dus niet op de dichtstbijzijnde school in de buurt. En daarom zeggen ze, we geven geen vergoeding meer. Terwijl het een speciaal kind is, wat alleen op die school in Den Haag tot zijn recht komt.
2: Kijk, ja, dus dat klopt. Hè. Niet elke cluster 4 school is hetzelfde. Sterker nog, ze hebben allemaal een eigen expertise, internaliserend, externaliserend. Je hebt autisme, je hebt ADHD, je hebt kinderen met TOS. Hè, dus dat zijn mensen die helemaal niet verbaal zijn. Dus daar zit heel veel verschil in wat de verschillende scholen, die allemaal onder dat clubje cluster 4 vallen. Maar dat is allemaal niet vergelijkbaar. En je moet je ook voorstellen, om tot zo'n school toegelaten te worden, daar kijken eerst allerlei deskundigen naar en die bepalen ook of jouw kind past in het profiel van die specifieke school.
1: Mm-hmm.
2: Dus op het moment dat de gemeente zegt, ja, dit is niet de dichtstbijzijnde cluster 4 school, dan houden ze zich niet aan hun eigen verordening, want dat staat helemaal niet in hun eigen verordening dat het de dichtstbijzijnde cluster 4 moet zijn. En ze gaan er compleet voorbij aan de inhoudelijke informatie in de aanvraag.
1: En wat betekent het voor Hugo, jullie zoon, als hij niet met de bus dus naar die school kan?
2: Nou, voor kinderen met autisme is routine, duidelijkheid, voorspelbaarheid enorm belangrijk. Kijk, zonder dat kunnen ze niet functioneren.
1: Mm-hmm.
2: Hugo is ook eerder uitgevallen in het regulier onderwijs. Heeft een tijdje thuis gezeten. Ik heb een tijd gestopt met werken om hem voor letterlijk overeind te houden, want is dat toen helemaal stuk. En met de hulp van deze school zijn we dat gaan opbouwen. En die duidelijkheid, die routine, voorspelbaarheid. Elke ochtend doen we zaken exact op dezelfde volgorde, zodat hij met zo min mogelijk overprikkeling, en dat is het tweede onderdeel voor overprikkeling, op school aankomt en tot leren komt. Dus sindsdien heeft hij een enorme stap gezet in zijn ontwikkeling. En dat is echt fantastisch. Wanneer je dit soort kinderen 's ochtends 3 kwartier in de bus laat zitten of in de tram, waar het kind misschien een beetje overdreven, maar onverwachte geluiden, elke dag andere mensen om je heen, de route kan soms anders zijn, de chauffeur is anders. Deze kinderen komen dan niet meer tot leren, maar komen compleet overprikkeld aan op school, nog los van het feit dat Sommige rennen weg als ze onverwachte geluiden horen. Kunnen sociaal heel bijzonder gedrag laten zien. Mm-hmm. Dus gaan gillen, gekke bewegingen gaan doen. Wat op allerlei redenen tot problemen kan maken. En vele van ons hebben soms nog een ander kind die ook naar een school moet. Die niet op dat speciaal onderwijs zit. We moeten werken en het zelf brengen, ook onder begeleiding, kost dus makkelijk een uur tot anderhalf uur per dag twee keer. Heen en terug in de ochtend, heen en terug in de middag. En dat heeft ook nogal een effect op je mogelijkheden om te kunnen werken.
1: Ik snap het, ja. En
2: je andere kind naar school te brengen. Ja. En naast je zorgtaak die je al hebt voor een kind, zeg maar, komt dat ook over.
1: Nou, dat zijn dus heel veel ballen en behoorlijk uitdagende ballen die je in de lucht moet houden. Jullie hebben een brandbrief gestuurd naar de wethouder van Rijswijk. Hebben jullie al een reactie gekregen?
2: Nee, we hebben inmiddels vele reminders gestuurd, maar dat mocht niet baten. We hebben de burgemeester gevraagd of zij er alsjeblieft naar kon kijken, maar ook daar nog geen gehoor. Dus dat steekt wel. We kregen een brief kort voor de zomervakantie, dus ook niet het verzoek om met elkaar te kijken van wat is er haalbaar, wat is er mogelijk, maar gewoon een briefje, één pagina met gaan we met de bus en zoek het maar uit. Vervolgens geen reactie. We hadden echt een uitgebreide brief hebben gestuurd. We hebben ook een bezwaar ingediend. Daar kregen we wel reactie op. Namelijk dat ze 12 weken de tijd ervoor gaan nemen in plaats van 6 weken om er antwoord op te geven.
1: Ja. Ik snap het. Dus dat is allemaal heel frustrerend inderdaad. Uiteraard hebben wij de gemeente Rijswijk ook benaderd voor een reactie, maar die hebben nog niet gereageerd. Thomas, ik wens jou en Hugo in ieder geval veel succes. En ik hoop dat er voor de start van het schooljaar over een kleine 3 weken een oplossing komt. Dank je wel voor dit gesprek in ieder geval.
2: Ja, mag ik nog één ding zeggen? Want het is wel belangrijk om te zeggen dat De regels en de wettelijke bepaling zeggen helemaal niet dat je naar de dichtstbijzijnde cluster 4 school moet. Die voorziening van taxivervoer, van leerlingenvervoer, is er juist voor dit soort kinderen.
1: Mm-hmm.
2: Dus wat ons betreft, en zo staan we ook in, houdt de gemeente zich ook gewoon niet aan zijn eigen en aan de wettelijke regels. En dat steekt misschien nog wel het meest.
1: Helder, dank je wel.

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
9: 1:08, tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
10: Pieter, goedemorgen en ook meer goedemorgen.
11: Goedemorgen.
10: Sinds gisteren is de Algara-brug een maand afgesloten vanwege werkzaamheden. Het is een van de belangrijkste verbindingen tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam. De dierenbescherming komt door de brugafsluiting in de problemen, vertelde woordvoerder Davine Lambert vanmorgen.
12: Ja, deze afsluiting betekent dat wij in plaats van 45 minuten 2 uur heen en terug naar Krimpen moeten rijden met onze dierenambulances. Nou ja, en dat betekent dus dat wij minder snel bij de dieren kunnen zijn, maar ook belangrijker nog dat we eigenlijk minder ritten kunnen rijden.
10: Hulpdiensten zoals brandweer en politie hebben een ontheffing om over de Algara-brug te rijden. De dierenbescherming heeft die niet.
12: Ze hebben die ontheffing aangevraagd omdat we het van tevoren wisten. En toen hebben we op het laatste moment gehoord dat we die niet zouden krijgen.
10: Een minderjarig meisje uit Amersfoort is gisteren aangehouden voor een gijzeling 3 weken geleden in een huis in Lisse. Vorige week werd in de zaak ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt. Bij de gijzeling raakte het slachtoffer gewond. De verdachten hebben spullen gestolen uit de woning in Lisse en daarna zijn ze op de vlucht geslagen. Politie sluit niet uit dat naast het tweetal meer mensen worden aangehouden. Politie heeft een 49-jarige Hagenaar aangehouden in een vermissingszaak van een vrouw. Het is nog onduidelijk wat zijn rol precies is geweest. Sinds eind vorige maand werd een 68-jarige vrouw uit Den Haag vermist. Ze is gisteren in goede gezondheid ergens op straat in de stad weer gevonden. De vrouw was 2 weken geleden voor het laatst gezien op de Loosduinse kade. In een vermissingsbericht riep de politie mensen die haar zagen op om haar vooral niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen. Vanwege de droogte zijn er grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur. Maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre voetbalvelden. Gemeente Westland bijvoorbeeld heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC 'Schravenzande.
11: Nou, officieel mag het wel niet op. Dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook Hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
13: hij hoort niet bij mij.
11: Hij hoort ook niet bij ons. Dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
10: Dat is de grote onbekende, die man.
9: Zeker.
10: Veel voetbalwedstrijden zijn door de aanhoudende droogte in voetbalvelden, moet ik zeggen, zijn door de droogte in slechte staat, omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort.
9: Juist. Vanwege het watertekort. Huub Mizee, heb jij de oplossing?
14: Niet echt.
9: We gaan je dat niet euvel duiden hoor, Huub.
14: Nee, goed. Het is natuurlijk bekend. Het is kurk en kurk droog. Rivieren staan heel laag. En dan komt er weer zo'n dag vandaag met geen regen. Hoge druk in de buurt ten noorden van ons land. Met een noordoostenwind, zwak tot matig. En het wordt heel zonnig. Het is nu nog zo'n 12, 13 graden. Het wordt vanmiddag 25. Dus zomers warm in ieder geval. En wat er dan nog aan vocht is, verdampt natuurlijk alleen nog maar meer. Komende nacht brede opklaringen. Minimaal rond 11, 12 graden. En morgen dan krijgen we ook weer flink wat zon. Het hoge drukgebied trekt naar Denemarken. Dan krijgen we wat meer oostenwind. Dan wordt het 29 graden. En donderdag wordt het rond de 32 graden. Met natuurlijk ook weer heel veel zon. En vrijdag 33, 34 graden. Ook weer met zon. Maar vanaf zaterdag wordt het toch anders. Dan wordt de wind geleidelijk aan weer eventjes wat noordelijk of noordwestelijk. Passeert een zwak front, kan een bui voorkomen. En de dagen daarna, zondag en volgende week, blijft dat min of meer zo. Dus dan wordt het toch licht wisselvallig. Er is wel nog zon, maar de temperaturen komen volgende week uit op rond 23 graden. En inderdaad, iedere dag is er wel kans op een enkele bui. Dat kan wel.
10: Dankjewel, Huub, luid en duidelijk. Ja. Tot zover het uitgewerkte regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik tap of kijk op omroepwest.nl.

0: Bijna 9 minuten over half 8. Je luistert naar West wordt wakker. Dit waren de mannen en vrouwen van Fleetwood Mac. En Go Your Own Way.
1: De Buitenpost.
0: Jan en Ramona uit Lekkerkerk hopen al een tijdje dat iemand hun bedrijf als rivierkreeftvangers wil overnemen. Maar een opvolger vinden, dat blijkt lastiger dan gedacht. Dat was het verhaal dat we hier gebracht hebben op de radio. Maar inmiddels liggen de zaken anders. Er zijn er meerdere sollicitanten. Onze Gwen is daarom in Lekkerkerk bij Jan en Ramona. Hey Gwen, je hebt toch niet zelf gesolliciteerd? Hallo Gwen.
2: En Gwen ligt eruit. Ik denk dat ze nu weer opnieuw verbinding gaat maken. Ja, of ze zit midden in die sollicitatie natuurlijk.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: En
0: die
2: ze zit even gewoon zelf een rivierkreeftje.
0: Waarom denk je zelf waarom je geschikt bent om rivierkreeft te kunnen vangen? Hoor ik er nou op de achtergrond?
2: Ja, Gwen is er weer. Gwen is er weer.
0: Hallo,
2: ik denk dat
0: Gwen.
2: Ze goed kijkt naar de rivierkreeftjes. Hi Gwen.
3: Ja, hi. Het is een beetje slecht, dus ik hoop dat jullie mij blijven verstaan. Maar ik sta op dit moment voor een bak met allemaal water daarin. En dus allemaal van kleine kreeftjes die je met elkaar aan het stoeien zijn. Ramone, wat zie je? Waar kijk jij naar?
4: Ja, veel lucht, water en best wel aardig wat kreeftjes die we gevangen hebben. En ze zijn op dit moment zijn ze schoon, dus kunnen ze weg.
3: En waar gaan ze dan naartoe?
4: Denk naar restaurant. We hebben Michelinster restaurants in ons klantenbestand zitten. En die hebben ze ook heel graag.
3: Ja, want jij en Jan hebben eigenlijk een bedrijf opgezet, 15 jaar geleden als ik het goed zeg. En zijn deze rivierkreeftjes gaan vangen en aan het doorverkopen al 15 jaar lang, hè?
4: Ja, inderdaad. Ja, wij zijn in het begin was het een struggle. Toen hadden we geen klantenkring en toen... Ja, dat was echt moeilijk om dat op te bouwen. Maar tegenwoordig hoef ik al niet meer te zoeken, ze komen vanzelf. Het is ongekend.
3: Ja, want er is echt een run op die rivierkreeftjes. Ondanks dat ze verwoesten natuurlijk eigenlijk ook de natuur. Maar zijn dus ook heel erg lekker, begrijp ik.
4: Ja, zeer beslist. Als je van garnalen houdt, dan hou je ook van kreeftvlees. En dat is groter. Dat zit tussen de gamba en de garnaal in eigenlijk. Okay. Dus het is, het is echt heel erg lekker.
3: Maar goed, nu zijn jullie al iets ouder aan het worden. Jullie willen graag genieten van jullie welverdiende pensioen. Dus jullie hebben aan de bel getrokken. West heeft daar een item over gemaakt. Vertel, hoe heeft afgelopen week, sinds het item online is gekomen, er voor jullie uitgezien?
4: Niet normaal. Ik ben helemaal plat gebeld vanaf dinsdag vorige week. En ja... Het houdt niet op. Vanmiddag, ik heb het aantal gezegd van joh, bel alsjeblieft dinsdag. Dus als ik straks in de auto stap, dan word ik weer helemaal gek gebeld. Want ik heb nog meer dan 130 aanmeldingen gekregen.
3: Het is... Van mensen die graag het bedrijf over zouden willen nemen.
4: Ja, inderdaad. En nou moet je gaan op een gegeven moment het kaf van het koren gaan scheiden. Dus dat doe ik de eerste keer, eerste lichting al, als ik ze aan de telefoon heb. Want dan merk je al waar ze vandaan komen. Je vraagt dat en zo. En... Ja, dan ga je al shiften. Want ja, ergens aan de andere kant van Nederland in Groningen... om dan hierheen te komen om te vissen, dat is eigenlijk onmogelijk. Mm. Maar ja, ze hebben dan niet in de gaten waar het is. Dus het is logisch dat ze bellen.
3: Ja, het lijkt me ook heel erg moeilijk. Want dit is natuurlijk echt iets wat jullie samen hebben opgezet. Zo'n bedrijf, helemaal van 0 naar 100 opgebouwd. Welke eisen heb je dan aan zo'n iemand die dat dan gaat overnemen?
4: Nou, in zoverre eisen... Je moet de polder een beetje kennen of hier in de buurt wonen. Dat is het beste eigenlijk. Nou ligt dat niet voor het opscheppen. Maar aan de andere kant heb ik daar toch best wel aardig wat aanmelding van gehad. Hier in de contraille, zo gezegd, hier in de buurt. Dus dan ga je daar toch een beetje meer naar kijken. In het begin zei ik van ja, verkocht is verkocht, maar dat gaat me toch aan mijn hart. Dat kan ik niet handelen. Dus dan gaan we het op die manier toch meer lopen shiften. En ja... Ook mensen midden uit de stad, Den Haag, dat werkt niet. Jongens, de trip hierheen is al een struggle. Dus laat staan, als je hier dan nog de polder in moet... dan ben je ook uren bezig, dan moet je naar huis, moet je het gaan sorteren. Dan, ja, dat is gewoon echt niet te doen. Ja. Wij hebben er al redelijk veel, redelijk aardig wat werk aan. En ja, dat gaat anders niet. Er zijn mensen uit Breda. En ja, maar ik wil verhuizen. Ik ga best verhuizen hoor. Dat wil ik best wel doen. Dan moet ik nog een paar jaar doorgaan eer dat hun een huis hebben gevonden en ruimte om al die bakken te stallen. Ik zeg, ik wil er vanaf. Jij kan het niet bij jou blijven staan. Dat zeg je goed. Niet.
3: Maar de vraag van vandaag. Is de uitverkorene al gevonden?
4: Nee, nog niet echt. Wij zijn nog aan het shiften. Dus ik denk, ik hoop eigenlijk volgende week wel een beetje de goede te hebben. En dan gaat er een zucht van verlichting door me heen. Dat kan ik je wel vertellen. En dan moeten we met die om de tafel om het rond te maken. Want ik wil eigenlijk met ingang van volgend jaar wil ik het dan overdragen.
3: En is dat dan ook een emotioneel afscheid van jullie naar het bedrijf toe?
4: Ja, ergens wel, ja. Ja, je loopt iedere dag langs je bakken. Je gaat iedere dag kijken of alles goed is. Schoon water verzorgen, dode kreeften weghalen. En ja, dat wordt even een dingetje. Maar aan de andere kant, ja, kijk er toch wel naar uit.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is ook wel een plaatje om te zien, al die kreeftjes zo bij elkaar. Ik zal eventjes mijn... Zoals je hoort, in het water, daar zwemmen ze allemaal in. Ik wens jullie heel veel succes met deze selectieperiode.
4: Dank je wel.

0: c'est mon dernier mot.
1: Mon dernier mot, oftewel la da da van Claude.
2: Het mooiste woord van de regio.
3: Ja, dat had Claude dan niet, het mooiste woord. Die had alleen het laatste woord.
1: Ja, die had het laatste woord en die had ook een beetje een mot français.
3: Dus dat, petit français.
1: Een petit dat, français.
3: Nou, hoewel, Frans is natuurlijk officieel de taal van het hof. Dus misschien dat de koning en koningin nog een Frans woord willen inzenden. Maar dat is weer een totaal ander verhaal.
1: Maar is dat dan nog steeds zo?
3: Ja, volgens mij is officieel Frans nog de hoftaal. Dus officieel zou als een Engelse president, Amerikaanse president bij onze koning en koningin op bezoek komen. Zou die Frans met ze moeten spreken. Ja. Geestig, hè? Maar dat gebeurt dan niet.
1: Ik denk niet dat dat gebeurt, nee.
3: Nee, dus vandaar de laatste woorden. Ja, dernier mot.
1: Ja, een beetje Spaans misschien. Volop zijn we bezig met het zoeken naar de prachtigste woorden uit onze regio. Even een hele mooie bloemlezing van de afgelopen weken. Want de lijst wordt 2 A4'tjes lang ondertussen. Zandwinkel beginnen. Door Nico de Groot, als iemand is overleden. Of Kluiven, onze eigen Sjaak Bral, leerde ons hoe smakelijk het klinkt als je gewoon iemand een tongzoen geeft. Vorige week leerden we keun, wat in Noordwijk betekent dat iets leuk is. Struiden Ridder bracht ons dat. We hebben een Scheveningse pannenkoek, oftewel een kokenbak. Handjeklap begonia. Op zijn Leids moet je dat uitspreken, wat ik natuurlijk niet kan. Maar wat zo'n beetje iets betekent als queer of homo. En gisteren nomineerde Wilma uit Schravenzanden Mok. Wat betekent dat het benauwd en warm is. Dus in een hele mooie lange rij van dames en heren gaan we vandaag laten aansluiten Rob Dullaert. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Zoetermeerder.
4: Ja, precies.
1: Met een woord uit Rijnsburg. Breng ons eens mee. Wat ga je nomineren?
4: Nou ja, sinds 1,5 jaar werk ik in Rijnsburg, in de Bollenstreek. En daar hebben ze steeds over porrelen.
1: En
4: porrelen. Ik had geen idee wat ze bedoelden. Dus ik heb het gevraagd. En toen zeiden ze, ja, het is eigenlijk een soort van prutser. En toen heb ik het opgezocht. En hun dachten dat het gewoon een landelijk woord was. Maar het is gewoon een streekwoord. Het wordt alleen in de Bollenstreek gebruikt. Het is, en porrelen is een soort prutser, maar dan wel in een positieve zin van het woord. Dus dat is iemand die goedwillend dingen opknapt.
1: Ah, dus ja, de vraag brandde natuurlijk op mijn mond erop.
4: Een soort prutser, maar dan wel in een positieve zin van het woord. Dus dat is iemand die goedwillend dingen opknapt.
1: Ah, dus ja, de vraag brandde natuurlijk op mijn mond erop. Dat toch niet al

0: Ja, dat, ja.
1: Geweldig, wat een mooi woord, Rob.
2: Ja, en ook weer eentje voor in de lijst.
0: Sorry.
2: Nee, ik onderbrak je. Sorry, Rob. Ga je gang.
0: Nee, ik wilde zeggen van ze hebben er nog veel meer. Maar deze schoot me gelijk binnen toen ik jullie onderwerp hoorde.
2: Nou, helemaal super. Ik neem aan dat jij snapt dat die gewoon keurig netjes op het lijstje komt.
0: Ja, nou, helemaal goed.
2: We zijn je dankbaar. En ga je vandaag ook nog een beetje porrelen of niet?
0: Nee, ik werk echt professioneel, zeg maar.
2: ik vind dat een terechtwijzing, zoals het heel mooi heet.
0: Ja, precies.
2: Hey Rob, dankjewel hè.
0: Ja, oké, fijne dag.
1: Joep. Je luistert naar West wordt wakker met Pieter Tammens en

kunstwerken zijn het die ze maakten, de mannen van de Beach Boys. We doen ze tekort als het alleen om surfmuziek zou gaan. Dus nee, we gaan nog één nummer draaien tot aan het nieuws van 8 uur. En dat is een lekker rustgevende van Linda Ronstadt en Aaron Neville.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
5: Straks bij Weg wordt wakker, woningtekort in de Bollenstreek en een alternatief bij de Algra-brug, namelijk de pont. Maar nu is het nieuws met Reinhard Roemer.
6: Een minderjarig meisje uit Amersfoort is gisteren aangehouden voor haar aandeel in een gijzeling in een huis in Lisse. Vorige week werd ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt in deze zaak. De verdachten hebben spullen gestolen en zijn daarna op de vlucht geslagen. Eén slachtoffer is in de woning gewond geraakt. Op het strand van Scheveningen is gisteravond 2 uur lang gezocht naar een mogelijk vermiste zwemmer. Onder meer de reddingsbrigade, politie en kustwacht deden mee aan de zoekactie die in gang gezet werd nadat iemand alarm had geslagen. Uiteindelijk is niemand aangetroffen, ook niet bijvoorbeeld een stapeltje kleding op het strand. En de politie heeft een 49-jarige Hagenaar opgepakt in een vermissingszaak van een vrouw. Sinds eind vorige maand werd de 68-jarige Haagse vrouw vermist. Maar ze is gisteren ergens op straat opgedoken in goede gezondheid bovendien. Onduidelijk is nog wat de rol van de opgepakte man is in die vermissingszaak. Meer regio nieuws om 8:30. Nu het overige nieuws.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn door, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
8: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in 3 steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
7: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn 1 dode en 2 gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in 2 magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
9: En van der Schoot knok, knok, knok. Maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
7: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En voor de verkeerssituatie gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB.
10: Het verkeer loopt vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457 rijdt het langzaam over 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
11: Stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner?
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
19: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Tot 10 uur, West wordt wakker. Dit is Radio West. Come on, shake your body, baby, do the conga, no.

0: Mijn stelling is dat West wakker is. Zeker na de Miami Sound Machine, toch?
1: Ik denk dat iedereen uit zijn bed is gedanst. Ik bedoel, hier kan je toch niet stil bij blijven liggen?
0: Nee,
1: je danst de kamer door, je drinkt je koffie, dansend, knoeit dus een beetje. Maar boeien, het is dinsdag. Nice!
0: Huppakee, eruit. En dan is het alleen maar omdat je zo snel mogelijk op zoek moet naar je telefoontoestel. Want het is weer 8 uur geweest. Dat betekent dat wij weer prijzen gaan weggeven. En in dit geval, gaan wij een bon weggeven van Pluto Sport. Een Nederlandse webwinkel voor sportartikelen. En dan kan je maar liefst €50 gaan besteden als je in ieder geval een van de eerste bellers bent die zich hier meldt in de studio.
1: Dus wil je een nieuwe frisbee hebben of zit je te denken aan jeu de boelballen? Heb je sportsokken nodig of een zweetband? Of zit je te denken aan een investering in schoenen? Is dat natuurlijk ook een leuk extra bedragje voor die €50 die jij mag besteden bij deze sportgigant online. En we zullen eens gaan kijken, denk je, de 7e beller, de 8e beller, de 9e beller?
0: Nou, ik heb iets met 7, dus dat laten we gewoon de 7e bellen doen. Ga even kijken wie je erin sleept.
1: We gaan de 7e beller
0: jongens, wat een drukte.
1: Doen.
0: Iedereen wil
1: spannend,
0: die bom.
1: Spannend,
0: iedereen
1: spannend,
0: wil die
1: spannend,
0: bom. En... ja, we hebben nummer 7 binnen. Goedemorgen met Pieter.
1: Oh jee.
0: Oh, ik hoor even niks. Zeg nog eens wat.
2: Goedemorgen.
0: We hebben een hele...
2: Goedemorgen.
0: Ja, daar ben je.
2: Nee, het was altijd op een speaker, daarom hoort je niks.
0: Ja, nee, dat is, dat is les 1. Nooit meer op de speaker zetten.
2: Nee, want ik was even net naar de keuken lopen, hoor ik de snelle op de telefoon. Dus wat de radio en op telefoon tegelijk, dus dat vandaar.
0: Ja, maar je hebt gewonnen.
2: Ja, gelukkig. Ik ben hartstikke blij.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Hey, maar vanwege de slechte lijn kon ik niet goed verstaan wie ik aan de telefoon heb. Met wie hebben we het genoegen?
2: Maritza.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Blijf nog even hangen. Ja. Dan hebben we je gegevens. En dan zorgen we dat je die prijs zo snel mogelijk bij je krijgt.
2: Nou,
0: zo, die moeten we ook nog even uitzetten. Natuurlijk, we gaan van een sportbon naar het woningtekort. Die is nogal groot. Er moeten tienduizenden nieuwe woningen komen. Maar waar? Op de schaarse grond in onze regio willen we niet alleen maar bouwen, maar ook parkeren, winkelen, ondernemen en wandelen in de natuur. Ook in de Bollenstreek is woningbouw een belangrijk onderwerp. Maar de ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de bolle grond. We gaan erover praten met Onno Zwart, directeur van de GOM in de Bollenstreek. Onno, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben echt wakker geworden van de muziek.
0: Nou, daar ben ik blij mee. Ook een beetje gedanst, neem ik aan?
3: Ja, maar dat mag niemand zien, hè?
0: Nee, dat is het voordeel van radio, hè, wat dat betreft. Om te beginnen, wat doet de GOM precies?
3: GOM is een bedrijf dat 15 jaar geleden is opgericht door de gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Met als doel om het buitengebied, het bollencomplex, te moderniseren. En in ieder geval te behouden voor bollenteelt en voor landschap. En tegelijkertijd te zorgen dat economische ontwikkeling en stedelijke ontwikkeling wel ergens ook een plekje krijgen in die bollenstreek. Maar allemaal in samenhang met elkaar.
0: Ja, ook in de bollenstreek is de vraag naar woningen enorm toegenomen. Een van die woningzoekenden is Mary Lou. Ze leeft noodgedwongen in een staakcaravan omdat ze er maar niet in slaagt om met haar dochter een woning te vinden.
4: Hoi, ik woon hier samen met mijn dochter in deze staakcaravan. We zijn al een tijdje op zoek naar een huis. Dat is helaas nog niet gelukt. En komen jullie een kijkje nemen in hoe wij wonen? Dit is het bed van mijn dochter als ze er wil slapen. En een hele... Oeh, ja, het is hier wel klein, dat is het nadeel. Een hele degelijke badkamer. In principe hebben we alles wat we nodig hebben. Een dak boven ons hoofd. Alleen willen we heel graag een huis. Een echt huis met stenen muren. 5 jaar geleden ben ik uit elkaar gegaan met de vader van mijn dochter. En hij is in het huis blijven wonen. Wat ik heel fijn vind om te doen is tuinieren. En de rozen zijn mijn... daar word ik heel gelukkig van.
5: Eigenlijk ben jij dakloos, hè?
4: Ja, vind ik wel... Ja, ik ging 2 maanden geleden naar de gemeente toe, inderdaad. Want ik moest me uitschrijven bij dat ene huis. Dan heb je officieel geen woonadres. Ja, dat voelt heel raar en heel onecht. En ik schaam me daar ook wel voor. Dus het is ook niet iets wat je zomaar gaat zeggen. Want ik ben er niet trots op dat ik in deze situatie zit. Ondanks dat ik mijn hele leven al werk en weet ik veel wat allemaal doe en bijdrage aan deze maatschappij.
0: In de Bollenstreek wordt het al jaren neergezet als een tegenstelling. Hè? Bouwen ten opzichte van Bollen. Hoe zien jullie dat op deze manier?
3: Wat mij betreft is dat een soort zeg maar hardnekkige karikatuur die door mensen die een belang hebben, en dat snap ik ook, heel graag op tafel gelegd wordt. Alsof het of zou zijn. Maar kijk, de Bollenstreek is groot genoeg. Er zijn heel veel ruimtelijke belangen. Maar er zijn ook heel veel goede keuzes te maken. Dus ik vind dat dat samen kan gaan op een prima manier. Dat gaat al decennia zo. En ik zou niet weten waarom we daarmee verder zouden kunnen gaan. Dat is natuurlijk een politieke verantwoordelijkheid en een politieke opdracht. En dat vergt keuzes. Waar doen we wat en in welke mate? Maar dat is geen tegenstelling. Dat is ruimtelijke ordening in de goede traditie van het woord. Zoals we al decennia doen in dit land.
0: Ja, het is balans zoeken, dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.
3: Ja, ja. En ik snap, dat is makkelijk gezegd en vervolgens moeilijk gedaan. Want op elk plekje op deze bol en in dit land is er wel iets aan de hand. En daar vindt iemand wat van en anderen vinden daar ook wat van. En die hebben daar allemaal vaak ook een heel goed verhaal bij. En dan is het wegen en wikken. We hebben al die spreekwoorden, haal ze er allemaal maar bij. Maar dat is dan wat we met elkaar moeten doen.
0: Ja, cruciaal is het bollengrond voor deze Bollenstreek. Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie ook voldoende bollengrond blijven houden?
3: Ja, kijk, bollenteelt in de Bollenstreek is ook zo'n belang. En dat is ook een bestuurlijke keuze om die bollenteelt te willen behouden. Men heeft jaren geleden al besloten van, kijk, als we dan tegen alle andere ontwikkelingen zijn omdat we alleen maar bollenteelt willen, dan sluiten we ons af van de werkelijkheid. Dus als wij keuzes maken om ook andere zaken toe te staan op bollengrond, en we willen toch bollengrond en de bollenteelt behouden, laten we dan zorgen dat we, zoals dat heet, een compensatiesysteem in het leven roepen. En dat bestaat in de Bollenstreek al een paar decennia inmiddels. En dat is eigenlijk gewoon heel simpel. Als bollengrond verdwijnt doordat grond een ander gebruik of een andere bestemming krijgt, dan ligt er ook een taak om die oppervlakte bollengrond die verloren gaat op een andere plek in de Bollenstreek terug te maken ten koste van iets anders. Want alles moet allemaal weer in balans. En dat terugmaken kun je bijvoorbeeld doen door oude kassen, oude schuren, oude bedrijfscomplexen die niet meer gebruikt worden of die geen toekomst meer hebben te slopen. En de vrijkomende grond dan weer toe te voegen aan het bollenteeltareaal. Dus eigenlijk een soort schuifspelletje.
0: Ja, ja, eigenlijk de ruilverkaveling, maar dan op een modernere manier.
3: Ja, precies. En elke keer ligt er natuurlijk een keuze aan ten grondslag. Mag dit wel of mag dit niet? En dat is elke keer weer de ruimtelijke ordeningsverantwoordelijkheid van de gemeente. Als iemand een fietspad wil aanleggen, mag dat wel of mag dat niet? Als het niet mag, dan houdt het op. Maar als het wel mag op bollengrond, dan sneuvelt de bollengrond. Maar dan maken we dat elders in de Bollenstreek weer terug.
0: Wat is nou naast de oplossing die je zojuist benoemt nog een belangrijke oplossing om meer huizen te kunnen bouwen en daarnaast de karakteristieke bollengrond te houden?
3: Nou ja, kijk, wat natuurlijk sowieso de overheid heel nadrukkelijk wel bovenaan de agenda heeft staan om te kijken of je binnen wat dan heet bestaand stedelijk en dorpsgebied, dus binnen de bebouwde kommen, binnen de dorpen in de Bollenstreek, kunt verdichten. En als dat nou optoppen is of de oude locatietjes herontwikkelen of vrijliggende veldjes bebouwen of wat dan ook. Nou, we kennen allemaal die vraagstukken, zijn ook ingewikkeld. Maar op zichzelf woningen toevoegen in het bestaande stedelijk gebied is natuurlijk het eerste waar iedereen naar kijkt. Want dan hoef je geen schaarse grond buiten de dorpen te gaan benutten. Want eenmaal bebouwd ben je het natuurlijk voorgoed kwijt voor andere doelen. Natuur, landschap, bollenteelt, weidevogels, uitzicht, ruimte, recreatiegebied, noem maar op. Dus ja, het meest logisch is om te kijken of je zoveel mogelijk in de dorpen kan toevoegen of direct aan de randen van de dorpen. En ja, vervolgens, dat heb je me net ook horen zeggen, het gebied is groot genoeg om keuzes te maken om ook eventueel andere wel buitengebied oppervlaktes toch toe te gaan voegen aan het stedelijk gebied. Op dit moment hebben de gemeenten besloten om tot ongeveer 50 hectare van het buitengebied beschikbaar te willen gaan maken voor woningbouw in de komende jaren. Bovenop de woningen die dus in de dorpen gebouwd kunnen worden. Ja, en 50 hectare buitengebied, dat telt op tot 1700, 2000 als je het wat dichter bebouwt woningen. En dat is toch weer een flinke toevoeging.
0: Ja. Heldere toelichting, maar geen makkelijke puzzel, Onno Zwart. Directeur Greenport Ontwikkelingsmaatschappij. Dank voor de toelichting.
3: Graag gedaan.

0: Gilbert O'Sullivan, Gilbert O'Sullivan maakte een mooi nummer en Gerard Kooks verbouwde het tot 1948. Dat is beter bekend als Toen was geluk heel gewoon. En daar hebben ze nou weer een heel mooi televisieprogramma van gemaakt.
1: Ja, en dat is ook wel iconisch inderdaad. Maar die kruik in bed, dat was inderdaad ook iets vroeger. Zo'n lekker warm kruikje.
0: Ja.
1: Misschien iets voor Gwen, voor als het koud heeft.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan lekker naar Gwen toe. En daar ging ik al heel hard naartoe. Daarom hoor je dat geruis op de achtergrond. Het klinkt lekker rustig daar bij jou, Gwen.
2: Het klinkt hier vooral heel erg nat. Ik sta nu bij de motor van de waterbus.
0: Ja.
2: Want daar schijnt het nogal druk te zijn sinds de Ogerbrug, als ik het goed zeg,
0: afgesloten
2: is. En dat is wel te merken, want onderweg naar de bushalte toe zag ik allemaal felgele borden langs de weg staan dat ik eigenlijk niet verder kon met de auto. Dus daarom ben ik eventjes via de waterbus gegaan. Eventjes kijken of ik deze vrouw even wat vragen kan stellen. Hallo, sorry, mag ik u even storen? U bent druk bezig.
3: Heel druk, ja.
2: Is het druk hier?
3: Ja, best wel. Dus als je even met mij meerent, dan...
2: Ik ren eventjes mee. Ze is nu eventjes ervoor aan het zorgen dat elke passagier zichzelf ook eventjes incheckt. Dat gaat gewoon hetzelfde als dat je in een trein zou zitten, zeg maar. Merk je echt dat het door de brugafsluiting veel drukker is hier?
3: Ja, zeker. Maar wel gezellig.
2: Ja, is het gezellig ook?
3: Zeker.
2: U zit ook hier op deze bus omdat de brug is afgesloten?
4: Nee, dat is. Ik ga het meer met de bus hier ook. Ik ga het meer.
2: Het is wel echt een heel mooi plaatje hoor. Als je zo naar buiten kijkt, gewoon een hele mooie watervlakte zo. Het lijkt me wel echt een cadeautje om hier te mogen werken ook.
3: Zeker weten, het mooiste beroep van de wereld zeg ik altijd.
5: Hey, goeiedag.
2: En waaraan merken jullie die drukte?
3: Ja, dat er gewoon veel meer reizigers opstappen en overal op alle haltes vrij druk is.
2: En de dienstregeling is er ook op aangepast, hè?
3: Ochtends, ja. 'S ochtends varen we eerder even tussen Krimpen en Rivium. En andersom Rivium en Krimpen. En voor de rest overdag doen we gewoon de dienstregeling die we altijd varen.
2: Het is toch eigenlijk wel bijzonder, want ik reis wel vaker met de bus, maar nog nooit met de waterbus. En het werkt dus gewoon eigenlijk precies hetzelfde, want je stapt op bij een halte, een bushalte. En dan ga je gewoon zo het water op. En hoe lang duurt deze rit dan in totaal? Even kijken. De laatste wordt ingecheckt. Hoe lang duurt deze rit?
3: Van Rotterdam naar Dordrecht is een uurtje.
2: Oké.
3: En een uurtje terug.
2: En zit ik daar nu dan ook een uur op vast?
3: U mag tussendoor eraf waar u wil. U hoeft niet speciaal mee naar Dordrecht, maar als u het is wel gezellig.
2: Ja, het is zeker gezellig. Het lijkt me ook wel erg leuk, moet ik zeggen.
5: Ja, maar het is kerk.
3: Dus dan kunt u, als u zegt Ridderkerk is de volgende halte, dan kunt u eventueel afstappen als u wilt.
2: En wat is dan nu de meest bekende stop, nu dus die brug is afgesloten?
3: Ja, dat is toch wel Krimpen en Rivium natuurlijk, want daar hebben de mensen de meeste problemen, denk ik. Dus ja, Rivium die komen deze kant op en Krimpen gaat meestal de andere kant op. Dus ja, de brug is toch even een struikelpuntje.
2: Dus jullie moeten wel echt als waterbus zijn een tandje bijzetten deze dagen?
3: Deze weken, ja, denk ik.
2: Deze weken inderdaad. 4 weken duurt het in totaal, hè?
3: Ja, nou, 4 weken. Maar goed, geen probleem. We vinden het gezellig. Dus hoe meer mensen, hoe meer vreugde, toch?
2: Nou, geniet ervan, zou ik zeggen.
3: Gaan we zeker doen.
2: Dan neem ik Pieter en Meer nog eventjes mee naar buiten. Naar het prachtige uitzicht over dat water heen. Ja, dan hoor je gelijk die motor blazen en dat water spetteren. Ja, dit is toch wel echt een plaatje hoor, moet ik zeggen. Hier, in de buitenlucht. Het is minder koud dan vanmorgen. Ik kan hier wel aan wennen hoor.
0: Ja, ik hoor je genieten, Gwen.
2: Nou, dat doe ik zeker. Maak je daar maar geen zorgen om.
0: Nou, meer als ik het zo hoor, hoeft ze geen kruik mee.
1: Ze heeft het warm genoeg.
6: De jaren 80 zijn weer helemaal terug.
7: Hartelijk gefeliciteerd.
8: Ja, hoor.
7: Eindelijk gevonden, de gewone baan na 15 keer zoeken. Kunt u met ons meegaan naar de VARA, want er hebben ze u heel hard nodig. Oké?
9: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
10: Dit is Radio West.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
18: Reis weer met Golden eSIM.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
17: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Rij slim met Golden eSIM.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
0: Tijd voor het regionale nieuws, gelezen door Reinoud Roemer. Goedemorgen, Reinoud.
20: Dag Pieter, goedemorgen ook meer.
1: Goedemorgen.
20: En goedemorgen, Martin.
21: Goedemorgen, vrienden.
20: Sinds gisteren is de Algerabrug een maand afgesloten vanwege werkzaamheden. Het is een van de belangrijkste verbindingen tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam. Dierenbescherming komt door de brugafsluiting in de problemen, vertelde woordvoerder Davina Lambert vanmorgen.
22: Ze hebben die ontheffing aangevraagd omdat we het van tevoren wisten. En toen hebben we op het laatste moment gehoord dat we die niet zouden krijgen.
20: Hulpdiensten zoals brandweer en politie hebben een ontheffing om over de Algera-brug te rijden komende maand. De dierenbescherming heeft die niet.
22: Ja, deze afsluiting betekent dat wij in plaats van 45 minuten 2 uur heen en terug naar Krimpen moeten rijden met onze dierenambulances. En dat betekent dus dat wij minder snel bij de dieren kunnen zijn, maar ook belangrijker nog dat we eigenlijk minder ritten kunnen rijden.
20: Ondernemers in de Bollenstreek hebben er begrip voor dat er ook daar woningen moeten worden gebouwd om iets te doen aan het grote huizentekort. Maar ze stellen daarbij wel als voorwaarde dat het niet ten koste mag gaan van de karakteristieke bolle grond. Kwestie van juiste keuzes maken, zegt directeur Onno Zwart van ontwikkelingsbedrijf Greenport.
23: Bollenteelt in de Bollenstreek is zo'n belang. En dat is ook een bestuurlijke keuze om die bollenteelt te willen behouden. Als we dan tegen alle andere ontwikkelingen zijn omdat we alleen maar bollenteelt willen, dan sluiten we ons af van de werkelijkheid. Dus als wij keuzes maken om ook andere zaken toe te staan op bollengrond, laten we dan zorgen dat we, zoals dat heet, een compensatiesysteem in het leven roepen.
20: En dat is er inmiddels al een tijdje en werkt als het oude ruilverkavelen. Een minderjarig meisje uit Amersfoort is gisteren aangehouden voor een gijzeling 3 weken geleden in een huis in Lisse. Vorige week werd in de zaak ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt. Bij de gijzeling raakte het slachtoffer gewond. De verdachten hebben spullen gestolen uit de woning in Lisse en zijn daarna op de vlucht geslagen. Politie sluit niet uit dat naast het tweetal meer mensen worden aangehouden. En Jan en Ramona uit Lekkerkerk hebben een bedrijf dat rivierkreeften vangt en ze als delicatessen verkoopt aan restaurants. Na 15 jaar willen ze met pensioen en zijn ze op zoek naar iemand die het bedrijf wil overnemen. Dat ging moeizaam, maar na een oproep vorige week bij Omroep West kon de sollicitatieprocedure beginnen, vertelde Ramona vanmorgen in West wordt wakker.
24: Ik heb nog meer dan 130 aanmeldingen gekregen. En moet je gaan op een gegeven moment het kaf van het koren gaan scheiden. Dus dat ergens aan de andere kant van Nederland in Groningen om dan hierheen te komen om te vissen, dat is eigenlijk onmogelijk. Je moet de polder een beetje kennen of hier in de buurt wonen. Dat is het beste eigenlijk. In het begin zei ik van verkocht is verkocht, maar dat gaat me toch aan mijn hart. Dat kan ik niet handelen.
20: Jan en Ramona hopen eind dit jaar hun Lekkerkerkse rivierkreeftenbedrijf aan de juiste persoon te hebben verkocht.
0: En voor het weer luisteren we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
25: Goedemorgen, Pieter. Ja, het wordt weer zomers. Het is niet anders dit
2: dit jaar met dit seizoen. Want we hebben weer droog en zonnig weer door een hoge drukgebied ten noorden van ons land. De wind wordt daardoor noordoostelijk, zwak tot matig. En het is inmiddels al 15, 16 graden, bijna 17. En het wordt zo rond de 25 vandaag. Dus een heerlijke dag, eerlijk gezegd. Komende dag brede opklaringen, minimaal rond 11 graden, 12. Afgelopen nacht was het ook maar 10 graden bij Voorschoten. Dus de nachten zijn nog lekker koel. De nachten worden ook al eerlijk gezegd ietsje langer. Hè. De dagen worden alweer ietsje korter. Dat is toch al te merken. Vooral als je, zoals wij allemaal, vroeg op moeten, hè, bij de radio, zoals dit programma. Morgen dan zijn er flinke zonnige perioden. Wordt het 29 graden. En donderdag wordt het 32 graden met ook weer heel veel zon. En vrijdag zou het wel eens 33 of 34 graden kunnen worden. Half augustus. Het is bijna niet te geloven, maar het gaat hoogstwaarschijnlijk wel gebeuren. Maar goed, dan in het weekend wordt het toch minder. Er komt een zwak koufront uit het noordwesten. De wind die wordt ook noordelijk. En de temperaturen gaan overdag terug naar 25 graden. Maar zondag en begin volgende week komen ze uit rond 23 graden. Dus dan wordt het echt wel wat minder warm. En is er ook eigenlijk wel iedere dag kans op een enkele regen- of onweersbui. Zonder dat het nou echt de droogte zal opheffen. Dat nog niet. Maar het wordt dus toch wel een beetje ander weer vanaf het weekend.
0: Huub, dankjewel. En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB, naar Rijn Baartmans.
3: Goedemorgen. Nou, geen files op dit moment in de regio. Wel een wegafsluiting. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
20: Dankjewel. Kijk.
3: Alsjeblieft.
20: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: I'm getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Even nog een beetje napraten. Dat deden de mannen Peter Tosh en Mick Jagger. Zij hebben de handen ineengeslagen en ze besloten om niet meer terug te kijken. Oftewel, we're gonna walk and don't look back.
3: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
2: Martin, bijzonder goedemorgen.
4: Goedemorgen allemaal. Ja, het is weer heerlijk weer op de scootmobiel. Echt waar.
2: Ja, dat kan ik me alles bij voorstellen, ja.
4: Zalig.
2: Geen gladheid.
4: Geen gladheid.
2: Gewoon lekker een beetje gas geven ook.
4: Zo is het. Nou ja, niet te hard.
2: Oh nee, je houdt je keurig netjes altijd aan.
4: Ik ga maar aan de snelheid.
2: Ik hou daarvan. Laten we maar gauw over sport gaan hebben. We beginnen natuurlijk met ons aller ADO, Martin.
4: Ja, want dat was heel goed nieuws gisteren. Keeper Kilian Nkiema, die heeft zijn contract verlengd tot 2030. Een jonge keeper, maar een geweldige keeper. Een rugsteun voor ADO. En ik ben echt heel blij dat ADO, ja, Mark Watten doet wat dat betreft uitstekend zijn best.
2: Zeker.
4: Om ADO toch steeds stapje voor stapje naar een hoger niveau te brengen.
2: Ja, want ik vond dat Nkiema, ook als je kijkt naar de wedstrijd tegen AZ, toch echt wel een aantal behoorlijk zekere doelpunten eruit wist te geven.
4: Ja, dit is echt een klasse keeper. Echt waar. Hij is jong en daarom lekker tot 2030 voorlopig onder contract.
2: Ja, vast timmeren nooit meer laten gaan.
4: Zoiets. Maar we hebben wel een klein probleempje. Want kijk, we hadden Van der Sloot als rechtsback. En die zijn contract liep af. En die dacht in de hemel daar geld te verdienen. Maar dat is allemaal niet zo goed verlopen. Dus ADO moest op zoek naar een nieuwe rechtsback. Nou, die hebben ze gevonden. En dat vind ik, mijn Italiaans is mijn geweldig tweede vaderland. Gianluca Di Marzio.
2: Kijk.
4: Gianluca. Alleen het uitspreken van die naam, dan gaat mijn bloed op koken. Want ik ben 40 jaar trouwe vakantieganger in Italië.
2: Ja.
4: Maar ja, het liep met Van der Sloot niet zo goed af met zijn aflopende contract en zijn nieuwe contract. En die treedt nu ook weer mee bij ADO. Dus ja, hoe dat probleem zich moet oplossen dadelijk. Nou ja, goed. We zullen het wel zien.
2: We zullen het zien, maar ik vind Gianluca is toch echt wel...
4: Alleen daarom, als Ardeniek en de voetballer, zou ik daarom naar ADO gaan.
2: Al zet je hem even bij de cornervlag.
4: Zo is het.
2: Als we toch over Italiaanse namen spreken. Infantino, toch de man die de gemoederen wederom behoorlijk bezighoudt.
4: Ja, die man staat onder een gigantische druk. Want je hebt allerlei voetbalorganisaties. De UEFA, dat is voor de Europese. En je hebt ook de AFC, dat is voor de Afrikaanse en de toestanden. En die hebben allemaal stevige kritiek op Infantino, omdat hij wilde de rechten verkopen en daar zelf ook een paar centjes aan verdienen. Nou, ze hebben nu met z'n allen een brief gestuurd naar de FIFA, naar de Wereldvoetbalbond. Deze man moet verdwijnen.
2: Juist.
4: Nou, kort als kort maar krachtig.
2: Ja, en dan gaat die Infantino dan een beetje hulp krijgen van een zekere Donald Trump. Dan denk ik van ja, dat is toch diezelfde man die in 24 uur altijd allerlei oorlogen eindigt.
4: Ja, ik kan die naam van Trump bijna niet uitspreken, want ik walg van die man. Maar goed.
2: Helder. Gaan we gauw atletiek.
4: Ja, atletiek. Ja, we hebben geweldige prestaties op het EK geleverd gisteren. Voor de derde maal goud met kogelstoten. Voor Jessica Schilder en nog mooier, Jorinda Klinken. Won het zilver.
2: Fantastisch, toch?
4: Zo'n klein landje. En joh, ze was met training bijna zo sterk dat ze, omdat wij zo'n klein landje hebben, hier die kogel gooide en die kwam bijna in Berlijn terecht.
2: Ja, echt geweldig, hè?
4: Een klein landje.
2: Ja, en wat ik nou zo mooi vind over atletiek, hè, ik heb er vaker uitspraken over gedaan, maar er is een tijd geweest, daar waren we blij met goud van Ellen Lange, punt.
4: Ja.
2: En Rob Druppers, die zilver haalde, de 800 meter. Oh. Maar als je kijkt wat voor een palmares er tegenwoordig allemaal weggehaald wordt bij atletiek, grootste sport ter wereld, voor de duidelijkheid, de basis van de Olympische Spelen. Ja, het is echt, nou, we moeten natuurlijk super trots zijn. Super trots.
4: Nee, maar we zijn ook super trots. We zijn maar een heel klein landje. We doen eigenlijk overal mee.
2: Ja, nou, ik vind het echt geweldig. Ik heb enorm genoten. Zeker van het interview achteraf van die 4x400 meter.
4: Ja, gast. Dat
2: blijft mooi.
4: Geweldig, hè? Ja. En dan hebben we ook nog zwemmen. Het EK Langebaan in Parijs. Ja, Marit Steenbergen en Milon van Wijk. Geplaatst voor de finale 100 meter vrije slag. En zij deed het nog in de snelste tijd. 52,44.
2: Heerlijk.
4: Nou, ik doe dat 52 weken en 44 dagen over. Dus geen probleem.
2: Nee, baantje 4, altijd lekker.
4: Baantje 4. En dan hebben we nog darten. Ja, dat is wel een uitzonderlijk probleem. Hè? Want er is de darts-competitie gaat verder in Nieuw-Zeeland. En Guillaume van Veen is daar in Auckland aangekomen. En toen kwam hij erachter dat zijn dartpijlen nog in Parijs stonden.
2: Hoe is het mogelijk?
4: Dat is ongelooflijk. Ja, hoe moet je nou, meedoen aan die kampioenschappen als je dartpijlen 9000 kilometer verderop legt?
2: Ja, je zou toch verwachten dat iemand van dat niveau een paar reservedarts bij zich heeft. Maar dat is dus niet het geval.
4: Nee, maar goed, hij heeft mij gisteren gebeld en ik ga dadelijk met mijn scootmobiel zijn pijltjes brengen.
2: Ik vind het een uitstekend idee, Martin. En doe je wel een beetje voorzichtig onderweg?
4: Ik doe voorzichtig.
2: En ik heb het vermoeden dat we elkaar morgen weer spreken.
4: Ik denk het ook.
2: Heerlijk.
4: Het was gezellig weer.
2: Absoluut, absoluut.
3: West wordt wakker met Pieter Tammens en Meer Wolfsbergen.

0: Je luisterde naar Taylor Swift. I knew it, I knew you. En je luistert naar West wordt wakker. Het is de hype van dit moment. Een puzzel waarbij een moordmysterie moet oplossen. Online zijn op veel websites zaken uitverkocht. En ook de boekwinkels zijn bijna niet meer te verkrijgen. Gelukkig is er vandaag een nieuwe levering bij een van de grotere boekhandels van Den Haag. Waar onze verslaggever Liewe van Sloten staat. Is er al een rij, Liewe?
1: Nee, er is nog geen rij. Dus dat had ik eigenlijk wel verwacht. Want ik was hier van de week om ook zo'n puzzel te scoren. Want we hebben het over een ouderwetse moordmysterie. Hè, wie heeft het gedaan? Dat is het is een boekje. En het lijkt een beetje op, ik weet niet of je dat nog wel kent. Misschien speel je het wel, Pieter. Ik vind jou daar eigenlijk wel iemand voor. Een Sudoku.
0: Ja, dat is iets wat ik ook wel speel. Ja, dat klopt.
1: Precies, en dan heb je met cijfertjes, de 1 tot en met 9. En dan in elke rij en elke kolom en elk vak mag alleen maar dat ene cijfertje staan. Nou ja, en dat principe dat geldt ook bij dit puzzelboekje. En dan moet je aan de hand daarvan uitsluiten wie waar zit. En uiteindelijk kom je erbij, kom je tot die moord en het oplossen daarvan. Dus Pieter, waar was jij gisteravond om 10 uur?
0: Gisteravond om 10 uur stond ik op het punt om naar bed te gaan. Want ik presenteer een nogal vroeg programma, geloof ik, bij Omroep West.
1: Oké, dus jij was in de slaapkamer. Mirjam, waar was Mirjam gisteravond om 10 uur?
2: Ik was om 10 uur was ik nog lekker aan het douchen.
1: Aha, in de badkamer.
2: Ja,
1: Nou ja, en het slachtoffer was alleen met de moordenaar.
2: Oh,
1: dus dan is dan toch de vraag, waar was Reinoud gisteravond om 10 uur?
2: Ja, ik zag hem met een bebloed mes lopen.
0: Ja.
2: Dus,
0: Hij wordt naar buiten begeleid in een oranje overal, zo te zien.
1: Ja, dan moet Reinoud er toch zijn. Nou ja, zo gaat ook een beetje die puzzel met een beetje verbeeldingskracht. En dat is razend populair. Ik was hier van de week en toen waren ze dus niet meer om aan te slepen. En toen zou er vandaag een nieuwe levering komen. En ze waarschuwden al, maar ja, dan staat er waarschijnlijk een rij tot aan de stoep. Nou, de winkel gaat om 9 uur open. Maar vooralsnog zie ik nog geen enkele rij en is het hier nog hartstikke rustig. Dus ja, dat kan ook een oproep zijn, hè? Wil je die puzzel nog? Nou, dan weet je dus dat er nog geen grote rij staat in het centrum van Den Haag bij een van de bekendere boekwinkels.
2: Ben Mol, die reageert er ook meteen op. Die stuurt een foto van de voorkant van de muurdocu en die zegt, het is verslavend. Dus ja, ik vind het heel intrigerend. Het is dus niet altijd de butler die het gedaan heeft. Toen van de voorkant van de muurdocu en die zegt, het is verslavend. Dus ik vind het heel intrigerend. Het is dus niet altijd de butler die het gedaan heeft.

0: ja, er lag ook nog een tapijt in de keuken. Nou, daar zat dan ook iemand op. Op het tapijt. Nou ja, wat betekent dat dan? Ja, zo met al die raadsels komen we toch langzaam wel tot het oplossen van dit mysterie.
1: Ik zie Reinhard nu echt met een mes hier
2: langs de studio. Ja, echt letterlijk. Ja, dit hebben we niet afgesproken.
1: En hij was het aan het schoonvegen. En hij komt nu de studio binnen. Ik weet niet of dit goed gaat, jongens.
2: Nee, ja.
1: Help.
2: Wat was het ook alweer? 911, there's a handsome man in the house. Oh nee, dat was Johnny Bravo, hè? Maar goed, geen rij dus bij jou, lieve. Maar je hebt ons wel geïnspireerd, want... daar is Reinhard. Reinhard? Nee, ho! Ho!

0: Talk Talk met It's My Life brengt ons bijna naar het nieuws van 9 uur. Dus wat dat betreft nog wel even een mooie gelegenheid om naar wat reacties van luisteraars te kijken. Want er was gisteren, hebben wij genoemd, de geit verzetten. Wat ja, nog iets met toileteren te maken
1: precies
0: heeft.
1: Precies, een hele mooie manier om te zeggen dat je even naar de wc gaat, terwijl je het niet zegt. Dat is ook altijd zo'n manier. Mijn oma noemde het altijd haar neuspoederen. Dat is waarschijnlijk Nijmeegs. En dat is dus niet het poederen, want de mensen

0: tegenwoordig op het wc doen met een wit lijntje. Nee, dat was gewoon zo'n poederdons waarmee je gezicht poederde. Maar Sylvia die had ook een hele mooie ingezonden. Want bij haar thuis gebruikte ze de uitdrukking even mijn rug verlengen. En de andere was even de bruine beer uitlaten.
1: Ja, niet te geloven.
0: Goedemorgen.
1: Toch? Ja, goedemorgen, dames en heren. Leuk dat u luistert naar het toch altijd hele beschaafde programma West wordt wakker. Waar wij in ieder geval nog een uur te gaan hebben. Maar Radio West gaat jullie natuurlijk verpozen. Gedurende de hele dag en avond en nacht, 24/7, zijn wij er om jullie te verpozen. Maar dat doen we niet alleen maar op de radio.
2: Het geeft je energie. Je start een dag. Ja, zo eigenlijk onbeschrijfelijk. Ja.
3: De Zuid-Hollandse kust. Een heerlijke plek en je komt altijd wel iemand tegen met een verhaal.
4: Nee, ik ben niet zo'n strandhanger. Ik zit op het autisme spectrum.
2: Ja.
4: En nou ja, vroeger gingen we heel vaak naar het strand. En dan moest ik daar per se de hele dag moest ik er zijn. Er waren mensen met krijzende kinderen, radio's. En ik van ja, dat is genoeg strand. Ja. Dat is genoeg zitten op strand voor een heel leven.
3: Je ziet het in Onze Kust. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Nu bij Dirk, kerstbeken tafelzuren. 1,49, dat is dan voordeel.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestsellerauteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
15: ANWB en gaan.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is?
15: Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Straks gaan we bij West weer wordt wakker weer vliegen met de tijdmachine. En jullie misschien wel met een prijs. Maar nu is het nieuws met Reinhard Roemer.
18: De politie heeft een 49-jarige Hagenaar aangehouden in een vermissingszaak van een vrouw. Sinds eind vorige maand werd de 68-jarige Haagse vermist. Maar ze is gisteren ergens op straat opgedoken in goede gezondheid bovendien. Onduidelijk is nog wat de rol van de opgepakte man is in de vermissingszaak. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt het plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. De collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK die nu aan de macht zijn, willen het geld liever direct inzetten voor het versterken van de culturele basis in de stad. En een minderjarig meisje uit Amersfoort is gisteren aangehouden voor haar aandeel in een gijzeling in een huis in Lisse. Vorige week werd ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt in deze zaak. Verdachten hebben spullen gestolen en zijn daarna op de vlucht geslagen. Eén slachtoffer in de woning raakte gewond. Meer regio-nieuws hoor je straks om 9:30. Nu het andere nieuws.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
16: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
8: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
19: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
8: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En voor de ANWB gaan we naar Rijn. Voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB met Rijn Baartmans. Rijn, goedemorgen.
20: Geen files in de regio West, wel een wegafsluiting. De N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Die is dicht vanwege een ongeluk tussen Zoetermeer-Oost en de aansluiting met de A12.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
22: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
23: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
24: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
25: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
26: Dus het maken van staal wordt schoner.
27: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
28: Maar moet dat dan in Nederland?
29: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
24: En wat levert dat dan op?
27: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
24: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
30: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
31: Tot 10 uur, West wordt wakker.

I'm Every Woman werd natuurlijk gemaakt door Chaka Khan. Hoewel Whitney Houston er ook een behoorlijk alternatief voor heeft gemaakt. Maar als je mij diep in mijn hartje kijkt, dan hebben we hier toch wel geluisterd naar de enige versie. West

0: Ja, met het risico dat ik natuurlijk de hele Whitney Houston fanclub over me heen krijg. Maar ik vind dat nummer van Chaka Khan zo typerend dat ik zoiets heb van... die van Whitney is een goede tweede. Zal ik het zo formuleren?
1: Ja, dat mag ook wel. Ik ben denk ik ook wel team Chaka Khan.
0: Ah, dat is hartstikke mooi.
1: Ja.
0: Maar goed, jullie zitten nu aan de radio gekluisterd met natuurlijk maar één gedachte. Gaat zo meteen die tijdmachine weer vliegen? En het antwoord daarop is ja. En dan kan je wel hele mooie dingen winnen als je mee gaat doen. Toch meer?
1: Zeker. En deze week als de tijdmachine vliegt, dan vlieg je letterlijk terug in de tijd. Maar kan je bij de tijd blijven? Want je maakt namelijk kans op die mooie hoofdprijs. Een Haags dameshorloge van het merk Kibo. Ja, want wij hebben hier in Den Haag onze eigen horlogiers. Die worden hier gewoon gemaakt, ontworpen. En het merk is inmiddels wel redelijk wereldberoemd. Het wordt bijvoorbeeld gedragen door rocker Steven Tyler van Aerosmith. En Sean Paul draagt hem ook. En dat is een Jamaicaanse muzikant. En je hoeft alleen maar 3 vragen goed te hebben voor die tijdmachine om kans te maken vrijdag op dat horloge. En als jij 1 vraag goed hebt, dan duiken we in onze prijzenkast en krijg je een hele mooie, echte Omroep West prijs. En wat dat is? Oeh, dat verklap ik straks.
0: Dat
1: als jij belt 070-390-5454, dan kan jij met ons vliegen naar het verleden, 3 vragen beantwoorden en dan kans maken op dat horloge. En in ieder geval bij 1 vraag goed, een hele mooie prijs uit de Omroep West prijzenkast.
0: Ja, ik zou niet weten waarom je nu niet ongelooflijk naar je telefoon springt. En ik zie in mijn ooghoek dat een aantal dat al aan het doen zijn.

0: Barry Hay en J.B. Meijers zijn de buren op de Antillen en het nummer heette Unconditionally.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Ja, de Radio West tijdmachine gaat straks weer vliegen. En uit een woud van potentiële deelnemers hebben wij iemand gekozen die gaat meedoen om de prijzen. En in ieder geval 3 vragen beantwoorden uit een jaar waar we straks naartoe gaan vliegen. Ja, jij hebt even in die prijzenkast gekeken, Meer. En wat heb jij tevoorschijn getoverd?
2: Ik heb een hele mooie prijs tevoorschijn getoverd die zeker deze dagen goed te gebruiken is. Namelijk de enige echte Omroep West sporthanddoek. En dat is zo'n snel drogende handdoek. Dus je bent nat, je gebruikt de handdoek en in 1 seconde ben jij niet alleen droog, maar is je handdoek ook weer droog. Dus kan je gewoon weer opnieuw beginnen. Ja, we moeten natuurlijk wel zuinig zijn met water, maar dit is dan een hele goede handdoek om echt heel goed gedroogd te worden.
0: Juist.
2: En die kan Anneke Stapel winnen. Goedemorgen, Anneke.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: En anders, als jij 3 vragen goed hebt, Anneke, dan ben je een bijdentijdse dame, want dan maak je kans op een mooi Haags dameshorloge van Kibo. Maar dan moet je straks wel met ons mee naar het verleden reizen.
3: Is goed, ik heb hulp hier naast me zitten, dus.
0: Oh, je bent een team. Je bent team Anneke vandaag, als ik het goed begrijp.
3: Ja, en de handen komt goed uit. Ik heb er alleen. En mijn man wilde er ook een.
0: Die zat er natuurlijk op te azen.
2: Kijk, wat goed voor jou, Anneke. Wat lief ook.
3: Dat je dat... Het is een hele fijne handdoek. Ik gebruik hem iedere week bij de watergym.
2: Nou ja, dat is.
3: Superhandig.
2: Ja, nou ja, dat, ik zit geen dingen te verliezen, verzinnen. Pieter kijkt soms een beetje daar, maar als ik prijzen zit aan te prijzen.
3: Geloof me, het is een goede handdoek.
0: Ik geloof jullie allebei. Echt vrouwenkleuren mijn dag. Laat er geen misverstand over bestaan.
3: Je kan niet op tegen ons, hè? Wij zijn met z'n 2, jij alleen.
0: Precies. Ja, dat je dat even in de gaten hebt. Wat dat betreft, gelukkig is de Reinoud af en toe bij ons in de studio.
3: Ja, maar nu ben je zeker alleen.
0: Ja, maar dat geeft helemaal niks. Ik heb strevige schouders, zeg ik altijd.
3: Dan gelukkig dan maar.
0: Anneke, ga lekker zitten. Snoer jezelf vast. Zet je oren op steeltjes. En dan kan je de code horen. 3 vragen uit een jaar waar je nu naartoe vliegt. En als je ze alle 3 goed hebt, dan ding je mee naar die hoofdprijs. En anders heb je in ieder geval, of beter gezegd, je man die handdoek te pakken. Ga er maar eens even goed voor zitten.
3: Ik zit en ik zit vast.
1: Deuren gaan dicht. Deuren gaan open.
0: Ja, dat was een flinke reis, toch?
3: Zeker.
0: Anneke?
3: Zeker weten.
0: Maar je weet waar je bent?
3: Nee, ik hoor hem niet precies goed, jaartal.
0: Oh, nou zal ik je dan helpen met het jaar 1987?
3: Oh, was net 5 jaar getrouwd.
0: Toen was je net 5 jaar getrouwd. Nou, dan heb je zometeen, als je een beetje je best doet, een 5-jarig huwelijkscadeautje te pakken. Dat is wel even lekker.
3: Nou, het wordt al volgend jaar 45 jaar, hè?
0: Dat bedoel ik, ja. Maar goed, je bent terug in 87. Nee. Vraag nummer 1 komt eraan, Anneke. Hou je vast, samen met je team. De titelsong van de Amerikaanse filmcomedie Who's That Girl is een grote hit in de zomer van 1987. Welke Amerikaanse zangeres zingt dat en speelt ook de hoofdrol in die film?
3: Is dat niet Madonna?
0: Dat is Madonna, zeg jij. Die schrijven we op voor onze notaris. Dan gaan we naar vraag nummer 2. Welke zus van prinses Beatrix verhuisde in 1987 met haar man en gezin naar Villa Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar?
3: Dat was volgens mij Irene. Nee, maar... Nee, prinses, je zei toch een zus van Beatrix?
0: Een zus van Beatrix.
3: Ja, dan is het Irene.
0: Jij zegt Irene. Dan gaan we naar vraag nummer 3. We rijden op de fiets. Het rijden op de fiets moet veiliger worden in ons land. Wat voor een onderdeel van de fietsband wordt verplicht vanaf 1987?
3: Reflexringen.
0: Van die reflectieringen. We gaan eens even kijken hoe goed jij het gedaan hebt. Anneke, ga er maar eens even goed voor zitten. De notaris gaat zich uitspreken.
4: Je hebt 2 vragen goed.
0: Ja. Handdoek is binnen. Handdoek is binnen.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: En jij had het over Irene, dat zij met haar man en gezin naar Villa Eikenhorst verhuisde. Maar dat was Christina.
3: Oh ja, Christina, ja. Klopt.
0: Christina.
3: Ja, die is teruggekomen uit Amerika.
0: Ja, dus, maar wat dat betreft, ik denk dat je een hartstikke goede prestatie geleverd hebt samen met je team. Dus zeg wel even tegen je man dat hij een beetje zuinig doet, hè, met die hele mooie handdoek die hij zojuist...
3: Dat doet hij toch wel. Dat is geen probleem.
0: Oh, dat is mooi.
3: Hou hem scherp.
0: Anneke, mag ik je bedanken?
3: Dankjewel.
0: Oké, doei.
3: Hoi.

0: hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
12: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
13: Ja, het is alweer bijna 9:30, dus tijd voor het regionale nieuws. Vandaag gelezen door Reinoud Hoemer. Reinoud, goedemorgen.
14: Nou, die Pieter, goedemorgen meer.
15: Goedemorgen.
14: Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt het plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. De culturele hoofdstad van Europa is een initiatief van de Europese Unie. Nederland is in 2033 weer aan de beurt om een stad te leveren. En Heerlen en Groningen overwegen nog wel om zich kandidaat te stellen. In 1987 was Amsterdam de culturele hoofdstad, in 2001 Rotterdam en in 2018 Leeuwarden. Maar de nieuwe Haagse coalitiepartijen VVD, CDA, Hart voor Den Haag en DENK zien er vanaf de stad kandidaat te stellen. Ze willen het geld dat daarmee gemoeid is liever direct inzetten voor het versterken van de culturele basis in de stad. Vanwege de droogte zijn er grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur. Maar het is nog maar de vraag of de trainingen en wedstrijden kunnen doorgaan op de dorre voetbalvelden. De gemeente Westland bijvoorbeeld heeft een speelverbod opgelegd. Balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzanden.
16: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
17: hij hoort niet bij mij.
16: Hij hoort ook niet bij ons, dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
14: Veel voetbalvelden zijn door de aanhoudende droogte in slechte staat, omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege dat watertekort. Duindorp bij Scheveningen stond afgelopen vrijdag ineens vol met politieagenten. Onder leiding van het OM doorzochten ze een huis in het Zeezwaluwhof. 586 kilo drugs werden gevonden en in beslag genomen. De politie liet gisteravond weten dat uiteindelijk 9 mannen zijn aangehouden. Een van hen is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. En morgen worden de andere 8 voorgeleid aan de rechtercommissaris. En ondernemers in de Bollenstreek hebben er begrip voor dat er ook daar woningen moeten worden gebouwd om iets te doen aan het grote huizentekort. Maar ze stellen daarbij wel als voorwaarde dat het niet ten koste mag gaan van de karakteristieke bollengrond. Kwestie van de juiste keuzes maken, zegt directeur Onno Zwart van ontwikkelingsbedrijf Greenport.
7: Bollenteelt in de Bollenstreek is zo'n belang. En dat is ook een bestuurlijke keuze om die bollenteelt te willen behouden. Als we dan tegen alle andere ontwikkeling zijn, omdat we alleen maar bollenteelt willen, dan sluiten we ons af van de werkelijkheid. Dus als wij keuzes maken om ook andere zaken toe te staan op bollengrond, laten we dan zorgen dat we, zoals dat heet, een compensatiesysteem in het leven roepen.
14: En dat compensatiesysteem is er al een tijdje en werkt een beetje als het oude ruilverkavelen.
13: En voor het weer gaan we naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
15: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt ongeveer 25 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen, ook dan blijft het droog. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind die later oostelijk wordt, daalt de temperatuur tot 11 graden. Morgen flink wat zon en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan ongeveer 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het warm tot zeer warm zomerweer met veel zon en maximaal rond 32 graden.
13: En voor het verkeer gaan we naar Rijn Baartmans bij de ANWB.
17: In de regio West is de N209 afgesloten, Hazerswoude richting Rotterdam. Door een ongeluk is de weg dicht tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12.

0: Muzikaal saluut naar de ons ontvallen Journey Kaagman. Earth and Fire was dit met Maybe Tomorrow, Maybe Tonight op Radio West.
1: Ondertussen in...
0: Ja, we gaan eens even praten met Martinus van Heidoorn. Bijzonder goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bracht ons op de hoogte van een hele mooie reis die jij hebt gemaakt in dit prachtige land. Maar dat was ook een hele bijzondere reis, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik doe al voor de vierde keer richting Limburg. En dat gaat niet zonder slag of stoot, want je moet natuurlijk eerst de reis plannen. En dat is niet zo makkelijk met een niet aangeboren hersenletsel. Ik maak dus gebruik van een TomTom, via de telefoon. En dan, dan plan ik de route naar richting Bergambacht. Bergambacht Eindhoven. Eindhoven Roermond. Roermond Heerlen. En zo rij je dus over fietspaden en over gewone wegen door dorpjes en plaatsen. Hè. Dus dat is dus een hele belevenis als je dat normaal. Vroeger met de auto deed over de snelwegen. Dit is een stuk mooier.
3: Ja, want jij rijdt niet in zomaar iets. Jij rijdt in een heel mooi rood mobieltje in een Kanta, begrijp ik.
2: Ja, dat is een overdekte scootmobiel die 45 kilometer mag. En kan, maar soms niet altijd. Want op fietspaden komen er wel eens fietsers tegen natuurlijk. En van alle handen andere rare voertuigen waarvan je denkt van nou, wat doen die hier? Maar
3: denken ze misschien ook van jouw rode, mooie auto.
2: Ja, goed, maar ik hou me dan wel aan de snelheid. Hè? Want je mag op een fietsband natuurlijk niet harder rijden als een normale, zeg maar, een brommer op fiets mag.
3: Maar wat cool, bij jou is gewoon dus de reis ook al een deel van de vakantie.
2: Ja, zodra ik in de Kanta stap, dan is het vakantie en het bestand op feest. Hè? Dus dan... moet je ook wel je eigen gedragen in het verkeer.
3: Heerlijk. En heb je Radio West dan ook aan in jouw canvas?
2: Totdat die verdwijnt, want in Limburg kan je Radio West heel slecht ontvangen. En er zijn ook radiostiltegebieden in Nederland, heb ik ontdekt. Rond de Beeldse Duinen of de Runense Duinen. Daar schijnt geen dekking te zijn, dus dan ben je het ineens kwijt. Maar gelukkig hebben we dan ook nog ANWB-verkeersborden.
0: Ja.
3: Zo kom je er wel. Wat een heerlijke vakantie moet dat zijn geweest.
2: Ja, dat is 228 kilometer.
0: Ja, en wat je zegt, Martinus, het is over die snelweg raas je voort. Maar als je door al die dorpjes en negerrijtjes en mooie bruggetjes gaat... ja, dan kan je letterlijk en figuurlijk je ogen nog beter de kost geven.
2: Ja, en dan ga je hier en daar ga je een boterhammetje eten. Je gaat een bakje koffie nemen onderweg. We hebben er 8 uur over gedaan, dus dat is een mooie trippie.
0: Ja, heerlijk. Als je nou één ding moet noemen waarvan je denkt... ja, dat was echt zo bijzonder, dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Wat zou dat dan zijn?
2: Nou, dat is als je dus richting Limburg rijdt. Op een gegeven moment verandert het landschap helemaal. En dan zie je in plaats van vlakke landen, dan zie je dus door bergen en dalen. Dat is een belevenis. Je kan dat makkelijk aan. Dus,
3: een sterke auto?
2: Wat zeg u?
3: Wat een sterke motor heeft hij dan als hij dat allemaal zo...
2: Ja, ik mag het merk niet noemen.
0: Hebben wij stiekem...
2: Een motortje zit erin die heel erg krachtig is.
0: Nou, mooi.
2: Vergeleken met de oude Kanta.
0: Ja, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en in Limburgs liedje gaat ook wie schoon als Limburg is. Hè? En dat heb jij toch wel aan de lijve ondervonden hoe prachtig het is in die prachtige provincie.
2: Ja, en ik vind het ook zo leuk als je dan Limburg inrijdt, dan staat er een bord. Limburg, de Limburgers verwelkomen nu.
0: Ja, gastvrijheid puur zang, hè?
2: Dat hadden ze bij wijze van spreken ook kunnen doen als je dus Zuid-Holland binnenrijdt. Maar dat hebben ze niet gedaan.
0: Ik vind het een goede tip, als ik eerlijk ben, Martinus.
2: Ja, dat vind ik wel. Zuid-Holland is ook mooi. Maar goed... in Limburg komen ze natuurlijk niet vaak. En er zijn een hele hoop mensen die dus aan de zee wonen, die gaan naar Limburg op vakantie. En mensen die in Limburg wonen, die komen in het westen op vakantie. Zo ook de Duitsers en dat soort dingen.
0: Ja. Nou, ik geniet enorm van je verhaal. En ik hoop dat je dit soort trips nog veel vaker gaat ondernemen. Want het is genieten.
2: Volgend jaar gaan we dus niet naar Limburg. Volgend jaar gaan we naar Lunteren.
0: Lunteren, ook de moeite waard.
2: Ja, Dus ongeveer 90 kilometer. 99, misschien net 100. En daar ben ik vroeger altijd op vakantie geweest. Op de Goudsberg in Lipter. Dus, ja. Maar daar gaan we dus niet naar Goudsberg, maar een ander toppark.
0: Nou, heerlijk. Dan wens ik je daar ongelooflijk veel plezier bij. En ik wil je namens meer enorm danken voor het delen van dit heerlijke verhaal.
2: Ja, nou ja, we luisteren elke ochtend naar de radio. Ik hoorde er straks ook dat meneer Martin, die in het programma wel eens is.
0: Ja, zeker.
2: Die zou dartpijltjes ophalen, klopt dat?
0: Ja, die wilde de dartpijltjes die vergeten waren door Gian van Veen zelf met zijn scootmobiel even naar Australië brengen. Dat was een beetje zijn tekst.
2: Ja, nou, mijn voorstel was, denk, als hij nou niet eenzaam wil rijden met de scootmobiel, kan hij dus met mij mee rijden. Maar dan gaan we die pijltjes ophalen.
0: Ik zie nu al uit naar jullie verhalen, want volgens mij wordt dat een ongelooflijk gezellige rit, Martinus.
2: Ja, denk het ook. Met iemand naast die dartpijltjes heeft.
0: Ja, absoluut. Hey, dank en geniet van je dag verder.
2: Ja, van hetzelfde jullie met jullie programma. En tot wederhoren.
0: Dank je. Dag.
1: Je luistert naar West wordt wakker met Pieter.

Nick en Simon, één zomer lang. Je luistert naar West wordt wakker. En als we kijken, hebben we nog een klein kwartiertje te gaan. Dus laten we ook nog eens even de radio over aan niemand minder dan Lionel Richie. Met My Destiny.

0: heerlijke muziek hier op Radio West.
1: We gaan er vandoor!
0: Ja, we gaan er weliswaar vandoor meer, maar wij gaan natuurlijk niet onze luisteraars zomaar in stilte achterlaten zonder een uitstekende tip om vandaag eens te gaan doen.
2: En het is een hele vrolijke tip, want vanavond in het Zuiderpark treedt Corey Henry op. En deze Grammy Award-winnaar werkt onder andere samen met grootheden als Stevie Wonder, Bruce Springsteen en Imagine Dragons. En ook onder andere ook nog met Rosalia. En zij is een van de opkomende grootheden van dit moment. En Corey Henry die speelt vanavond met zijn eigen band, de Funk Apostles, in het Zuiderpark Theater in Den Haag. En hij heeft een mix van gospel, funk, jazz en soul. En daarmee blijft hij de grenzen verleggen en inspireert hij een hele nieuwe generatie muzikanten. En dus vanavond treedt hij op. Om 19:30 begint het in het Zuiderpark. Live Corey Henry en de Funk Apostles. Dus dat is een hele fijne muzikale avond wordt dat. Met een heel groot, breed, lekker genre aan muziek. Van jazz tot gospel tot funk. Nou ja, dat denk ik. Dat wordt wel heel erg nice.
0: Juist. En ik ben heel erg van de funkmuziek. Vind ik altijd zo heerlijk.
2: Nou, dan weet jij wat jij vanavond gaat doen,
0: ja,
2: Pieter.
0: Ik zal eens eventjes checken of mijn...
2: Dat denk ik. Dat wordt wel heel erg nice.
0: Juist. En ik ben heel erg van de funkmuziek. Vind ik altijd zo heerlijk.
2: Nou, dan weet jij wat jij vanavond gaat doen,
0: Pieter. Ik zal eens eventjes checken of mijn liefdallige echtgenoot avonddienst heeft.

0: En de plaat voor 12 is het wachten waard vandaag.
1: Het wachten waard, ja.
2: Ja.
1: Wait, attendre.
2: Yeah, wait for me, maar Baten. Dat is uit de musical, dus dat zal het niet zijn.
1: Nee. We gaan deze puzzel denk ik niet oplossen deze ochtend. Maar één ding weten we wel, dat het de moeite waard is om lekker naar jou te blijven luisteren. Zometeen ben je aan de pak, dat gaan we in ieder geval doen. Nou meer, morgenochtend wekkertje weer en dan zijn we er denk ik.
2: Gezellig.
1: Ik stem onmiddellijk voor. Dank voor het luisteren naar ons en heel veel plezier met Patrick straks.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Een bijzondere wedstrijd zo dadelijk in de archiefbak van 1972. Straks aan de bak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio. Reinhold Roemer.
9: Op de N209 zijn tussen Benthuizen en Blijswijk een auto en een busje op elkaar gebotst vanmorgen. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse, ook landde een traumahelikopter. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is nog onduidelijk. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt het plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. Collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor het, wat ze noemen, versterken van de culturele basis in de stad. Meer regionieuws hoor je straks om 10:30. Nu het andere nieuws.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo door en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden, waar toch op wordt gespeeld, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En verkeersinformatie krijg je van Rijn Baartmans bij de ANWB.
11: De N209 Hazerswoude richting Rotterdam is afgesloten tussen afrit Moerkapelle en de aansluiting met de A12 door een ongeluk.
12: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
14: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
15: Tot 12 uur aan de bak.

0: Van mij hoef je niet natuurlijk, hè. Undressed van Summer aan het begin van de nieuwe Aan de Bak. Ja, zo ontzettend warm is het vandaag in ieder geval op dit moment ook nog niet. Sterker nog, het was best frisjes vanochtend, vond ik. Maar ook wel weer lekker in deze periode. Hartelijk welkom, de tiende jaargang, aflevering 2338.
1: Goeiedag. Is er koffie?
0: Nou, natuurlijk, zeker. Schenk er nog maar één in, want straks in Aan de Bak... Een archiefbak uit het jaar 1972 met een...

0: Bijzondere wedstrijd. We hebben de jarige van vandaag. Laat ze aan me weten via aandebak@omroepwest.nl. Wachten is het thema in de plaat voor 12. Ik zou er niet op wachten, maar ga meteen naar de Facebookpagina van Radio West om je stem uit te brengen. En in het kader van de tijdmachine hebben we niet alleen een prachtige hoofdprijs, maar hebben we ook een hartstikke mooie prijs dit uur namelijk. Zo'n Omroep West rolkoffer in Omroep West blauw. Het is een hartstikke soepel rijdend ding. Je neemt er van alles nog wat mee op vakantie en het is echt een hebben dingetje. Straks geef ik er een weg.
1: Lekker aan de bar.
0: 18 graden op de zendmast.
1: Het is

0: Och, die is zo fijn. Van The Guys and Dolls. En daarom dacht ik, ik laat hem helemaal horen. You're My World.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, soms moet je er even op wachten, maar dan wordt die extra fijn. De plaat voor 12 in dit geval.
1: Nummer 1.

0: Welke van deze twee is het wachten waard? Laat het me weten. Nummer 1 is Bolland en Bolland met Wait for the Sun. Nummer 2 The Rolling Stones en Waiting on a Friend.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben heel benieuwd welke je gaat kiezen, want straks rond 10 voor 12 laat ik de plaat met de meeste stemmen horen. Wait for the Sun, Bolland en Bolland of Waiting on a Friend van The Rolling Stones. De Facebookpagina van Radio West of appen naar 070 307 80.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Michael Schulte, you let me walk alone. Nou, we begeleiden je gewoon hoor. Zo dadelijk naar een nieuwe aflevering van de Tijdmachine. Met een Omroep West rolkoffer als prijs. En veel animo om een rivierkreeftenbedrijf in de regio over te nemen. Hoor je zo in het regionieuws.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament en help zo ook na je dood kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
5: vakantie!
4: ANWB en gaan!
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhold Romer.
6: Patrick, goedemorgen. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De Nieuwe Haagse coalitie trekt het plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. De collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK, die nu aan de macht zijn, willen het geld liever direct inzetten voor wat ze noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Op de N209 Benthuizen-Bleiswijk zijn vanmorgen bij de Zoetermeerse Laan een auto en een bedrijfsbusje op elkaar gebotst. Het busje belandde in een greppel. Beide wagens zijn flink beschadigd. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plaats van het ongeval op de N209. Hoeveel mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Jan en Ramona uit Lekkerkerk hebben een bedrijf dat rivierkreeften vangt en ze als delicatessen verkoopt aan restaurants. Na 15 jaar willen ze met pensioen en zijn ze op zoek naar iemand die het bedrijf wil overnemen. En dat ging moeizaam, maar na een oproep vorige week bij Omroep West kon de sollicitatieprocedure beginnen, vertelde Ramona vanmorgen in West wordt wakker.
7: Ik heb nog meer dan 130 aanmeldingen gekregen. En nou moet je gaan op een gegeven moment het kaf van het koren gaan scheiden. Dus dat ergens aan de andere kant van Nederland in Groningen om dan hierheen te komen om te vissen, dat is eigenlijk onmogelijk. Je moet de polder een beetje kennen of hier in de buurt wonen. Dat is het beste eigenlijk. In het begin zei ik van ja, verkocht is verkocht, maar dat gaat me toch aan mijn hart. Dat kan ik niet handelen.
6: Nee, want Jan en Ramona hopen eind dit jaar hun Lekkerkerkse rivierkreeftenbedrijf dan toch aan de juiste persoon te verkopen. Sinds gisteren is de Algera-brug een maand afgesloten vanwege werkzaamheden. Het is een van de belangrijkste verbindingen tussen de Krimpenerwaard en de regio Rotterdam. De dierenbescherming komt door de brugafsluiting in de problemen. Je hoort Davine Lambert van die organisatie.
8: Ja, deze afsluiting betekent dat wij in plaats van 45 minuten 2 uur heen en terug naar Krimpen moeten rijden met onze dierenambulances. Nou ja, en dat betekent dus dat wij minder snel bij de dieren kunnen zijn, maar ook belangrijker nog dat we eigenlijk minder ritten kunnen rijden.
6: Hulpdiensten zoals brandweer en politie hebben een ontheffing om over de Algera-brug te rijden. De dierenbescherming heeft die niet.
8: Ze hebben die ontheffing aangevraagd omdat we het van tevoren wisten. En toen hebben we op het laatste moment gehoord dat we die niet zouden krijgen.
0: En dan Huub Misee voor het weer.
9: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt ongeveer 25 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen, ook dan blijft het droog. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind die later oostelijk wordt, daalt de temperatuur tot 11 graden. Morgen flink wat zon en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan ongeveer 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het warm tot zeer warm zomerweer met veel zon en maximaal rond 32 graden.
6: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: What happens if I were a carpenter?
1: De archiefbak.
0: Brengt je naar het jaar
2: 1972.
0: Nederland doet het erg goed tijdens de Paralympische Spelen in het Duitse Heidelberg in 1972. Nederland is met ruim 40 man sterk vertegenwoordigd. In augustus weet die ploeg 15 gouden, 13 zilveren en 11 bronzen medailles te winnen. Dat is gemiddeld 1 plak per sporter. En het gaat goed met het toerisme in Spanje. In 1962 kwamen er nog 8 miljoen toeristen naar het land. In 1972 is dat aantal gestegen naar 30 miljoen toeristen per jaar. Het merendeel kiest voor de zomermaanden juli en augustus. En de NCRV organiseert in 1972 in Doetinchem een trapautorace. De wedstrijd is geïnspireerd door het razend populaire tv-programma Zeskamp van diezelfde omroep. Het gaat om een race tussen auto's die eruit zien als Formule 1-wagentjes, maar dan aangedreven met pedalen, als een soort fietsjes dus.
3: De deelnemende equipes mochten aan de pits van bestuurder verwisselen. En daar werd vaak gebruik van gemaakt. Want 10 ronden van 4 kilometer alleen trappen is geen sinecure. Italiaanse spionnen keken met angst en vrezen naar het schitterende coureurswerk van de Veendamse equipe, die regelrecht op weg was naar een sensationele overwinning.
2: 1972.

0: 1972, even dansen met The Cat.
1: De Radio West tijdmachine.
0: En zo dansen we gewoon de Radio West tijdmachine in. En ga daar vooral ook lekker in zitten door nu te bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Want een kleurrijk Haags dameshorloge is de hoofdprijs deze week. Dat is al zeer de moeite waard. Maar als je één vraag goed weet te beantwoorden, dan krijg je al een rolkoffer van me. Ja, en dat is een gewild exemplaar. Die hebben we namelijk ook op Facebook al een keer weggegeven. En toen waren er heel veel mensen die wilden er één hebben. Het is een officieel Omroep West exemplaar in mooi Omroep West blauw. Zitten van die hartstikke soepele wieltjes onder. Dus als jij binnenkort op vakantie gaat of een weekendje weg, dan zorg je ervoor dat je al je spulletjes hartstikke makkelijk meeneemt. Dankzij die splinternieuwe Omroep West rolkoffer. Even bellen 070-390-5454. We reizen naar een jaar uit het verleden. Je weet hoe het werkt. Ik stel je drie vragen.

0: Zomerradio in optima forma op Radio West met Sergio Mendes.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Richard Schoonens uit Zoetermeer. Goedemorgen, Richard.
2: Goedemorgen.
0: Ben je klaar voor een klein reisje in de tijd?
2: Ja, klein. Ik heb een zin in die koffer en lijkt me leuk.
0: Ja, wat heb je binnenkort vakantieplannen, Richard?
2: Nou, ik heb nu wel vakantie. Ik ga niet weg, maar ja, ik ben wel echt een fan van jullie. Dus het lijkt me hartstikke leuk om die koffer een keer mee te nemen.
0: Ja, je wil hem toevoegen aan de collectie.
1: Deuren gaan dicht.
0: Nou, we gaan eens kijken waar we uitkomen met z'n tweeën. Daar komt-ie, Richard.
1: 1, 9, 9, 7.
0: Oh. 1997.
1: Deuren gaan open.
0: Nou, welkom in 1997.
2: Dankjewel.
0: Ja, en wat weet je nog van dat jaar? Wat was je aan het doen in 1997?
2: Nou, dat weet ik nog wel. Ik werkte bij de toenmalige Kommer in Den Haag. Aha. Dat is superman.
0: Ja.
2: Maar ik was wel 2 jaar met de opleiding voor leerkracht bezig. Dus 2 jaar later ben ik meester geworden. En dat ben ik nu nog steeds.
0: Nou, wat leuk zeg. En in Den Haag, waar was dat, die supermarkt waar je werkte toen?
2: In de Elandstraat.
0: Aha, ja, die ken ik wel inderdaad, ja. Wat grappig. Laten we eens even kijken wat je nog weet van dat jaar, 1997. 3 vragen over dat jaar en dit is de eerste. De Britse prinses Diana komt in augustus 1997 om het leven bij een auto-ongeval. En welke Europese stad gebeurde dat?
2: Parijs.
0: Welke Piet speelt rechercheur De Kok met COCK in de tv-serie Baantje van RTL4... die in 1997 de televisiering wint?
2: Piet Reumer.
0: En Katrina and the Waves winnen in 1997 het Eurovisie Songfestival met het nummer Love Shine a Light. Voor welk land kwam de groep uit?
2: Ja, ik heb geen idee. Dan ga ik even gokken.
0: Katrina and the Waves, zo heet de groep. Nou, goed.
2: Ja, wat denk je? Laat dan maar zeggen Engeland.
0: Ja, ik zou het altijd gokken, ja.
3: Je hebt 3 vragen goed.
0: Ja, Richard. Kijk. Zo doe je dat, inderdaad. Dat is hartstikke goed. Ja, je had misschien nog Ierland kunnen gokken, maar Engeland is wel de goeie hoor. Ja, prima. Dat heb je uitstekend opgelost. Piet Reumer was goed. De Kok met COCK. Baantje trouwens, een nieuwe remake eigenlijk van die serie komt bij SBS6 komend jaar.
2: Oké, dat is leuk.
0: En Parijs was natuurlijk het goede antwoord bij prinses Diana. Tragisch genoeg. Betekent dat jij 3 vragen goed hebt. Je maakt dus nog kans op dat Haagse dameshorloge in de finale. Er zijn op dit moment 2 topscorers. Je staat met Mieke in dat selecte lijstje. Dus succes eventueel aanstaande vrijdag. Het kan zomaar zijn dat je de finale speelt en die hoofdprijs wegsleept. Maar je hebt in ieder geval de rolkoffer te pakken en daar ging het allemaal om.
2: Ja, daar ben ik echt super blij mee. Vind ik echt hartstikke leuk. Love.

Inderdaad, de nummer 1 van het Eurovisie Songfestival in 1997. Trine and the Waves and Love Shine a Light. En zo dadelijk een nieuwe ronde Eeuwige Roem na 11 uur. Eerst Jim Diamond.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Zo dadelijk in de archiefbak van 1989. Terug naar het jaar dat Radio West een jongerenprogramma uitzond. Maar nu is het 11 uur en dus tijd voor het regionieuws. Reinhard Sommer.
5: Tuindorp bij Scheveningen stond afgelopen vrijdag ineens vol met politieagenten. Onder leiding van het Openbaar Ministerie doorzochten ze een huis in het Zeezwaluwhof. 586 kilo drugs werd gevonden en in beslag genomen. Politie liet gisteravond weten dat uiteindelijk 9 mannen zijn aangehouden. 8 van hen worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. En Den Haag is geen kandidaat meer om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe coalitiepartijen trekken het plan in dat begin juli nog door het Oude Haagse College werd gepresenteerd. Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor, zoals ze het noemen, het versterken van de culturele basis in de stad. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland? Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
12: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
12: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
16: Tot 12 uur aan de bak.

0: Ontroerend mooi gedaan van Snelle. Als het gaat om zijn eigen ervaring met dementie, wilde hij die ervaringen verwerken in een single. Laat het licht aan is het resultaat.
1: Eeuwige roem.
0: Ja, dat zijn wel van die platen die zou je willen nomineren. Maar ja, Snelle is een liedje uit 2026, dus die moet nog even wachten tot volgend jaar. Dan mag die meedoen. Liedjes uit 1965 tot en met 2025 zijn wel welkom, als ze tenminste op single hebben gestaan. Ja, en als je een beetje inspiratie wil en je wil van me weten welke platen er al op de roemlijst staan, dan kun je me altijd even mailen. Patrick@omroepwest.nl, patrick@omroepwest.nl. Of als je gewoon al een mooi idee hebt natuurlijk, laat het me weten, patrick@omroepwest.nl. Vandaag Marianne van der Meer, die woont in Den Haag en is 72 jaar. Ze is weduwe en verliefd. Ze is hartstikke creatief. Houdt van handwerken, borduren, breien en is regelmatig aan het wandelen in de regio. Goedemorgen Marianne.
2: Goedemorgen Patrick.
0: Ja, de komende dagen wordt het weer boven de 30. Ga je dan ook nog een rondje wandelen of zeg je nou, dan sla ik even over?
2: Dat sla ik even over.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Ja.
2: Dat is me te heet.
0: Nee, dat is dat niet te doen, inderdaad. Heb je wel mooie tips voor als het nou een beetje warm is? Waar ga jij dan wandelen?
2: Meestal beginnen we vaak vroeger met mijn broer. Dan gingen we in Wassenaar wandelen.
0: Oh ja.
2: Daar lekker tussen de bomen. En dan gingen we bij de boerderij wat drinken. En dan gingen we weer terug.
0: Oh, maar dat is een goed idee. Je bedoelt de boerderij bij Meijendel daar, of niet?
2: Bij Meijendel, ja.
0: Ja, maar dat is een goed idee. Want daar, vaak is het daar ook net even een paar graden koeler dan elders in de regio. En zeker
2: daar
0: in de
2: kan je heerlijk wandelen.
0: Ja. Kun je ook nog gratis parkeren trouwens. Ik wil niet iedereen op een idee brengen, maar hè, het is wel... Nou,
2: het is wel zo.
0: Het is wel een dingetje. Ja, nee, precies.
2: Ja.
0: Nou, heel goed. Hoe hou je het nog een beetje uit met deze warme periode? Ja, vandaag is het natuurlijk best aangenaam, maar de komende dagen 32 hoorde ik van Huub Mizee. Is dat te doen bij jou in huis?
2: Nee. Het is echt, bloedheet.
0: Ja. Ja, wat is bloedheet? Noem eens wat. Hoe wordt het in je huiskamer?
2: Gewoon 30, 32 graden ook.
0: Oh, echt zo heet?
2: De vol op de zon staat er 's morgens op.
0: Ja, en je kunt hem er niet uithouden aan de buitenkant? Nee.
2: Nee, ja. Nee, want ik zit op 1 hoog en ik zou niet weten hoe ik dat allemaal moet doen.
0: Ja,
2: dus,
0: snap ik. Ja. Ja, dan is het al snel een soort snelkookpan, hè, bij je binnen.
2: Ja, daarom. Ja, dus dan ga ik vaak maar in de slaapkamer zitten. Daar is het wat warm of koeler.
0: Daar is net even koeler. Oké, ja. Dat is zo. En heb je iets van een van of wapper jezelf met een boek?
2: Nee. Nou, dat...
0: Dat maar, ja. Nee. Oh, ja, het is, nou ja, we moeten eraan wennen, ben ik bang. Maar het is nog even volhouden en dan wordt het wel weer wat koeler, begrijp ik van u.
2: Ja, zeker weten. Ja. Laten we het maar hopen.
0: Zo is het. Nou, Marianne, even kijken wat je van de muziek vindt. Want nu heb je het hoofd nog hartstikke cool, dus dat komt goed uit. Want dit zijn de roemzoekers van dinsdag.
3: Eeuwige roem.

0: als de dag van toen, hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw.
1: Reinhard Maaij en als de dag van toen kwam er gisteren bij, kwam gisteren terug in het spel, staat op 2 dagen. Ook 2 dagen voor Ma Préférence van Julien Clerc. En George Benson on Broadway inmiddels 4 dagen. Welke heb je genoeg van?
2: Nummer 1.
1: Ja, George Benson met On Broadway?
2: Ja.
1: Oké. They say that I won't last too long. Ja, helaas, die is weg. Maar je wil een mooie Nederlandse productie eeuwige roem bezorgen. Vertel.
2: Dat klopt. BZN natuurlijk weer, hè. Het is zo lang geleden.
1: Ja,
2: ja, het is, ik vind het echt jammer dat ze er niet meer zijn.
1: Ja, dat is ook zo, en, ja.
2: Ja, dus nu de Benjoman.
1: De Benjoman van BZN.
2: Ja.
1: Ja, ik zag trouwens wel toevallig dat Jan Keizer nog steeds zich een slag in de ronde snabbelt. Dat kwam ik toevallig...
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, die zingt nog steeds. Wat heerlijk is dat toch?
2: Ja.
1: Maar inderdaad niet meer met de hele band. Dat kan natuurlijk niet meer.
2: Nee.
1: Ja, de Benjoman heeft eerder in het spel gestaan. Genomineerd door Jolanda Brand Spaans uit Leidschendam in januari 2024 was dat. En hij start met een beetje voorsprong op 3 dagen. We gaan kijken of het lukt, Marianne.
2: Nou, laten we het hopen.
1: Ga ervan genieten en houd het hoofd koel, hè, de komende dagen.
2: Doe ik,
1: sterkte.
2: Jullie ook.
1: Hoi,
2: doei.
1: Hoor. BZN weer terug in eeuwige roem. Met de Banjo Man. I tried

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Aan de bak.
3: Met Patrick van Houten.

0: Cabaretière, comedienne, actrice en zangeres Bette Midler en The Beast of Burden.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, op welke plaat is het wachten? Dat is de vraag in de plaat voor 12 vandaag. Letterlijk, want wachten is het thema. Wait for the Sun van Bolland en Bolland. En Waiting on a Friend van de Rolling Stones is keuzemogelijkheid 2 voor vandaag. Stemmen komen binnen via de Facebookpagina van Radio West. Mirri Vos bijvoorbeeld. Goedemorgen Patrick, voor mij nummer 1 graag. Bolland en Bolland dus. En Wait for the Sun moet ik zeggen. En Waiting on a Friend wordt dan weer gestemd door Roy Lodders. Die schrijft goedemorgen Patrick. Nummer 2, de Stones. Mooie ballade. Fijne maandag en een gezellige uitzending. Groetjes. Groeten terug Roy. En het is dinsdag. Maar dat weet je inmiddels vast ook wel. Vera schrijft goedemorgen Patrick. Ik stem voor nummer 2. Fijne uitzending en een mooie dinsdag. Dank je wel. Die is genoteerd natuurlijk. En dat is de Rolling Stones dus opnieuw. En dan is er een stem binnengekomen van Dina. Die schrijft goedemorgen Patrick. Nummer 1 vandaag. Wait for the Sun hoefde niet lang te wachten. Toen ik het gordijn opendeed, stond hij er al. Ja, daar kun je donder op zeggen in deze periode. Fijne dag verder. Dankjewel, Dina. En voor jou ook natuurlijk. Herman schrijft, goedemorgen Patrick. Voor mij graag de Broertjes Bolland. Fijne uitzending vandaag weer. Nou, hier is genoteerd. Wait for the Sun is dat. En Marja, goedemorgen. Ik ga vandaag voor nummer 2. Hele gezellige uitzending. Met een uur tijdsverschil in Portugal moet ik wel mijn best doen om je te horen hier. Ach, ja. Ze zitten in Alvor in Portugal. Maar wel leuk dat je erbij bent, Marja. Ondanks dat uur tijdsverschil. Stemmen kan nog een klein half uurtje via de Facebookpagina van Radio West. Of app even naar de studio.

0: Memories op Radio West en Ode to My Family. En zo dadelijk in het regionieuws nieuwe flitspalen op een bekende provinciale weg.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
0: Goedemorgen Radio West, het is 11:50 en Reinhard Roemer praat je bij het regionieuws.
10: De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij het tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden nu geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op de doorgaande weg tussen Leiden en Den Haag, omdat op die weg vaak te hard gereden wordt. De Wassenaarders hopen dat de extra flitspalen zorgen dat er langzamer wordt gereden en dat de overlast afneemt. Op de N209 Benthuizen-Bleiswijk zijn vanmorgen bij de Zoetermeerse Laan een auto en een bedrijfsbusje op elkaar gebotst. Busje belandde in een greppel. Beide wagens zijn flink beschadigd. Er kwamen veel hulpdiensten naar de plaats van het ongeval op de N209. Maar hoeveel mensen gewond zijn geraakt is nog niet bekend. Duindorp bij Scheveningen stond afgelopen vrijdag ineens vol met politieagenten. Onder leiding van het OM doorzochten ze een huis aan het Zeezwaluwhof. 586 kilo drugs werden gevonden en in beslag genomen. De politie heeft gisteravond laten weten dat uiteindelijk 9 verdachten zijn aangehouden. 8 van hen worden morgen voorgeleid aan de rechtercommissaris. Nadat Moulin Rouge, de musical, vanwege waterschade vroegtijdig werd gestopt, komt er toch nog een klein vervolg. Op 12 oktober is een aantal voormalige castleden te zien in de eenmalige editie van Musical Nights, de Sing-Along Edition. Ze zingen bekende musicalhits en andere klassiekers, waarbij het publiek zal worden uitgenodigd om vooral uit volle borst mee te zingen. Straks in Menno in de Middag praat Bob Brinkman met een van de musicalsterren, Keoma Haydn.
0: En nu naar Hubinzee voor het weer.
11: Vandaag wordt het droog en overwegend zonnig. We hebben een zwakke tot matige noordoostenwind en het wordt ongeveer 25 graden. Komende nacht zijn er brede opklaringen, ook dan blijft het droog. En bij een zwakke tot matige noordoostenwind die later oostelijk wordt, daalt de temperatuur tot 11 graden. Morgen flink wat zon en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan ongeveer 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het warm tot zeer warm zomerweer met veel zon en maximaal rond 32 graden.
10: Huub, dankjewel. Je hoorde het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app, kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.

0: Shaboozy en Miles Smith op Radio West en Love Somebody. We gaan straks de slingers ophangen.
1: De archiefbak.
0: Voor de verjaardagskalender voor vandaag, maar eerst...
2: 1989.
0: Vier faculteiten van de Technische Universiteit Delft gaan samenwerken in een nieuw instituut voor milieutechnologie. Dat wordt duidelijk in augustus 1989. Zo moet het makkelijker worden voor bedrijven die milieuonderzoek willen laten doen door de TU Delft. Een huize Aan de Geest in Voorschoten wordt gerenoveerd. In augustus 1989 wordt begonnen met het opknappen van het verouderde verzorgingshuis. Daarvoor werken Rijk, provincie en de gemeente samen. De bewoners krijgen meer ruimte. Van elke drie kamers worden er twee gemaakt. Bewoners zitten tijdens de verbouwing in aanleunwoningen. De renovatie van huize Aan de Geest duurt 9 maanden. En op zaterdagmiddag kun je 1989 op Radio West luisteren naar Westpunt. Het is een jongere- en muziekprogramma dat tussen 12 en 1 wordt uitgezonden, zonder presentator.
3: Je bent scholier met een stapel huiswerk en het is weekend. Wat doe je dan? Je luistert naar Westpunt. Elke zaterdag tussen 12 en 1.
0: Ja, zonder presentator dus. Dus non-stop, alleen maar leuke muziek of zo, denk ik.
2: 1989.
0: Uit 1989. Nou, dan kwam deze ook ongetwijfeld voorbij natuurlijk. Ja. Maar een van de grootste hits van dat jaar en de allereerste nummer 1 hit van René Vroeger in zijn carrière. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Westbroek heeft hier wel eens over verteld bij Menno in de Middag. Want hij wilde vooral bij de opnames voorkomen dat René Vroeger zich zou verliezen in allerlei zangtrucjes en improvisaties. Dus hij heeft hem geprobeerd heel recht te houden in deze opname. Want het goede doel zat achter deze productie natuurlijk. Alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger uit 1989. Jazeker, uit dat lekkere decennium, de jaren 80.
1: Wat interesseert u meer? Het nijpende financieringstekort bij de regering of Dallas?
2: Dallas.
3: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.
5: Dit is Radio West. Jaren, er is er een jaren. Er is er een jaren. Gefeliciteerd.
0: Ah, zeker rond 11:15 elke werkdag is het tijd voor de verjaardagskalender. En als je daar mensen voor wil opgeven, mail dan even naar aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Zoals Joyce ook deed vanochtend. Dankjewel daarvoor. Goedemorgen Patrick. Ik wil graag mijn man Adrie Bijl opgeven voor de verjaardagskalender van vandaag. Hij wordt namelijk 61 jaar. Hij wordt gefeliciteerd door Joyce, zijn vrouw. Nou, bij deze en door Radio West natuurlijk. Dus van harte Adrie, maak er een mooie dag van.

0: Jackie Wilson en Higher and Higher. Straks na 12 een nieuwe Menno in de Middag met Bob Brinkman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Patrick.
0: Hallo. Wat heb je allemaal te serveren straks?
1: Ga jij trouwen binnenkort?
0: Nee, want dat is me al overkomen een paar jaar geleden.
1: Nou, nog van harte gefeliciteerd.
0: Hartelijk dank. Ga jij trouwen binnenkort?
1: Ja, dat is wel het plan. Maar er is nog geen datum in ieder geval. Maar goed, ik hoop dat je mooie foto's hebt van die trouwdag.
0: Zeker.
1: En als je die nog niet had, dan had je die eigenlijk kunnen vragen aan Stefan uit Leiderdorp. Want dat is de beste trouwfotograaf ter wereld.
0: Ter wereld zelfs?
1: Ter wereld. Hoe die dat is geworden, dat gaan we zo meteen horen tussen 12 en 2. Verder ga ik het hebben over de Musical Night Singalong, die in oktober in Gouda plaats gaat vinden. Ik ga bellen met een musicalster die daarop gaat treden. Jouw plaat natuurlijk. Het thema is vakantieland Amerika. Dus heb je een leuk plaatje over of uit dat land, mag je mij mailen, zoals deze misschien. bob@omroepwest.nl. En Gwen is er voor de Op de Kaart Zomertour.
0: Straks na 12, Menno in de Middag met Bob. Dit

0: Ik denk heel veel toeristen ook die op het idee gebracht zijn door een Amerikaanse krant deze zomer.
1: De plaat. Voor 12.
0: En dat spreekt de stemmers ook aan vandaag, hoor. Lekker in Den Haag blijven. Wait for the sun. Nou, dan hoef je niet zo lang te wachten, want daar is hij al. Dankzij Bolland en Molland en 64% van de stemmen.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: De beste trouwfotograaf ter wereld komt gewoon bij ons uit de regio. Daar ga je zo meteen meer van horen. In Menno in de Middag. Eerst het nieuws, hier is Richard Grootbot.
11: Goedemiddag. Hulpdiensten zijn druk bezig met een auto-ongeluk op de laan van Schravemade in Den Haag, hier voor de deur. Een auto is op zijn kop terechtgekomen en brandweerlieden zijn nu bezig de inzittenden uit een benarde positie te bevrijden. Die auto is net op de tramrails terechtgekomen, waardoor het tramverkeer richting Ypenburg tijdelijk gestremd is. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg, in Wassenaar. De hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op de doorgaande weg tussen Leiden en Den Haag, omdat op die weg vaak te hard wordt gereden. Nadat Moulin Rouge, de musical, vanwege waterschade vroegtijdig moest worden gestopt, komt er toch een klein vervolg. Op 12 oktober is een aantal voormalige castleden te zien in de eenmalige editie van Musical Nights, the Sing-Along Edition. Ze zingen bekende musical hits en andere klassiekers, waarbij het publiek zal worden uitgenodigd om die vooral uit volle borst mee te zingen. Als dat maar goed gaat. Nou, straks in Meadow in de Middag praat Bob Brinkman met een van die musicalstellen, Keoma Aiden. Meer regio nieuws om 12:30, nu het overig nieuws.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook. In Engelen in Brabant zijn vanochtend 2 mensen opgepakt voor vernielingen en bekladdingen van huizen en scooters tegen de komst van een AZC. Het zijn een man van 52 en een vrouw van 18. Ze werden opgepakt na buurtonderzoek en aan de hand van camerabeelden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van een vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer, zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.

0: De wake-up call van Wham! Wake me up before you go-go. Aan het begin van een nieuwe Menno in de middag. De ochtend is vertrokken, de middag is begonnen. En ik zeg goedemiddag. Welkom hier op Radio West bij weer een nieuw middagspektakel. Zonder Menno alleen, zonder de naamgever van dit programma. Die zit nog steeds op een strandbedje. Dat gaat hij doen tot september. Dus tot die tijd zit ik, Bob Brinkman, bij jou gezellig tussen de middag. En verder natuurlijk alles wat je van Menno in de middag gewend bent. Zometeen ga ik bellen met de beste trouwfotograaf van de hele wereld. Die komt gewoon bij ons uit de regio, uit Leiderdorp komt hij. Nou, hoe het kan dat hij nou per se de beste trouwfotograaf is? Heeft hij dat zelf gezegd? Of heeft hij een bepaalde prijs gewonnen en wat heeft hij daarvoor moeten doen? Dat ga je zo meteen van hem horen. En verder mag je ook de kelen gaan schrapen, want ongeveer over een uurtje ga ik bellen met Keoma Aiden. Dat is een musicalster. Die heeft alles te vertellen over een aankomende singalong musicalavond die eraan zit te komen in Gouda. En jouw plaat natuurlijk. Thema is vakantieland Amerika, dus plaatjes over Amerika of uit Amerika. Die mag je naar me mailen. bob@omroepwest.nl. Dat is bob@omroepwest.nl. Of app gewoon, dat kan natuurlijk ook, naar
1: 070-307-8080.
2: Op de kaart.
0: En Gwen Oudehand is er voor de zomertour van Op de Kaart, ergens in de regio, om te kijken hoe de regio de zomer viert. Jij loopt over een schelpenpad.
3: Bijna. Over een weiland die misschien ook wel een beetje wat extra water kan gebruiken. Maar ja, goed, we hebben natuurlijk een watertekort in Nederland. Dus er moet eventjes voorzichtig gesproeid worden hier. Ik bevind mezelf op kampeerboerderij De Straathof. Want daar ben ik een tijdje geleden heen gegaan toen daar een heus maïsdolhof in aangroei was. En nu dacht ik, in Menno in de middag, laat ik eens eventjes zelf gaan proberen door dat maïsdolhof heen te komen.
0: Wat grappig. Ja, dat is droge maïs die we dus horen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en ik sta nu voor de ingang, want daar zie ik een houtbordje van staan hier. Dus ik zou zeggen, ik neem je dit komend uur eventjes mee op sleeptouw door het maïsdolhof heen.
0: Nou ja, nou, of wij moeten jou op een gegeven moment gaan redden. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Hoe groot is dat maïsdolhof? Heb je daar enig idee van als je voor de poorten staat daarvan?
3: Nou, ik weet wel dat die strengels met maïs daaraan, die zijn anderhalve keer zo groot als dat ik dat ben. Dus ik kan echt niet naar het einde kijken. En ja, hoeveel oppervlakte zou het zijn? Ik denk toch zeker wel 10 voetbalvelden misschien, zoiets.
0: 10 voetbalvelden, dat is echt heel veel.
3: Ja, het is echt heel erg groot, ja. Maar misschien dat mijn inschatting ook wel iets te ambitieus is. Dat zou ook kunnen.
0: Als dat maïsdolhof 10 voetbalvelden groot is, dan spreken we je volgende week weer om deze tijd bij Menno in de middag.
3: Als je ergens ineens witte rook vandaan ziet komen, dan betekent het dat ik zoek wegraak waarschijnlijk.
0: Dus nou, waar is dat in Leimuiden?
3: In Leimuiden, klopt inderdaad.
0: Nou, ben je in de buurt van Leimuiden en zie je witte rooksignalen, ga erop af. Er is geen duinbrand, maar Gwen Oudehand is de weg kwijt. Het maïsdolhof daar. Nou, wat leuk. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt. Dus je gaat nu letterlijk live het maïsdolhof inlopen?
3: Ja, ik maak me een klein beetje zorgen, maar we gaan het gewoon doen. En tijdens deze wandeltocht door dit maïsdolhof heen heb ik ook nog een andere missie. Want overal en nergens staan er van die bordjes met vragen daarop. ABC-vragen, als ik het goed zeg. En als ik dan de vragen goed beantwoord, komt daar een letter uit. En van al die letters, uiteindelijk kan ik een woord vormen. Maar ja, dan moet ik eerst natuurlijk al die vragen goed beantwoorden. En uiteindelijk dus ook dat woord ermee vormen. Dus ik ben een beetje sceptisch over mijn eigen kennis. Maar goed, we gaan het meemaken.
0: En we gaan met je meedoen. Tot 2 uur vanmiddag. Gwen Oudehand daar in Leimuiden in het maïsdolhof. En ik zeg een hele

0: Bailando. Stefan van Beek, hoe vaak heb je die op een bruiloft voorbij horen komen?
1: Ikzelf? Best wel een aantal keer.
0: Ja, is het echt een bruiloftslied?
1: Ja, nou, op de feestavond. Dat is wel een van de gangmakers die vaak wordt gedraaid, hoor.
0: Ja, en jij kan het weten. Want ja, als het goed is, doe je het maar één keer in je leven. Dus dan wil je wel dat het allemaal een beetje goed gefotografeerd wordt. Je huwelijk. En die foto's, ja, die kan dan één iemand bij ons uit de regio als de beste maken. Letterlijk. Want de Leiderdorpse Stefan van Beek mag zichzelf de beste trouwfotograaf ter wereld noemen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dank voor het applaus. En wat een heerlijk melodietje op de achtergrond.
0: Ja, die heb je waarschijnlijk ook al 180 keer gehoord.
1: Zoiets.
0: Ja, maar ben je niet helemaal bruiloftmoe op een gegeven moment?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, oh. Ik krijg er zelfs gewoon meer energie van. Dat is het mooie eraan. Ja. Er is zoveel energie en liefde op zo'n dag, dat ik vaak gewoon met meer energie naar huis ga dan dat ik echt aankwam.
0: Voordat we helemaal het bruiloftsfotografiewezen induiken, jij bent in de prijzen gevallen. Laten we dat heel eventjes eerst neerzetten. Gefeliciteerd ten eerste. Wat voor prijs heb je precies gewonnen?
1: Dankjewel. Nou, ik ben uitgeroepen door One Island door de beste trouwfotograaf van de wereld. Dus ik heb meegedaan aan die competitie, foto's ingestuurd en een jury heeft eigenlijk blind is die door alle foto's gegaan en daarbij had ik de meeste.
0: Nou, jij zegt blind door alle foto's gegaan, dat bedoel je natuurlijk zonder te weten wie jij bent, want anders kun je natuurlijk niet naar de foto's kijken. Nee, precies. Ja.
1: Nee, klopt, ik was anoniem in dat opzicht. Ja. Dus wat heb ik gewonnen? Nou, een hele mooie titel, wat natuurlijk een eer is om deze titel te mogen dragen. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik terugdenk aan het moment dat ik het hoorde. En er is een hele mooie bokaal met een eendje op weg mijn kant op. Dus ja. Die krijgt een heel mooi plekje thuis.
0: Ja, en ja, dan ben je de beste. Wat maakt jou dan de beste, Stefan van Beek?
1: Dat is ook een hele goede vraag. Ja, ik ga altijd voor de betekenisvolle en kwalitatief goede foto's. Dus ik wil, als het kan, het moment bevriezen, zodat ik de tijd even stilzet. En je vraagt inderdaad, wat maakt jou dan de beste? Ik denk dat het moeilijk is sowieso om te zeggen dat je de beste ter wereld bent. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende stijlen. Maar waar ik gewoon zelf heel goed in ben, is echt het inzoomen op het moment. Een beetje instinctief, vingerspitsgevoel, voelen van waar denk ik dat iets gebeurt. En proberen die emotie die ontstaat zo vast te leggen, dat ik hoop dat als een bruidspaar terugkijkt, dat ze dat moment eigenlijk weer voelen of herbeleven.
0: Kan je heel even een foto omschrijven waarvan jij denkt dat het echt goed gelukt is? Want het is natuurlijk radio, dus kan je een beetje een foto heel eventjes erbij pakken en me daarover meenemen over de foto?
1: Ja, zeker. Eén moment wat me heel erg mooi nog bijstaat is op een bruiloft waarbij de bruid door haar opa. De ringen werden door hem gegeven en de bruid die draaide zich eigenlijk om naar haar opa. En dat is de foto die ik omschrijf. Op dat moment dat ze zich omdraaide, was het gezicht van haar opa heel dicht bij haar en gaf ze hem een kus bovenop zijn neus.
0: Ach.
1: Nou, dat was niet eerder gezien, maar ook echt kippenvel.
0: Maar dan moet je ook wel hele snelle vingers hebben om gelijk dan op je knopje te drukken.
1: Ja, ik probeer eigenlijk de hele dag wel een beetje die camera voor mijn gezicht te houden. Ook als ik niet wil fotografeer, hem vlakbij te houden. En dan wel, zeg maar, in de goede richting. Dat als er iets gebeurt, dat ik hem heel snel aan mijn hoofd kan zetten. En dan gelijk kan klikken.
0: Is er een bruiloft die je gelijk bijstaat als ik vraag, bij welke bruiloft is het ooit eens een keer falikant misgegaan allemaal?
1: Falikant misgegaan? Nou, ik heb wel eens gehad dat een batterij leeg was. Maar ik heb gelukkig altijd twee camera's. En ja, op dat moment schakel je snel over en pak je andere camera erbij. Maar ik mag me denk gelukkig prijzen dat ik je vraag niet zo goed kan beantwoorden.
0: Nee, maar ook en op de bruiloft zelf dat ineens de taart omvalt bijvoorbeeld. Dat je daar net een goede foto van hebt gemaakt van de paniek in de ogen bij het bruidspaar. Ja.
1: Nou, wel een keer in Utrecht, en dat was wel vervelend om te zien, maar dat de ceremoniespreker, die wandelde en liep over een kleedje en die gleed zo onderuit. Dus die lag in één keer op de grond. Ja, dat was wel even schrikken. Maar gelukkig had ze er niets aan overgehouden. Maar dat is wel zo'n moment dat iedereen even zijn adem inhoudt en denkt, oh, als dit maar goed gaat.
0: Dat is ook een moment, denk ik, dat jij juist een foto maakt.
1: Ja, klopt. Alleen, ze viel uit het beeld, dus ze plat op de grond. Niet te zien.
0: Nee, maar goed, het moment pakken, dat is eigenlijk een beetje wat jij probeert te doen op zo'n bruiloft. De juiste momenten pakken. Heb je voor amateurfotografen misschien een tip hoe je dat dan precies doet?
1: Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om bekend te zijn met je gereedschap. Dus in dit geval je fotocamera. Als je gewoon goed weet welke settings je wil gebruiken, dan is er eigenlijk een soort vuistregel die ik altijd gebruik en adviseer. Dat is zorgen dat je licht goed staat. Ja, dus dat er geen foto's overbelicht worden. Daarna kijk je eigenlijk naar de compositie. En met de compositie, moeilijk woord, maar bedoel ik eigenlijk van hoe ziet het er in mijn schermpje uit? Heb ik wat, het onderwerp wat ik op de foto wil zetten er goed in? Komen er geen lantaarnpalen uit hoofden? Weet je, want we hebben nogal veel afleidende elementen hier in Nederland. En dan wachten op het moment. Dus laat dan ook een moment gebeuren. Ik zit soms gerust een paar minuten op één plekje met een mooie compositie, met een bruidspaar of mensen erin. En dan ben ik gewoon aan het wachten totdat het gebeurt. En wat er dan gebeurt, weet ik soms niet, maar ik word toch heel vaak beloond met een mooi moment.
0: Ben je zelf eigenlijk getrouwd, Stefan?
1: Zeker, ja. Op het strand in Noordwijk. Alweer 6 jaar geleden inmiddels.
0: Dat is wel onhandig als je dan en het jawoord moet geven en je moet er tegelijkertijd een foto van maken.
1: Ja, toen heb ik de selfies uitgevonden. Nee.
0: Nee, hoor. Dat was jij.
1: Ja. Nee, toen had ik 2 ontzettende leuke fotografen inderdaad. Maar dat is wel een van de redenen geweest wat bij mij de accelerator is geworden om ook zelf trouwfotograaf te gaan worden. Ik fotografeerde al de hele tijd hobbymatig en dat was een beetje het setje in de juiste richting. Om echt ontslag te nemen bij mijn vorige baan en vol hiervoor te gaan.
0: Nou, dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want je mag jezelf nu voor een jaar de beste trouwfotograaf ter wereld noemen. Stefan van Beek uit Leiderdorp. Nou, ik denk dat de boekingen wel jouw kant op gaan komen met zo'n titel. Dus heel veel sterkte ook aankomende tijd met al die bruiloften die er nog aan zitten te komen.
1: Ja, dankjewel. Ik kan niet wachten. Het is zo mooi om de liefde vast te mogen leggen en ook te zien dat er nog zoveel liefde in de wereld is. Dus ja.
0: Ja.
1: Mag allemaal. Ik ben er klaar voor.
0: Je wordt er blij van in ieder geval. Stefan van Beek uit Leiderdorp, dankjewel.
1: Dankjewel Bob, mooie uitzending.
0: Mooie uitzending en genieten van je titel. Nathalie Imbruglia, dit is Thorn.

0: Richard Grootbot komt hier al de studio binnen voor het nieuws over 6 minuten. Richard, ben je ook zo benieuwd hoe het bij Gwen gaat in dat maisdoolhof?
1: Ja, nou, ja. Zou ze er nog weer uitkomen? Ook?
0: Ik heb geen flauw idee. Eens even kijken, Gwen.
2: Ja, hallo?
0: Hallo Gwen, ben je er nog in dat maisdoolhof in Leimuiden?
2: Ach. Echt, een kwartier hier binnen. Ik heb al een kwartier geen mensen meer gezien. Ik zie geen land meer. Ik ben uitgedroogd aan het raken. Ik voel het gewoon. Dit is echt veel moeilijker dan ik had verwacht. Hé, nou wat zie ik hier? Dat is zo'n bordje met zo'n vraag erop.
0: Ah, gelukkig. Toch nog iets in de buurt. Ja.
2: Toch nog iets. Dit is ook het eerste bordje dat ik tegenkom. En daarop staat de vraag, hoe ver ligt dit gebied onder zeeniveau? En toevallig heb ik de website van deze kampeerboerderij eventjes bekeken van tevoren.
0: Oh, van tevoren. Ik dacht al, je hebt wel internet in dat maisdoolhof. Dat scheelt. Kun je altijd Google Maps erbij pakken.
2: Ja. Nee. Zeker niet. Ik ga niet vals spelen deze keer. Ik zie daar de antwoorden 5 meter gelijk aan en zee ligt lager. En ik weet dat het 5 meter is. Uh-huh. En dat betekent dat ik de letter R mag opschrijven op dit velletje. En dan heb ik mijn eerste letter van dit doolhof verzameld.
0: Van het 20-letterwoord. Nou, ik wens je nog heel veel succes tot 2 uur 's middag.
3: Geen stap verder natuurlijk.
0: Nee, de letter R. Als je een idee hebt, een woord van 20 letters met de letter R, mag je nu appen 070-307-8080. Help Gwen het maisdoolhof in Leimuiden uit.
2: Alsjeblieft.
0: Ja, over een kwartiertje, Gwen, ben ik benieuwd. Dan loop je een half uur door het maisdoolhof. Ach, ik vraag me dan af hoe erg de ontwenningsverschijnselen dan zijn op dat moment.
2: Ik hou mijn hart vast.
4: Ik denk dat wij al wel een koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
5: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
6: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
5: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
10: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
10: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
0: 12:30, Radio West. Menno in de middag, het laatste nieuws uit jouw regio. Richard Grootbot.
1: Goedemiddag.
17: De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg, in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op die doorgaande weg tussen Leiden en Den Haag, omdat op die weg vaak te hard wordt gereden. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van burgemeester en wethouders. De collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor het versterken van de culturele basis in de stad, zoals ze het noemen. En bij een ongeluk op de Laan van Hoornwijk in Den Haag is een auto op het dak terechtgekomen. Een van de inzittenden van de auto moest door brandweerlieden worden bevrijd en is met verwondingen afgevoerd naar een ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde een uur geleden op de tramrails. Brandweer en ambulance zijn ter plaatse. Bij het ongeluk zijn 3 auto's betrokken. Tramlijn 15 kan door dat ongeluk tijdelijk in beide richtingen niet rijden. Het is onbekend hoe lang dat duurt. Ook de weg vanuit Den Haag-Ypenburg naar Rijswijk is even afgesloten.

0: Mizé, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bob.
0: Hi, goedemiddag.
1: Hallo. Nou,
0: het is weer zonnig, het is weer droog. Het is weer schapenwolkjes. Wil je er nog wat aan toevoegen?
1: Even kijken, nou... Schapenwolkjes zie ik naar dit. Ik zie wat hoge sluierbewolking, wat cirrusbewolking heet het dan.
0: Sorry.
1: En een stapelwolkje kan ook ontstaan, hoor. Ja, dan kunnen we het daar een beetje over hebben. Anders is het weerpraatje zo afgelopen.
0: Maar koelt het nog een beetje af later? Wat een goede vraag, Richard.
1: Ja, vannacht weer, hè? Ja, zeker. De nachten zijn lekker koel. Afgelopen nacht ook, hoor. Het was heerlijk. Vanochtend vroeg ook. En nou, het wordt ook niet eens zo heel warm. Het is eigenlijk een op en top heerlijke dag. Met vanmiddag 23, 24 graden. Het is nu 20, 21 graden. Noordoostenwind, matig aan zee, soms vrij krachtig. En de komende nacht zal er geen bewolking zijn. Geen schaapjes, geen stapelwolken. Noordoostenwind, zwak tot matig, wordt oostelijk. Vannacht weer minima 11, 12 graden. Weer zo'n heerlijke koele nacht. Morgen opnieuw weer veel zon, dan een oostenwind, zwak tot matig. En die gaat wel warmere lucht aanvoeren. Het wordt morgenmiddag zo'n 29 graden. En dan zien we donderdag 32 graden op de thermometers met veel zon. Langs de kust een beetje wind van zee. Daar wordt het weer ietsje minder warm, wat verkoeling. En vrijdag is het een beetje hetzelfde met veel zon. Langzamerhand wat meer wind vanaf zee 's middags. Maar elders wordt het toch nog wel 32, 33 graden. Aan zee 29, 30. En zaterdag, ja, dan loopt het een beetje af. Dan komt er toch een front. Heel misschien valt er ook al een bui op zaterdag.
0: Oh.
1: Een buitje. En ja, dan wordt het nog maar zo'n 25 graden. En hoe dat nou precies zondag en volgende week verder gaat...
0: Nou,
1: ja, dat hoor je over een uur, hè?
0: Ah, potverdorie. Ja. En over een uur, Huub, is het tijd voor jouw plaat.
1: Zeker wel.
0: Ik ben
1: hoor.
0: Benieuwd waar je mee gaat komen. Tot over een uurtje.
1: Ja hoor.
0: Hoi.
2: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Inner Circle en Sweat.
1: Op de kaart.
0: Nou, over zweten gesproken. Onze Gwen Ouwehand is de verslaggeefster. Die heeft zichzelf een flinke kluif toegeworpen. Die is nu in een maisdoolhof in Leimuiden. Een gigantisch doolhof. En daar ploegt ze doorheen met een pikhouwwil en met ander gereedschap. En de enige manier om naar buiten te komen is, en dan moet ik het goed zeggen, de vragen juist beantwoorden die op de bordjes in het doolhof staan. Dan komt er een soort van woord uit als je die vragen goed beantwoordt. We hadden al de letter R meegekregen van de eerste vraag. John heeft geappt trouwens, Gwen. Kan het woord radioverslaggeefster zijn?
2: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Oh. Nou, nee, want ik heb net zojuist een vraag gehad. En daar kwam de letter J uit. Oh. En die zit niet in het woord radioverslaggeefster.
0: Nee, dat klopt.
2: Dus, maar goed, ik heb eigenlijk een klein beetje de hoop opgegeven.
0: Nou ja.
2: Dus ik ben proberen een kampvuurtje aan te maken hier, midden in de dorp.
0: Ja.
2: Ik heb een paar droge maisbladeren gevonden. En die probeer ik eigenlijk eventjes in de brand te steken, want ik kom er niet uit.
0: Ach.
2: Ik heb ondertussen 3 bordjes gevonden. En daar kwamen de letters R, A en J uit.
0: R, A, J.
2: En ik moet er nog 10.
0: Er zijn 13 woorden. 13 letters, oké. Ja. R, A, J. Ja.
2: Dus als je eventjes met me mee wilt denken, heel graag. Dan kan ik ondertussen eventjes op zoek gaan naar nog meer bordjes. En natuurlijk naar die uitgang. Want als ik een beetje trots deze uitgang en dit dolf uit wil lopen, dan moet ik wel dat woord hebben natuurlijk.
0: Ja, heb je al een bordje? Kunnen we meedenken over een bepaalde vraag daar?
2: Ik had net een bordje waarop stond welke dieren kun je dagelijks op deze kampeerboerderij tegenkomen. En toen dacht ik, want ik zag als antwoord staan een alpaca. En dan stond er in het rijtje ook nog zeekoe. Dus toen dacht ik, nou, ik heb geen zeekoeien hier gezien. Nee. Dus ik denk niet dat dat het antwoord is, maar ik heb een alpaca wel gezien. Dus ik vind het allemaal een beetje lastig en vaag, moet ik zeggen. Dit dolf speelt echt met mijn hoofd.
0: Ach.
2: Het is ook warm. Ik begin bijna een beetje bang te worden dat al deze mais straks als popcorn uit hun stelen vliegen. Dat ik eigenlijk onderdeel ben van een popcorn sessie hier.
0: Ja.
2: Ik vind het allemaal nog een beetje lastig, Bob.
0: Ja. En is de popcorn dan zout straks of zoet? Wat denk jij?
2: Nou, aan mijn zweet.
0: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Een beetje zoutig misschien, ja, toch wel?
0: Ja. Nou ja, R-A-J, 13 letters, 1 woord. Heb jij een enig idee? Help ik Gwen dat dolhof in Leimuiden uit, daar bij die boerderij, campingboerderij. 070-307-8080. John had dus radioverslaggeefster geappt. Dat is dus helaas niet John, maar dankjewel. Niet goed, John, maar dankjewel voor het meedenken. Denk je de volgende uur de uitgang te kunnen vinden, Gwen?
2: Nou, ik dacht echt wel dat het makkelijker zou zijn dan dat het daadwerkelijk is. Aan het begin van de uitzending gaf ik een beetje de omschrijving dat het ongeveer zo groot is als 10 voetbalvelden.
0: Ja.
2: Ik denk dat daar echt geen woord aan gelogen is. Het is zo ontzettend groot. Oh, ik zie verderop mensen. Ik ga proberen of ik wat tips kan vragen aan hen.
0: Oké.
2: Maar laten we daar later op terugkomen.
0: Oh, dat is helemaal goed. Dan ga ik nu even de tijdmachine starten. Dankjewel,
1: Gwen.
0: Radio
1: West tijdmachine.
0: En don't try this at home. Zo'n vuurtje stoken trouwens in zo'n maisdoolhof. Ik zou het niet proberen. 070-390-5454. We gaan de tijdmachine starten. Wil jij kans maken op een plekje in de finale aanstaande vrijdag en zo'n kiboe-horloge om je pols slaan? 070-390-5454. Dat is dan het nummer waar je nu naartoe mag bellen. 3 vragen goed over een bepaald jaartal is kans op zo'n plekje in de finale. Maar 1 vraag goed heb ik ook al leuk nieuws voor je. Dan heb ik hier voor jou liggen die zeer gewilde Omroep West verjaardagskalender. 070-390-5454.

0: Mooi nummer van Hanna Meij en Bluff. Ik ben niet meer bang.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Richard, hoe is de vakantie een beetje in Den Haag?
2: Ja, ik ben nog volop aan het werk.
0: Oh, dat is balen zeg.
2: Ja, nog 2,5 week. Dan ben ik 3 weken vrij.
0: En wat ga je doen dan?
2: We gaan naar Zuid-Frankrijk toe.
0: Oh, wat lekker. Waar precies?
2: Vlakbij Nice in de buurt, Fréjus.
0: Fréjus. Oh, dat is een hele. Daar ben ik ook een keer geweest. Dat is een heel mooi Zuid-Frans gebied. En wat ga je daar precies doen? Op een bedje liggen en verder niks?
2: Bier drinken.
0: Oh ja, dat is ook belangrijk.
2: Een beetje zwemmen.
0: Oh, wat heerlijk. Ja, kijk je ernaar uit?
2: Ja, zeker weten.
0: Wat doe je voor werk?
2: Ik werk in Wateringen bij AH Vrij, het grondbedrijf op het depot.
0: Oh, dus je bent druk bezig met aarde.
2: Ja, van alles wat. Beton maken, en aarde, vrachtwagen, solscheppen. Dus we waren lekker bezig.
0: En merk je dan ook dat het droger is deze zomer met jouw werk?
2: Nou ja, we mogen weinig water gebruiken, zeg maar. Ze mogen natuurlijk niks meer oppompen van Delftland en zo.
0: Nee, precies. Dus daar heb jij misschien wel last van in je dagelijks werk.
2: Ja, we moeten wel een beetje zuinig doen, zeg maar.
0: Ja, dus je gebruikt nog wel water, maar je doet het zuinigjes aan.
2: Ja, zijn er
0: dan. Ja, nou, leuk dat je belt trouwens voor de tijdmachine. Gezellig om je vakantieplannen ook even te horen. Maar het gaat natuurlijk... Ja. Gaat het jou om die verjaardagskalender of gaat het jou om dat dameshorloge?
2: Nou, het maakt mij niet zoveel uit eigenlijk.
0: Oh, nou, dan ga ik hem gewoon starten. Ja, dat is toch altijd leuk, Richard. Leuk dat je belt, ja.
1: Deuren gaan dicht.
0: Vind je het een beetje uit te houden in die hitte in Den Haag? Is dat nog leuk?
2: Nou, af en toe is het wel even te warm, maar... Je hoort smiddags thuis wel in de achtertuin een beetje verkoeling, biertje erbij. En dan
0: Nou, je spuugt er niet in volgens mij.
2: Nee. Glijd er lekker in.
0: 1979. Richard, gleed je er toen ook al lekker in?
2: Nee, ik ben aan 73, dus...
0: Dan mocht je nog niet drinken. Was je een jaartje of 6?
2: 6, dus misschien stiekem met mijn opa.
0: Oh ja, deed je dat?
2: Ja, volgens mij wel.
0: Je kan je niet meer herinneren, zoveel heb je gedronken in die tijd.
2: Van de foto's wel.
0: Ik ga jou 3 vragen stellen over 1979, Richard. Goed opletten.
2: Is goed.
0: Clint Eastwood speelt de hoofdrol in de succesvolle bioscoopfilm Escape from Alcatraz in 79. Ja. Maar wat is Alcatraz precies voor plek?
2: Gevangeniseiland in San Francisco.
0: Welk bekend muziekfestival dat jarenlang in Den Haag plaatsvond... trekt in juli 79 duizenden bezoekers met de 4e editie... en ruim 100 concerten in het Haagse Congresgebouw. Het is tegenwoordig in Rotterdam.
2: Voor mij was dat North Sea Jazz Festival.
0: En in 1979 zendt de Tros een nieuwe serie uit over Dr. David Banner. Hij staat aan gammastraling bloot en verandert daardoor, als hij boos is, in een heel groot groen monster. Hoe heet dat grote groene monster, Richard?
2: Dat moet de Hulk wezen.
0: Dat moet de Hulk dan wel wezen.
1: Je hebt 3 vragen goed.
2: Nou, kijk eens.
0: Daar mag op gedronken worden.
2: Gaan we vanmiddag zeker doen.
0: Ja, daar was ik al bang voor, Richard. Heel goed gedaan. Alle 3 de vragen goed. Gevangenis, North Sea Jazz en de Hulk, dat grote groene monster. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Jij krijgt de Omroep West verjaardagskalender. Hang hem lekker in je wc. Dan weet je altijd wanneer wij jarig zijn. Maar ook natuurlijk als je met pen je geliefde erbij zet. Dan kun je dat ook nooit meer vergeten om een kaartje te sturen.
2: Hartstikke leuk.
0: En je maakt kans op een plekje in de finale aanstaande vrijdag bij Bas Martinius. Tussen 4 en 5 kan je dan misschien gebeld worden. En als je dan 3 vragen goed hebt. Dan is dat Haagse Kiboe horloge, dameshorloge, voor jou. Maar dat is nog even duidelijk. Dus.
2: Zal mevrouw Berlijn maar weten.
0: Ja, precies. Kan je ook eens even goed thuiskomen.
2: Ja.
0: Dat eeuwige bosje bloemen altijd.
2: Ja, daar word je ook gek van. Ja.
0: Richard, ik vond het gezellig dat je belde. Dankjewel. Fijne dinsdag en alvast een hele fijne vakantie natuurlijk.
2: Hey, hetzelfde. Bedankt.
0: Dankjewel. Hoi, hoi. En deze komt uit 79. Shirley Bassey, This Is My Life. This

0: toch nog één keer voordat de klok één slaat naar Gwen Ouwehand. Maak me toch een beetje zorgen over haar. Die is verdwaald in een maisdolhof in Leimuiden. Naast een camping staat die. Ach, godhoorlijk is eigen, joh.
1: Oh, ja, ik heb het...
0: probeert de uitgang te vinden, maar ze kan hem niet vinden. Er moet een woord geraden worden, maar dat slaat nergens op, dat hele woord niet. Gwen, hoe is het met je?
1: Oeh, ja, ik heb het eventjes op een sprinter gezet. Oh. Want ik zag wat leven in dit meisdolhof. Dus ik dacht, ik moet daar snel achteraan. En dat was wel heel erg bijzonder, want op het moment dat ik bij die gang aankwam, toen ineens zag ik geen mensen meer. Dus ik heb echt helemaal rond zitten rennen door heel dit deel heen. En ik heb ze gevonden.
0: Oh, gelukkig. Ik dacht, je begint te hallucineren.
2: Goed. Ja.
1: Hebben jullie al bijna alle woorden, alle letters?
2: Ja, we moeten er nog één.
1: Jeetje, zoveel al?
2: Ja.
1: En wat is dan jullie geheim? Waar moet ik allemaal gaan zoeken?
2: Langzaam lopen.
1: Nog langzamer?
2: Ja, nog langzamer.
0: Langzaam lopen.
1: Ik vind het nog wel best wel warm ook. Ik probeer het een beetje rustig aan te pakken. Maar jullie zeggen juist, je moet het nog langzamer aandoen.
3: Ja, want dan kan je beter kijken overal.
0: Nou.
1: En hebben jullie al een beetje een vermoeden welk woord het gaat worden uiteindelijk?
3: Iets met 30 jaar.
1: Dat zou heel goed kunnen, want deze kampeerboerderij heeft ook een jubileum te vieren. Dus het zou best een beetje een vermoeden welk woord het gaat worden uiteindelijk.
3: Iets met 30 jaar.
1: Dat zou heel goed kunnen, want deze kampeerboerderij heeft ook een jubileum te vieren. Dus het zou best wel daarmee te maken kunnen hebben, inderdaad.

0: Shining van die twee kinderen. Dat weet je zo goed.
1: Nou ja, ik vind het wel heel knap dat zij al zoveel bordjes hebben gevonden. Want dat is mij nog niet opgevallen.
0: Nee, wat zegt dat
1: maar
0: over
1: jou? Maar ja, ze zijn er dus echt.
0: Ja, dat blijkt in ieder geval. In ieder geval, dat denken wij.
1: Misschien moet ik hierna maar eventjes gelijk door naar de opticien. Want dat gaat niet helemaal goed met mijn oogkassen, denk ik.
0: Als je ooit nog uit dat doolhof komt, Gwen, dan zou ik dat misschien wel aanraden aan je, inderdaad. Verslaggever Gwen Oudehand is helemaal de weg kwijt daar in een doolhof in Leimuiden. Een maisdoolhof naast een camping. Gaat ze eruit komen? We gaan het volgend uur horen. Net zoals alles over de Musical Night Singalong Edition. Dit is John Legend.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal in dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Michelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft hem te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
2: Vanaf zaterdag 22 augustus Amazing 80's op Radio West.
3: Dit is Radio West.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen.

0: Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Meezingen met je favoriete musical en oh oh oh komt Gwen ooit uit dat maïsdoolhof in Leimuiden. Je gaat het zo meteen horen in een nieuw uur Menno in de Middag. Maar eerst het nieuws uit je regio, Richard Grootbot.
7: Goedemiddag. Nieuwe burgemeester van Noordwijk moet betrouwbaar, integer en zichtbaar zijn. Staat er een concept voor een profielschets voor die nieuwe burgemeester, waarbij ook inwoners inspraak hebben gehad. In het profiel staat ook dat de gewenste karaktertrek van de nieuwe burgemeester moet zijn dat hij internationale samenwerking nastreeft en een landelijk netwerk heeft. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Omwonenden vroegen al jaren om meer flitspalen. Den Haag is niet langer de culturele hoofdstad van Europa, althans niet meer de kandidaat daarvoor. Dat plan was net gepresenteerd door de vorige coalitie, maar de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen dat geld liever inzetten voor het versterken van de culturele basis in de stad zelf. Meer regionieuws om 14:30. Nu het overig nieuws.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
10: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 2 uur.

0: Uit Gooise Vrouwen, Martin Morero, Spijt is voor later. En daarvoor Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Aan het begin van het tweede uur, Menno in de middag. Het uur dat wordt afgesloten met...
1: jouw plaat.
0: Het thema deze week is vakantieland Amerika. Dus heb je een leuk plaatje over Amerika of uit Amerika... en wil je die op de radio horen, mag je mij mailen. bob@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: En we hebben al meerdere brieven gekregen ook... met de vraag of we onze Gwen Ouwehand niet een beetje uitbuiten... in dat maisdoolhof in Leimuiden... waar ze is voor de Op de Kaart zomertour. Naast een camping daar een gigantisch doolhof. We hebben Gwen daarin gestuurd van... joh, veel succes, kom er maar uit. Maar een uur geleden is ze naar binnen gegaan. En vooralsnog is ze er kampement aan het opzetten... volgens mij voor de nacht. Hè, Gwen?
2: Daar begint het wel een beetje op te lijken, inderdaad. Ik heb wat mais boven wat takken neergelegd, waardoor het een soort dakje vormt. En ik denk dat dit maar eventjes mijn verblijf wordt voor vanavond en deze avond. Ik ben bij een nieuw bordje aangekomen.
0: Okay.
2: Dat zie ik hier staan.
0: Ja, want er staan allemaal bordjes verdeeld over dat doolhof. En daar staan allemaal letters op. In ieder geval, als je de antwoord goed beantwoordt, dan krijg je een letter mee. En die letters vormen samen een woord. En dan kun je doolhof uit of zoiets, is het?
2: Ja, dat klopt. Nou ja, het doolhof, daar kan je eigenlijk, ben ik achtergekomen, zo uitkomen. Want aan de zijkant zitten er wat gaten. Waardoor je zo eventjes een stapje naar rechts kan doen en naar het einde kan toelopen.
0: Wat ben je dan aan het doen met dat dakje? Ga gewoon eruit.
2: Ja, het lijkt mij een beter plan om eruit te gaan. En dat lijkt me ook sowieso een goed plan. Want tot overmaat van ramp ben ik mijn pen verloren. Dus ik kan die letters niet meer opschrijven. Dus ik ga de vrijheid tegemoet. En met een opgeheven hoofd de vrijheid in. En ik ga toch maar eventjes naar de boer toe om te vragen... waarom die dit doolhof zo moeilijk moest maken. Want dit is echt bizar.
0: Maar ben je er nu uit? Ben je gewoon eruit gesneakt?
2: Ja, zo makkelijk gaat het eigenlijk, hè?
0: Gewoon een gaatje in de heg gevonden, ja.
2: Ja, een gaatje in de heg gevonden. Ik weet niet of het misschien gemaakt is door iemand anders... die het doolhof niet uitkwam en het niet zag zitten om hier te overnachten.
0: Nee.
2: Maar ik ben weer vrij.
0: Oh, wat fijn. Leimuidenbezoekers zullen nog tot 100 jaar in de toekomst... jouw sporen terugvinden in dat maisdoolhof. En verhalen aan elkaar vertellen over hoe Gwen Ouwehand... een uur lang heeft rondgedold en tot gek aan toe werd. En toen maar gewoon het mais een beetje aan de kant heeft geschoven... en naar buiten is gegaan.
2: Ik hoop niet. Ik hoop niet dat ik morgenochtend wakker word met het bericht... dat er een maisdoolhof in Leimuiden is weggebrand. Want ik heb ergens wel een soort kampvuurtje opgezet.
0: Oh nee, ik weet.
2: Maar ik denk dat het wel goed moet komen, want hiernaast zitten sloten. Dus daar maak ik me niet zo zorgen
0: over. Oké, gelukkig. Nou, over een uurtje meer van jou daar bij die camping in Leimuiden. Gwen, of een half uurtje moet ik zeggen. Gwen, tot zo.
2: Tot zo.
0: Tot zometeen. Hoi, hoi.

0: Elvis Presley en The Suspicious Minds.
1: Menno in de middag. Dit is Radio
0: West. Als je nou fan bent van dit soort muziek. Of het warm krijgt van dit soort muziek. Of juist wegzwijmelt bij dit soort muziek.

0: kan jij binnenkort in Gouda je hart op gaan halen. Want daar is in oktober de Musical Nights, de Sing-Along Edition, met bekende Nederlandse musicalsterren. Zoals zij, die speelde in onder andere Moulin Rouge. Keoma Aydin, een hele goede middag.
1: Hey, hallo.
0: Hey, hallo. Hey, en volgens mij is dit laatste liedje ook nostalgie voor jou, hè, of niet?
1: Ja, het was alle drie nostalgie voor mij. Want ik heb ook nog in Mamma Mia gespeeld. Dus ik zat hier ook echt met een warm hart, zat ik hier direct naar alles te luisteren.
0: En als je moet kiezen, welke van de drie musicals heeft het warmste hart?
1: Ja, nee. Dat is als je favoriete kind kiezen, dat kan niet.
0: Keoma Aydin, musicalster, hoe is het met je?
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Ik ben heerlijk van de zomer aan het genieten. En ik ben me dus nu ook al stilletjes aan het voorbereiden op Musical Night Singalong Edition.
0: Ja, dat in oktober komt dat dus naar Gouda. Gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar eerst toch nog heel eventjes een beetje actualiteit van vorige maand erbij pakken. Want jij hebt in Moulin Rouge gespeeld. De vrouwelijke hoofdrol heb jij gespeeld. Je was al wat eerder gestopt voor het einde van de musical. Maar toch werd ineens door waterschade het verdrietige verhaal. Er werd een stekker eruit getrokken. De laatste twee weken voor de voorstellingen. Daar ging een streep doorheen. Maar hoe was dat voor jou om dat mee te krijgen?
1: Nou ja, als je zoiets hoort, is het natuurlijk hartverscheurend. Want ik had natuurlijk nog heel veel contact met iedereen in de cast. En ik draag die voorstelling en de hele company een heel warm hart toe. En ik had gewoon destijds, toen ik de show verlaten heb, heb ik een fantastisch afscheid gehad. En dat had ik aan iedereen daar ook gegund. En nog beter zelfs. Dus ja, dat is verschrikkelijk om te horen. Ik weet wel gelukkig dat ze allemaal bij elkaar zijn gekomen. En het voor hen wel enigszins goed afgesloten hebben. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk als zo'n door kan gaan.
0: Ja, want kun je even uitleggen voor luisteraars die daar misschien niet echt bij stilstaan, hoe belangrijk het is om zo'n periode echt eventjes daar een goede punt achter te zetten?
1: Nou ja, kijk, het is best uniek in ons vak dat je continu contracten hebt met een hele groep nieuwe collega's en niet heel lang in één bedrijf blijft werken, zeg maar, meestal. Maar het is ook gewoon, je maakt kunst met z'n allen, maar het is ook 8 shows in de week, is ook best wel pittig. Dus je zit onder bijzondere omstandigheden, wat gewoon maakt dat zo'n cast een hele, hele hechte band krijgt. En dan wil je gewoon dat met z'n allen heel mooi afronden, want ja, het komt niet meer terug, dus je wil gewoon even goed, ja, vaarwel kunnen zeggen.
0: Ja, dus dan heel vervelend dat op deze manier daar in Utrecht, in het Beatrix Theater, dat niet voor het publiek komt, maar blijkbaar hebben ze dus wel met elkaar nog heel even een strikker om gedaan, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, en wat ik gehoord heb, waren er ook nog allemaal fans die even hallo kwamen zeggen en dergelijke. Dus ik hoop dat zij het ook zo al hebben kunnen sluiten.
0: Ja, want musicals hebben fans, hè, Keo? Maar daar weet je natuurlijk denk ik ook wel alles van. Dat blijkt ook.
1: Musicals hebben fans.
0: Ja, zeker. En daarom ook misschien zo'n Musical Nights, de Sing-Along Edition. Wat kunnen we gaan verwachten in Gouda?
1: Oh, nou, je hoorde net dus al, Mamma Mia, Aladdin, Moulin Rouge. En het leuke is, bijvoorbeeld zitten ook, hè, nu Rosanne Rehberger, daar heb ik eerder mee gewerkt, in Aladdin ook al. Nou, natuurlijk allemaal fantastische Moulin Rouge-collega's. Martijn heeft ook Mamma Mia bijvoorbeeld gespeeld. Niet tegelijk met mij, maar wel allebei in Duitsland. Dus ik denk dat we allemaal gewoon heerlijk down memory lane gaan en daarmee het publiek mee gaan nemen. Al die musical fans gewoon in echte alle klassiekers. En gewoon een hele leuke avond gaan hebben.
0: Ja, het is een sing-along edition. Is dat niet, als je heel eerlijk bent, misschien een beetje vervelend voor jou? Want jij bent de zangeres. Als de hele zaal mee gaat zingen, leidt dat je dan niet juist heel erg af?
1: Oh nee, ik vind het juist heerlijk.
0: Om het lekker uit handen te geven.
1: Ja, dat helpt niet. Maar ik vind het heerlijk, want hè, speel je natuurlijk in voorstellingen vaak voor een zwart gat aan mensen met de felle lichten. Zie je niet echt hoe de mensen het beleven. En dit is voor het eerst dat de mensen uit de zaal iets terug kunnen laten horen. En het is zo fantastisch als je terwijl je bezig bent, hoort hoe mensen aan het genieten zijn in de zaal. Dus ik vind het alleen maar hartstikke leuk dat het zo'n speciale editie is.
0: Ja, het wel eenmalig, hè, dat sing-along. Want normaal zou je dat bij een volgende musical waar je in gaat zitten, is het niet echt gewenst.
1: Bij de normale versies inderdaad niet. Dus kom naar een speciale sing-along-avond, zou ik inderdaad zeggen. Liever niet, in ieder geval, midden in Whole New World of zo mee gaan zingen, als daar niet om gevraagd is.
0: Ik heb wel eens filmpjes gezien van mensen die op Broadway bijvoorbeeld, echt uit waar het grote musical Mecca van Amerika, echt uit de zaal worden gehaald, omdat ze de hele tijd aan het meezingen zijn.
1: En je wil natuurlijk dat de mensen naast je ook gewoon rustig kunnen genieten. En je hoopt ook dat ergens wij hard voor getraind hebben om de stemmen zo mooi mogelijk te kunnen laten klinken. Dus dan wil je ook wel dat de mensen daarvan kunnen genieten. En misschien niet van iemand die het liefst alleen de douche zingt. Dus vandaar dat het erg goed is, denk ik, dat er van die musical sing-along nights zijn. Zoals deze. Zodat je gewoon dan helemaal volledig mee kunt zingen zonder erover na te hoeven denken van, oh, vind ik mijn buurman het wel leuk. En dat je juist met z'n allen lekker kunt genieten.
0: Musical nights, de sing-along edition, 11 oktober in de Goudse Schouwburg. Kun je zelf alle registers opengooien als je daar zin in hebt. Even je stembanden laten horen in het theater. Hey, Ekeoma, wat kunnen we van jou gaan verwachten in het najaar, voorjaar 2027?
1: Nou, dat weet ik zelf eigenlijk nog niet.
0: Oh?
1: Ik ben met wat dingen bezig, maar ik heb nog geen vast plan. Dus ik kijk nu heel erg uit naar dit concert. En voor de rest weet ik het nog niet. Dus dat is nog een verrassing.
0: Nou, er komt vast iets heel erg moois op je pad. Een andere mooie musical waar je gewoon een grote mooie sterrenrol in gaat spelen. Voor nu verheugen dus op oktober op die Musical Night Sing-Along. Keoma Aydin, musicalster, dank je wel.
1: Yes, dank je wel.

0: En deze zit ook in de musical Moulin Rouge. Komt waarschijnlijk ook voorbij op de Musical Night Sing-Along Edition La Belle. Voulez-vous coucher avec moi. 12 oktober dus in de Goudse Schouwburg. Zometeen het laatste half uurtje Menno in de middag. Gaan we nog één keer terug naar Gwen Ouwehand. Daar, die is net bevrijd uit dat bos, uit dat doolhof, dat maïsdoolhof. Maar dat woord, dat moeten we ook nog steeds raden. Ik heb er aardig wat suggesties al via de app 070-307-8080 voor binnengekregen. Zometeen het verlossende antwoord op die vraag en ook op die andere vraag. Wat wordt er jouw plaat? Van de Weerman, Huub Misee.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
0: Het is 2:30 geweest, Radio West. Je luistert naar Menno in de middag. Het laatste half uur van dit programma begint met het laatste nieuws uit jouw regio. Richard Grootbot.
9: Goedemiddag.
0: Hoi.
9: Een parkeergarage in Noordwijk is door de brandweer tijdelijk afgesloten nadat een auto tegen een dragende paal aan was gereden. Die paal staat aan de buitenkant van het gebouw, aan de Weteringpoort, waar ook appartementen boven zijn gevestigd. Controleurs van bouw- en woningtoezicht zijn bezig met onderzoek, zo meldt mediapartner Bo. De nieuwe burgemeester van Noordwijk moet betrouwbaar, integer en zichtbaar zijn. Het staat in een concept van een profielschets voor de nieuwe burgemeester, waarbij ook de inwoners inspraak hebben gehad. In dat profiel staan de gewenste karaktertrekken van een nieuwe burgemeester voor Noordwijk. Internationale samenwerking en een landelijk netwerk zijn ook eisen voor de nieuwe burgemeester van Noordwijk. Heb jij een landelijk netwerk, internationale samenwerking?
0: Ik heb geen internationale samenwerking.
9: Je bent wel zichtbaar.
0: Nou, ik ben op de radio, dus je hoort me alleen maar.
9: Ik zie je nu toch.
0: Ja, dat is waar.
9: Bij een ongeluk op de Laan van Hoornwijk in Den Haag is een auto op het dak terechtgekomen. Een van de inzittenden van de auto moest door brandweerlieden worden bevrijd. Is met verwondingen afgevoerd naar een ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde twee uur geleden op de tramrails. En brandweer en ambulance zijn ter plaatse geweest. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Tramlijn 15 kon door dat ongeluk tijdelijk in beide richtingen niet rijden. En ook de weg vanuit Den Haag-Ypenburg naar Rijswijk was korte tijd afgesloten.
0: Huub Misee, zometeen jouw plaat. Maar eerst het weer. Vanaf zondag gaan we bespreken. Want ja, er komt een moezel aan, volgens mij. Hè?
10: Nou, nee, joh, dat nog net niet hoor. Maar het gaat wel wat veranderen. Dat is zeker zo. Sowieso gaat het iedere dag veranderen. Want de temperatuur wordt iedere dag weer wat hoger de eerstkomende dagen. Met veel zon, daar kan ik heel kort over zijn vandaag ook. Een noordoostenwind, matig aan zee, vrij krachtig. Het wordt vandaag 23 graden. Komende nacht een graad of 11. De noordoostenwind neemt een beetje af, wordt oostelijk. Morgen opnieuw zonnig, een zwakke tot matige oostenwind. En dan wordt het 29 graden. En donderdag, ja hoor, boven de 30, 32. Wat minder wind, maar wel uit het oosten. En dat betekent langs de kust een beetje verkoeling door wind van zee. Een heerlijke dag daar zo ook. Het zeewater is 21 graden. Vrijdag, dan is er ook veel zon. Ook dan wind van zee langs de kust, maar elders ook 32, 33 graden. Het wordt misschien nog iets warmer dan donderdag. Maar inderdaad, zaterdag gaat het al een beetje veranderen. Er komt al wat meer bewolking. Er is een kleine kans op een bui en dan wordt dat zo'n 25, 26 graden. Kunnen we een beetje wennen. Want vanaf zondag komen de temperaturen zo rond de 23 graden te liggen. Dat is een hele mooie temperatuur. Die hele grote warmte is dan echt voorbij voorlopig. En er kan iedere dag een bui vallen. Heel soms misschien met wat onweer. Echt veel is het nog niet, maar in ieder geval tegen het stof. En hoe verder we er volgende week ingaan, hoe groter die kans een beetje wordt. Dus daar komt toch wel wat ander weer aan. Ik zou willen zeggen licht wisselvallig zomerweer volgende week.
0: En als je van plan was om naar de autowasstraat te gaan, wacht even een weekje.
10: Ja, ja, dat zou ik doen.
0: Het stof wordt er vanzelf afgerekend volgende
10: zo
0: week.
10: Zo is het.
11: En ik ga de barbecue opruimen.
0: Dan. Wat ga je doen?
11: De barbecue opruimen.
0: De barbecue opruimen. Ja. Want is dat is al gelijk nodig, Huub, om de barbecue in winter klaar te maken?
10: Nou, dat zou ik nog niet willen zeggen. Want in september kan er altijd weer eens een dag zijn met ook weer 25 graden. Ach, dus dan kan je ook weer dus oh, nee, dat nou. Zou ik nog lang niet doen, hoor. Nou. Die schaatsen kunnen nog in het vet blijven, hoor.
0: Ook
10: dus,
0: nog, ja. Ja, ik was mijn trui al aan het uitzoeken, eigenlijk. Mijn wintertruien. Moet je zo heel die kledingkast weer om gaan wisselen?
10: Ja, nee, dat zou ik allemaal nog niet doen,
0: niet. Oké, okay, gelukkig. Dan ga ik weer appen dat het niet nodig is. Huub, blijf hangen.
10: Ja.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaats. Nou, dat is tijd voor de Jouw plaats van Huub Misé. Het thema is vakantieland Amerika. Huub, waar ga je ons mee blij maken deze dinsdagmiddag?
10: Met een bijzondere plaat uit Amerika van Lakeshore Drive. Aliatta, Haynes en Jeremiah. Dat is een ode aan de snelweg aan het meer in Chicago, Lake Michigan. Een prachtig nummer, Lakeshore Drive.
12: Menno in de middag.
0: Nooit van gehoord, maar we gaan lekker luisteren. Ben benieuwd, Huub. Dankjewel.
10: Ja.

Jouw plaat van onze Huub Mizee, dat kan jou ook zomaar overkomen. Hè? Dat jouw suggestie op de radio wordt gedraaid. Moet je wel binnen het thema passen. Het thema is vakantieland Amerika. Dus heb je een plaatje over dat land of uit dat land? bob@omroepwest.nl of app heel eventjes 070-307-8080. Zometeen gaan we terug naar Gwen Ouwehand. Die is uit dat doolhof gekomen, dat maïsdoolhof. Hoe gaat het nu met haar en heeft ze begeleidende hulp nodig na afloop van haar avonturen daar? Dat gaan we zo meteen horen. En jouw platen dus misschien ook. Na Juanes, adios.

0: Op de kaart.
1: Nog één keer deze dinsdag naar Gwen Oudehand voor de Op de Kaart Zomertour. Gwen heeft een hele heftige middag achter de rug. Die is een doolhof ingegaan, een maisdoolhof in Leimuiden. Naast een camping zit dat 10 voetbalvelden groot, volgens Gwen. Daar stonden allemaal bordjes in dat doolhof. En dan moest je een woord maken. 13 letters had dat woord. Gwen, je bent er nu uit. Hoe is het met je?
2: Ja, ik pluk nog eventjes de laatste maiskolven uit mijn haar vandaan. Ik heb een glaasje water gekregen van de boer Aad, die het maisdolf heeft gemaakt hier. Aad, wat was dat moeilijk?
3: Nou, dat vind ik een compliment.
2: Ja, is dat een compliment voor je?
3: Nou, we hebben een hele mooie geavanceerde machine ingehuurd die het gezaaid heeft. Dus met AI is dat model gemaakt. En dan is het natuurlijk wel spannend als het dan gaat groeien. Waar komen de plantjes op en waar niet? En klopt het allemaal?
2: Ja, precies. Nou, het klopte volgens mij wel, maar ik heb niet heel veel bordjes gevonden. Ik ga eventjes dat formuliertje erbij
1: pakken. Want Gwen, we hadden nog via de app, via 070-307-8080, wat suggesties voor jou, wat dat woord zou kunnen zijn.
2: Okay.
1: We hadden de R, de A en de J. Er was niet veel voor een 13-letter woord om mee te gaan puzzelen.
2: Nee, zeker niet.
1: Richard dacht radioprogramma, had hij geappt. Diana dacht aanrijdingen. Lijkt me niet heel gezellig voor een kindvriendelijk doolhof, maar goed, het zou zomaar kunnen. En het jaaroverzicht was de suggestie van Ben.
2: Oké. Nou ja, het kan allemaal. Maar ik ben niet verder gekomen dan 6 letters. En wat er nu staat, dat is het woord rajoen. Dat is ook niet eens een woord. Dus ik wend mij eventjes tot de boer. En ik wil eventjes een feedback van jou ontvangen, Aad. Hoe is het gegaan?
3: Als ik even naar die tekst kijk, ik vind dat je een mooie handschrift hebt. Maar dat woord is niet echt geraden. Dus je komt ook niet in de buurt van de prijswinnaars die we per oktober gaan trekken. Oh. Wat natuurlijk gewoon gaaf is dat jij toch de moeite genomen hebt. Het is aan de warme kant. Die plantjes geven ook, die halen de wind een beetje om je heen weg. Dus het is daar best warm. Neem de volgende keer wel dat flesje water mee. Maar je bent even in de natuur. Je waant je in een oerwoud van 10 voetbalvelden groot, zei je zelf.
2: Ja, dat is dus niet waar.
3: Het is overigens zijn 3 voetbalvelden. Maar het is natuurlijk heel pompeus. Zo'n plantje wordt gewoon 3 meter lang in 6 weken tijd. Ik deed 14 jaar over 2 meter. Dus echt een verschil.
2: 14 jaar, toen was je al 2 meter groot.
3: Toen was ik 1,94 meter. Dat kan ik niet iedereen aanraden. Het werk is vaak dichter bij de grond. Maar jij deed toch maar even dat stoere doolhof in je eentje. We hadden nog willen zeggen, toen je van start ging, als je niet op tijd terugkeert, komen er vriendelijke honden jou opsporen. Maar je vond toch weer de weg naar buiten zelf.
2: Ja, dat is waar. Niet heel trots op mezelf, moet ik zeggen. Want anders had ik wel dat woord kunnen vinden. Hoe dan ook, de boer Aad Straathof, jij bent trots op mij. En ik mag jou ook feliciteren met een bijzonder jubileum. Want er zijn al sinds 30 jaar kampeerders hier op de boerderij ook.
3: Ja, dat is 10.950 dagen kun je kamperen bij de boer en de boerin. Wij hebben dus al heel veel mensen zien komen en gaan. Inmiddels van bepaalde families de 4e generatie. Hoe gaaf is dat? Dat ik die mensen mag ontmoeten. Dat ik met ze kennis mag maken. Naar de omgeving sturen waar ook nog andere leuke dingen te doen zijn. En met elkaar een mooie zomer beleven. Net als deze die we alweer bijna afsluiten.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat het dan echt een periode is waar je dan het boerderij ook naartoe leeft. Een hele gezellige periode. Aad, heel erg bedankt dat ik een kijkje mocht nemen in het doolhof hier.
3: Oh, alsjeblieft, en tegen die tijd
1: wat was het woord
3: dat
1: nou?
3: Het eerder donker wordt, doen we 1 keer een spookdoolhof. Dan kom ik wel weer bij jou op de lijn. Dat is voor de mensen van 18 plus en die echt moed hebben met een D.
2: Oh god, ja. Nou, ik krijg nog wel eventjes vanuit de studio een opdracht. Of je eventjes het woord wil verklappen.
1: Ja, we hebben allemaal meegepuzzeld.
3: Het woord gaan wij natuurlijk niet verklappen. Ach. Terwijl wij dat doolhof nog vol in de running hebben. Maar wij gaan wel, als jullie de moeite nemen om eind september even met ons te praten, gaan wij het woord niet alleen verklappen, maar ook toelichten waarom nou precies dat woord in ons opgekomen is om als uitslag te laten dienen.
2: Jeetje, wat een cliffhanger aan het einde van deze Menno in de middag. Het is niet normaal. Al die moeite gedaan om alsnog het woord niet te kunnen achterhalen.
1: Niks, je hebt niks eraan overgehouden aan deze 2 uur zwoegreuk. Dankjewel daar in ieder geval in Leimuiden. Goed dat je eruit bent gekomen.
0: gekomen in ieder geval. Nou, en je hoort het, hè? Je gaat spoken nog in het najaar daar in datzelfde Doolhof.
2: Spannend.
0: Gwen, was gezellig. Tot morgen.
2: Tot morgen.

0: u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
2: eSIM. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed

0: beurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Zometeen de eerste plaats na het nieuws en de boodschappen. John Denver, Thank God I'm a Country Boy in Muziek aan Zee. Eerst het nieuws van 2 uur, Richard Galbots.
2: Goedemiddag. De nieuwe burgemeester van Noordwijk moet betrouwbaar, integer en zichtbaar zijn. Het staat in een concept voor een profielschets voor de nieuwe burgemeester, waarbij ook inwoners inspraak hebben gehad. In dat profiel staan de gewenste karaktertrekken van de nieuwe burgemeester. Internationale samenwerking en een landelijk netwerk zijn ook eisen voor een nieuwe burgemeester van Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout bij tuincentrum De Bosrand, daar worden bestuurders die te snel rijden voortaan geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. De coalitiepartijen Haag voor Den Haag, Hart voor Den Haag moet ik zeggen, VVD, CDA en DENK, die willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Meer regionieuws hoort u om 14:30. Nu eerst het overig nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
5: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
6: Dus het maken van staal wordt schoner.
7: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
8: Maar moet dat dan in Nederland?
9: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
4: En wat levert dat dan op?
7: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
4: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Tot 4 uur, Muziek aan Zee.
14: Dit is Love Your Best.
15: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. Thoroughly to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. I raised there's a me, a family, and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a five.

0: waar zo'n scheiding dan toch al niet goed voor is. Hè? Een mooie plaat van ABBA, The Winner Takes It All, vol bezieling, gezongen door Agneta natuurlijk, die toen in scheiding lag met Björn. Muziek aan zee op de dinsdagmiddag. Goedemiddag, fijn allemaal dat jullie er weer bij zijn. De komende 2 uur kan je lekker genieten van Radio West. Onder meer natuurlijk blije berichten. Die gaan dit keer over een feestelijke fiets. Ja, de meeste mensen hebben gewoon een standaard fiets. Maar sommige mensen vinden het leuk om hem te versieren. Krijg nou wat heeft te maken met de bosbranden die er zijn op dit moment. Maar daardoor is er een kat weer teruggevonden die heel lang vermist was. En de fijnste muziek voor je gepland. Amy Winehouse, Our Day Will Come komt eraan. Toto met 99 straks. En Rob de Nijs onderweg. Hou me vast. Welkom.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
0: Eerst gaan we terug naar 1996. Een grote hit voor Total Touch. Treintje natuurlijk en haar broer Tjeerd. Dit is Touch Me There in Muziek aan Zee.

0: Ook nieuwe muziek komt voorbij in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Alex Horman hoorde je met Eternity.
1: Blije berichten.
0: Annie zegt, kijk eens even wat ik spot. Goeiedag allemaal. En ze heeft wat foto's op X geplaatst van een ooievaar. Een prachtige exemplaar trouwens. Zit mooi in zijn veren. Midden op het land, die een beetje om zich heen kijkt. Ja, ik ga vaak naar Portugal en daar zie je van die nesten. En daar zitten er zoveel bij elkaar. Blijven toch prachtige vogels. En natuurlijk altijd verbonden met babytjes die geboren worden. Ja. En Wijnands Fotografie had een foto geplaatst van de vrolijke fietser. Met een opgetuigd aanhangertje fietst hij door het centrum van Den Haag. Een zo'n soort hondenkarretje met allemaal vlaggetjes en slingertjes. En Corine zegt, ik zag hem ook bij Kijkduin, dus hij valt erop. De vrolijke fietser in Den Haag.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
2: Ja, wij zijn Katwijk.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
4: geeft ruimte.
0: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op Allsafe.nl.
5: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het regionale nieuws krijg je vandaag van Richard Groothoek. Goedemiddag, Richard.
9: Goedemiddag, Marjolein. Een parkeergarage in Noordwijk is door de brandweer tijdelijk afgesloten geweest nadat een auto tegen een dragende paal aan was gereden. De paal staat aan de buitenkant van het gebouw van de Weteringpoort, waar ook appartementen boven zijn gevestigd. Controleurs van bouw- en woningtoezicht zijn bezig met een onderzoek, zo meldt mediapartner Wo. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt het plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BNW. De collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Een tankstation aan de provinciale weg, de N444 in Noordwijk, is tijdelijk afgesloten geweest na een brandstoflekkage. Een tankpistool begon onverwacht benzine te spuiten, waarna de noodknop moest worden ingedrukt. De politie zette het tankstation af met linten en de brandweer maakte de situatie veilig en strooide absorberende korrels over de gemorste benzine. Een monteur heeft het probleem verholpen.
8: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
10: Vandaag blijft het overwegend zonnig en bij een matig aan de kust soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het ongeveer 23 graden. Komende dag zal er nauwelijks bewolking zijn. De noordoostenwind wordt oostelijk zwak tot matig en de minima liggen vannacht rond de 11 graden. Morgen opnieuw overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan 29 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig, er komt veel zon. Donderdag en vrijdag wordt het allebei de dagen zo'n 33 graden.
9: Het is niet druk op de weg, maar er is toch wat verkeersinformatie. Daarvoor gaan we naar de ANWB.
8: Het verkeer staat in de file op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen de afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4. Door een storing aan de Leimuiderbrug staat er 2 kilometer file. De vertraging is nu 20 minuten.
9: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Muziek aan Zee. Dit is

Terug naar de jaren 60. Searchers, vernoemd naar de klassieke John Wayne Western. De Searchers werd opgericht in 1959 door John McNally en John Pender. Uiteindelijk werd het een kwartet en ze hadden verschillende hits. Sweets for My Sweet bijvoorbeeld, Sugar and Spice en Take It or Leave It. En je hoorde Needles and Pins in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Daarvoor klanken van Toto met 99. En nu heb ik muziek voor je klaarstaan van de OJ's. Ja, hij mag lekker hard. Dit is Backstabbers.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: Nou, dat vind ik een hele leuke. Noem een romantische gewoonte die pas getrouwde stelletjes hebben. Zo, dat weet je nog heel goed. Het is pas geleden dat je getrouwd was.
2: Nee, joh, 10 jaar.
1: 10 jaar, en nog weet je het?
2: De bruid over de drempel dragen.
1: Hey? Noem een romantische gewoonte die iedere avond hebben we dat gedaan?
2: Nee.
1: Wat er gaat doen, hè?
3: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: Amy Winehouse, Our Day Will Come. Ja, die bosbranden, dat is natuurlijk verschrikkelijk, hè, door de hitte die vooral in Europa, Frankrijk bijvoorbeeld. Maar het levert soms ook wel hele mooie verhalen op. En ja, misschien ook wel wonderlijke verhalen. Want een kat die vermist was, is nu plotseling weer terecht. Er waren daar vrijwilligers die op zoek gingen naar de huisdieren vanwege de branden. En iemand vond een kat en die bleek dus achteraf 17 jaar geleden weg te zijn gelopen. Ja. En dat paarsje had dus een andere kat uit hetzelfde nest gehaald. Dus die is even oud. Dus heeft nu broer en zus weer herenigd na 17 jaar. Katten op leeftijd dus, maar het kwam uiteindelijk dus goed. Ook dankzij natuurlijk de inzet van die vrijwilligers. Hè. Die dan op zoek gaan naar huisdieren die moeten vluchten voor het vuur. Prachtig dat dat gebeurt, sowieso ook. Muziek aan zee op de dinsdagmiddag. Muziek uit eigen land, zijn jullie eraan toe? Ja toch, dit zijn klanken van Paul de Leeuw. Dit is Zo Puur Kan Liefde Zijn.
1: Ik ben geen mens die hoge eisen stelt. Of iemand die je met een ring beknelt.

vogel die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert. Zo puur kan liefde zijn. Jouw ogen zeggen mij vaak zoveel meer dan woorden ooit hebben gedaan.

0: slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.
1: Zometeen nog een uurtje door. Elton John komt eraan, Tina Turner gepland en deze fijne van Spandau Ballet.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Muziek aan zee op dinsdagmiddag het tweede uur. En de meedansplaats straks, daar ga ik een collega heel erg blij mee maken. Eerst het nieuws van 3 uur, Richard Grootbot.
9: Goedemiddag. Het is bijna overal droog, maar de vogelplas Starrevaart bij Leidschendam stroomt vol met water. Dat is afkomstig van een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het waterpeil in het natuurgebied op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar die vogelplas. Een nieuwe burgemeester van Noordwijk moet betrouwbaar, integer en zichtbaar zijn. Staat er een concept voor een profielschets voor de nieuwe burgemeester, waarbij ook inwoners inspraak hadden. In dat profiel staat de gewenste karaktertrekken van de nieuwe burgemeester. Internationale samenwerking en een landelijk netwerk zijn ook eisen voor een nieuwe burgemeester van Noordwijk. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. De hoogte van de afslag Kerkenhout en bij tuincentrum

0: De Bosrand worden bestuurders die te snel rijden geflitst. Al jaren vroegen omwonenden van de N44 om meer flitspalen op de doorgaande weg tussen Leiden en Den Haag, omdat op die weg vaak te hard wordt gereden. Meer regionieuws hoort u om 3:30. Nu het overige nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht, en nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering loopt 1 op de 5 Australische vogel- en ook zoogdiersoorten een hoog tot extreem hoog risico te verdwijnen door de vogelgriep. Zo wordt gevreesd dat onder meer de houtman-albatros en de keizersaalscholver in delen van Australië uitsterven. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook overwegend zonnig en iets warmer bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
5: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
6: Omroepwestadverteren.nl.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: 2-1. En daarvoor die fijne meezinger van Nirvana, Michael Walden en Patty Austin. Gimme, gimme, gimme. In het tweede uur van Muziek aan Zee alweer, ja, de tijd vliegt er. Straks de medansplaat, die komt dit keer van Kim Wilde. You Keep Me Hanging On, ga ik lekker van haar draaien. Verder onderweg nieuws over de zonsverduistering morgen. En muziek van Abel, ja, alweer 26 jaar oud, neem me mee. Maar ook bijvoorbeeld Elton John met Daniel komt eraan. En muziek van Danny Vera, altijd goed om te draaien. Dit keer ga ik het nummer Like It Always Was draaien van hem. Dat natuurlijk, het nieuws uit de regio hoor je. En wat gaat het weer doen, dat weet Huub Misé. Dus fijn dat je er nog bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee. Wow.

0: Ik denk dat wij altijd wel een koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: De Steve Miller Band in Muziek aan Zee. Nu ga ik het hebben over de zonsverduistering. Ja, veel mensen kijken er naar uit, hè. Het hart van sterrenkundigen die gaat vooral sneller kloppen. Bijvoorbeeld van Hans van der Meer. Hij reist al 20 jaar de hele wereld rond om ze te zien. En morgen ziet hij dus in Spanje, omdat daar de zon dan helemaal verduisterd is. Luister maar.
1: Het is relatief dichtbij. Het is ook nog in de zomervakantie. Dus ik denk dat het best wel druk is. En ik zal me niet verbazen. Ik heb het bij andere verduisteringen wel eens meegemaakt dat er TT-achtige campings opgezet worden. Omdat er gewoon heel veel toeristen komen.
2: Het is populair.
1: Het is heel populair, ja. Het idee dat je op dat moment... De maan en de zon die staan op één rechte lijn.
2: En dan staat Hans van der Meer uit Assen daar te genieten.
1: Zeker weten.
0: Ja, hij heeft een boek bij zich uit 1886... waarin al uitgerekend is wanneer alle zonsverduisteringen te zien zijn. Maar hij waarschuwt mensen wel om echt een eclipsbril te dragen... omdat je anders je netvliezen beschadigt. Maar het komt eraan, de zonsverduistering.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
7: Tijd voor het nieuws uit de regio en dat krijg je vandaag van Richard Grootbot. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het is bijna overal droog, maar de vogelplas Tarrevaart bij Leidschendam stroomt nu vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de Nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het water in het natuurgebied op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas. De provincie Zuid-Holland heeft 4 extra flitspalen neergezet op de N44, ook wel de Rijksstraatweg in Wassenaar. Ter hoogte van de afslag Kerkenhout en het tuincentrum Bosrand worden bestuurders die te snel rijden geflitst. Al jaren vroegen omwonenden om meer flitspalen op die plek. En Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt dat plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. De collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen het geld nu liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad.
7: En dan het weer, dat krijg je van Huub Miezee.
9: Vandaag blijft het overwegend zonnig en bij een matig aan de kust soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het ongeveer 23 graden. Komende dag zal er nauwelijks bewolking zijn. De noordoostenwind wordt oostelijk zwak tot matig en de minima liggen vannacht rond de 11 graden. Morgen opnieuw overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het dan 29 graden. Donderdag en vrijdag verandert er weinig, er komt veel zon. Donderdag en vrijdag wordt het allebei de dagen zo'n 33 graden.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Muziek aan zee. Dit is

0: Elton John met Daniel en Spandau Ballet hoorde je ook nog. Only When You Leave.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Ik ga Kim Wilde draaien en daarmee ga collega Tjeerd heel erg blij maken. Onlangs met zijn verjaardag had Jorin hem nog meegenomen naar een groot Edisch feest in het stadion van Schalke 04. En daar trad Kim Wilde op. Foto's werden ook gedeeld. Ja, en volgens mij gaat ze volgend jaar ook nog toeren. De Singles Tour 2027. En dan doet ze ook nog ons landje aan. Dus ik denk zomaar dat Tjeerd daar ook wel bij staat, hoor. Prachtige vrouw natuurlijk, hè. Toen, maar nu nog steeds. De meedansplaat van de dag komt van Kim Wilde. In Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag 1987 was dit. You Keep Me Hanging On.

0: In de geschiedenis hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven. Van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor. Zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Bonnie Tyler in Muziek aan Zee. Bijna het einde van dit programma. Het zit weer op voor mij. Straks om 4 uur natuurlijk weer Wes komt thuis. En ja mensen, hij is weer terug.
1: Alles is voor Bassie, alles is voor Bassie.
0: Dan heb ik het natuurlijk over Bas Martinius, die lekker op vakantie is geweest. Ziet er uitgerust uit, grote glimlach op zijn gezicht. Dus dat komt helemaal goed. Het laatste uurtje natuurlijk weer de 70s at 6. Je kan hem weer mailen. Bas@omroepwest.nl. Ik wens je nog een hele fijne dinsdag. Tot later.
2: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: hebben Indische mensen heel veel traumatische ervaringen gehad. Op de een of andere manier is het zo gekomen dat er nooit de ruimte is geweest om daarover te spreken.
1: In Nederland zijn er tussen de 1,5 en 2 miljoen mensen met een Indische achtergrond. Velen van hen zijn bekend met de term Indisch zwijgen.
2: De oorlog is net voorbij en die herstellingstijd kom ik dus als buitenstaander, als indringer in zekere zin, kom ik dan in Nederland en zo word je dan ook behandeld.
3: Je leert daar ook mee leven, van oké, dit is hun overkomen en daar heb je respect voor, zo was het in die tijd. Je kan dat niet meer terugdraaien.
1: Je ziet het in de documentaire Indisch zwijgen. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Het kan je moeilijk ontgaan. Morgenavond die eclipse, die zonsverduistering. Ga er dadelijk uitgebreid over spreken. In het blokje blik op toen. En Huub is daar ook bij om erover te praten. Maar zover is het nog niet. Het is nu 4:15. Het nieuws natuurlijk met Richard Grootbot.
15: Goedemiddag. In Katwijk en Noordwijk waarschuwt de reddingsbrigade dat zwemmen in zee gevaarlijk kan zijn. De golven voor de kust zijn hoog, er staat een sterke stroming en de aflandige wind kan kinderen op luchtbedjes gemakkelijk de zee opblazen. De lokale reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk hebben de gele vlag gehezen. Op de stranden van andere gemeenten geldt die waarschuwing niet. Een minderjarig meisje uit Amersfoort is aangehouden voor een gijzeling in een huis in Lisse. In de zaak werd ook al een minderjarige jongen uit Culemborg opgepakt. Bij de gijzeling raakte het slachtoffer gewond. De verdachten hebben spullen gestolen uit de woning in Lisse en zijn daarna op de vlucht geslagen. Er is bijna overal grote droogte, maar de vogelplas Starrevaart in Leidschendam stroomt vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het water in het natuurgebied op peil te houden. Per seconde stroomt ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas. Meer regionieuws hoort u om 16:30. Nu het overig nieuws.
16: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst speciale interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven.

0: De man die vanmorgen werd aangehouden zou een van de drie zijn. De andere twee worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd twee keer Europees en twee keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
1: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
1: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Vloeibaar Wasmiddel Wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Tot 7 uur. West komt thuis.

Straits Walk of Life op Radio West. Een heel goede middag, 4:08. Dit is West komt thuis. Het duurt tot 7:00 vanavond. Ik hoop dat je er lekker bij blijft. Dan hoef je weinig te missen. Nou, waar ga ik het dan over hebben? Onder andere over die eclipse. De eclipse van morgen. Hij komt eraan. In Nederland is die ook voor een belangrijk deel te zien. Maar als je het echt goed wil zien, dan schijn je bijvoorbeeld naar Spanje te moeten of naar IJsland. Ik denk dat het op IJsland toch prettiger bivakeren is. Qua temperatuur in ieder geval. We gaan er dadelijk uitgebreid over praten in ons blikje op toen. Want, dat weet je misschien nog wel, 27 jaar geleden... precies vandaag, 27 jaar geleden, hadden we ook zo'n eclipse. Heel veel mensen gingen toen onder andere naar Frankrijk toe. We praten er zo meteen over met Rogier van der Zanden... en ook onze weerexpert Huub Misee schuift even aan. Want die weet natuurlijk alles over de stand van de zon en de maan... en de andere sterren die daarbij betrokken zijn. Het spelletje speel ik natuurlijk nog, de tijdmachine. Hoe kan het ook anders? Prachtig mooie hoofdprijs deze week. Dameshorloge van Kibu, inmiddels wereldberoemd geworden. En voor de rest de vaste onderdelen die je mag verwachten in West komt thuis. Zoals daar is een stukje cabaret op maandag. En omdat ik net terug van vakantie ben en gekampeerd heb... ga ik lekker draaien. Kamperen van Bert Visser. Een van mijn favorieten. Mocht je niet van Bert Visser houden, maak je geen zorgen. Hij praat altijd snel. En ook dat stukje cabaret is binnen 2,5 minuut weer verdwenen van de radio. En dan ga ik weer lekker muziek draaien. Fijn dat je luistert naar West komt thuis. Dank natuurlijk aan Olivier de Neve, Kevin Brouwer en Ronald van der Geer... die mij de afgelopen 3 weken vervangen hebben. Maar met verfriste energie gaan we er gewoon lekker tegenaan. Maxine en Frank Pin.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherretsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West.

0: ook alweer 51 jaar oud. Still Crazy van Paul Simon op Radio West.
1: Blik op toen.
0: Ja, en dan zijn we aanbeland bij ons blikje op toen. In Blik op toen gaan we het hebben over de totale zonsverduistering van morgen. Want ja, dat kan je moeilijk ontgaan zijn. De media maken er flink gewag van. Die vindt plaats, althans de volledige totale zonsverduistering, boven Spanje en IJsland. En met een beetje geluk is daar dan ook in onze regio iets van te merken. Het gebeurt niet zo heel vaak, zo'n eclips. Dus de koorts, de eclipskoorts, is aan het stijgen, roept bij heel veel mensen herinneringen op aan 11 augustus van 1999. Dat is vandaag precies 27 jaar geleden. Toen was er een eclips die een regelrechte hype werd. En daarom in de studio voor Blik op toen Rogier van der Zanden, maar ook onze weerexpert Huub Mizee. Beide mannen een bijzonder goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jongens. Ja, Huub, even over. Beginnen we even bij jou. Die twee eclipsen, hè, die van morgen en die van 99. Hoe zou je die met elkaar kunnen vergelijken? Kun je die vergelijken?
2: Ja, iedere eclips kan je natuurlijk vergelijken. De baan is natuurlijk iedere keer anders. En als je echt een liefhebber bent, dan wil je het liefst natuurlijk op de plek zijn waar die totaal wordt. En dat is in dit geval inderdaad Noord-Spanje. Ja, voor mij was dat te ver weg. Ja. Het westen van IJsland, hè, kan je ook nog naartoe. En ik geloof zelfs een stukje Groenland kan ook nog.
0: Kun je nagaan.
2: Het is allemaal wat later op de dag bij ons. Het begint ergens in het oosten van Siberië. Dus dat zijn de kenmerken van deze zonsverduistering inderdaad. Ja. Ja,
0: het is ook zo'n fenomeen waarvan je zegt van ik weet nog waar ik was toen ter tijd. Beginnen we bij jou, Huub. Weet jij nog waar je was op dat moment?
2: In 1999, ja. Ik was in Noord-Frankrijk. Ja. En ik was daar met twee vrienden. Mijn vrouw ging mee en de vrouw van een andere vriend. En die twee vrienden, was niet helemaal toevallig, maar die werkten allebei op het KNMI, waarvan eentje op Schiphol. En eerlijk gezegd werden wij een beetje gegidst waar we het beste naartoe konden gaan. We hadden nog geen mobieltjes natuurlijk. We hadden geen smartphones. Ja. Satellietfoto's konden we dus nog niet ontvangen. Maar dat konden ze op Schiphol wel. En daar hoorden wij waar de beste plekken waren. Daar konden we naartoe rijden. En nou ja, ik heb natuurlijk enorm geluk gehad. Het was fantastisch om het daar te zien. Ik heb er een foto's van kunnen maken met een analoge camera. En dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Want je kan niet zomaar door je camera naar die zon kijken. En zeker niet als er een grote zoomlens op staat. Ja. Dus dat komt met een papiertje erachter. Dan kan je zien waar de zon inderdaad, of die inderdaad mooi in beeld kwam. Zo is het mij gelukt. En ja, toen op een gegeven moment die totale verduistering. En dan maar foto's maken. En dat is dus gelukt.
3: Ja. Die gaan we ook laten zien straks op tv, die foto van Huub die hij destijds gemaakt heeft.
0: Oh, dat is leuk. Ja. Het
2: mooie is, dan zie je die corona, daar heb je dat woord weer. Ja. Maar dat bestond toen al heel lang. Mm-hmm. Dat is het gasvormige omhulsel, wat een hele hoge temperatuur heeft bij de zon ook. En men weet nog niet precies hoe dat komt. Maar dat is de enige manier waarop je dat in de natuur op deze manier kunt zien. Ja. En het is natuurlijk heel bijzonder dat de zon, die staat 400 keer zo ver weg als de maan. Mm-hmm. Maar de doorsnede van de maan is op deze afstand precies even groot als de doorsnede van de zon. Dus hij bedekt hem dan ook helemaal. Ja, fantastisch.
0: Ja, je bent er helemaal enthousiast over. En ik begrijp dat heel goed hoor. Rogier, waar was jij in 1999 op dat moment?
3: Nou, ik heb het een stuk minder dynamisch beleefd dan Huub, kan ik je vertellen. Ik werkte in die tijd bij de WOS, de streekomroep in het Westland. En die zaten toen nog in Schravenzanden, of nog steeds geloof ik. Maar ze gaan daar bijna weg. Schravenzanden was de redactie. En ik zei, ja, nou is die eclipse, we moeten er toch wel iets mee doen. Ik zag dat Radio West, waar ik toen nog niet werkte, die pakte flink uit met allerlei evenementen. Ik dacht, nou ja, we kunnen dat als WOS niet helemaal laten gaan. Dus ik zei, ik ga wel even het winkelcentrum van Schravenzanden in. Daar zullen vast mensen op straat staan om te kijken door die eclipsbrilletjes of winkeliers die even naar buiten komen. Ja, toen werd ik weer geconfronteerd met de aard van de nuchtere Westlander. Want er was niemand in geïnteresseerd. Die winkeliers die bleven gewoon binnen. En ik vroeg het nog aan mensen, van, gaat u nog kijken naar de zonsverduistering? Hey, van, hey, de winkel moet op blijven draaien.
0: Ja.
3: Dus dat was, en ik weet nog dat ik het moment zelf ook, ik vond het eigenlijk minder spectaculair dan ik me van tevoren had voorgesteld. En dat vonden veel mensen toen. Ja. Komen we zo meteen ook nog even op hoe dat in elkaar zat, waarom dat zo was.
0: Ja, precies. Het zorgde wel voor een enorme saamhorigheid, hè, dat samen kijken naar die zonsverduistering. En dat gebeurde onder meer in de binnenstad van Leiden. En Radio West was daar toen in de tijd bij.
4: Ja, kijk jongens. Oh.
5: Wat ziet u nou, mevrouw?
4: Nou ja, dat is hartstikke mooi. Het is mooi.
6: Ik zie je slecht. Met kringen op de
4: kom. Ja.
6: Nee, je ziet
4: Maar hij wordt steeds dunner, dat stukje wat je ziet eigenlijk.
6: Wat deed u nou?
7: Nou, zo'n een beetje blazen, dan gaat dat kleine stukje misschien in de goede richting. Nee, ik vind het zo jammer. Ik had zo gehoopt dat nou te zien weer.
0: Ja. Rogier, dat viel dus een beetje tegen.
3: Ja, het ging een beetje vanaf waar je was. In Den Haag viel het, geloof ik, tegen. Daar stonden bijvoorbeeld mensen op het dak van het congresgebouw. En daar was het eigenlijk behoorlijk bewolkt. Dus toen is er niet veel te zien geweest. Op andere plekken was het beter te zien. Maar toen vonden mensen soms ook dat het tegenviel. En hoe dat nou kwam, ja, dat legde destijds hoogleraar sterrenkunde Vincent Ike uit. Die was in Leiden ook daar. En het heeft een beetje te maken met verwachtingen en de manier waarop wij het waarnemen.
8: De zon is heel veel feller dan je denkt. En daarom zeggen wij altijd pas op met wat je doet. In de tweede plaats, en dat is heel subtiel, je oog past zich automatisch aan. U kent dat verschijnsel zelf, je zit 's avonds in de schemering te lezen. En pas een uur nadat het echt behoorlijk donker is geworden, denk je, ik moet maar eens een lampje aandoen. En dat komt omdat je oog zich geleidelijk aanpast. En daardoor lijkt het dat het allemaal wel meevalt. Maar op het maximum was het echt zo dat er maar 6% van de zon over was. En dat was hier heel duidelijk te merken.
0: Ja, nou ja, ondanks dat mensen dus een beetje teleurgesteld waren, het was wel heel gezellig, toch?
3: Ja, absoluut. Hoe was dat eigenlijk dan in Frankrijk, Huub? Daar moet je dat toch wel echt duidelijk gemerkt hebben.
2: Ja, natuurlijk. Het feit dat we het konden zien, dat was al ontzettend leuk. En ja, wat je net ook hoort, dat je ogen zich aanpassen. Je pupillen worden groter, hè, mm-hmm. Als het donkerder wordt. Dus dan, die lichtafname, dat lijkt heel erg mee te vallen. Maar als je met een lichtmeter van je fotocamera of zo kijkt, dan kan je zien dat het echt donkerder wordt. Maar goed, in 1999, ja, het was natuurlijk fantastisch. Op een gegeven moment, als die maan echt helemaal die zon bedekt, dan wordt het echt wel heel donker. Dan kun je de sterren zien en de planeet. Eten vooral ook met name. De sfeer wordt heel bijzonder. En ja, het is voorbij ook wel weer voordat je het weet.
0: Ja, gaat echt heel snel, hè?
2: Pas maar een paar minuten. Als je op een hoog punt staat, dan zou je zelfs die schaduw die van die maan over de aarde raast, want dat is het met grote snelheid eigenlijk, zou je zien aankomen en ook weer zien weggaan. Maar dat heb ik toen niet gezien. Maar goed, het was heel bijzonder. Dat ervaar je gewoon eigenlijk anders nooit. Nee.
0: Nee, precies.
3: Jij was er niet bij dat wij met Radio West een groot evenement in Noordwijk hadden, Huub. Ik denk dat ze die wel gemist hebben. Maar ja. Jij was in Frankrijk. Ja. Want we hadden we pakten daar groot uit destijds. We hadden zelfs speciale Radio West Eclipse brilletjes. Ja, ik heb nog geprobeerd om er eentje te bemachtigen. En van de oud-gediende hier niemand die hem nog had.
0: Oh, wat jammer.
3: Dus misschien dat er luisteraars zijn die zeggen, nou, ik heb hem nog ergens op zolder. Dan zijn we er eigenlijk wel benieuwd naar. Maar we hadden samen met Space Expo een evenement. En mensen konden daar op matjes liggen in het gras en dan kijken naar de hemel. En intussen werd er New Age muziek gespeeld.
9: Het begint donker te worden. Je merkt ook aan de temperatuur. Het begint kouder te worden. Het begint ook wat meer te waaien hier. En iedereen staat dus gespannen te kijken naar dat gat wat hopelijk gaat komen in de wolken.
10: Ik heb ooit eens een keer een zonsverduistering meegemaakt. Maar ik had weer pech. Ik kon niks zien, want de maan stond ervoor.
11: Ja, ik had gehoopt dat de wolken zouden openbreken.
12: Door dat brilletje.
11: Misschien helpt het, je weet het niet.
12: Je ligt hier verder niet voor gek.
11: Ik lig hier niet voor gek, nee. Ik val best mee, toch zo? Ik ben in ieder geval beschermd. Ik word niet blind.
0: Ja, Huub, morgenavond gaat het gebeuren. Hoe laat is dat?
2: Het begint even na zevenen en even na achten dan is het grootste deel van de zon verduisterd. 89%. De ene keer gaat het over de middellijn die wordt gehanteerd als maatstaf. Een andere keer de oppervlakte. Maar goed, het is inderdaad, het blijft een klein stikkeltje over, maar dat geeft dus nog heel veel licht. En iets na negen is het hele schouwspel voorbij dus.
0: Okay.
2: Ja, en de zon staat laag, hè. Dus je moet het aan zee zien, aan de kust bijvoorbeeld. Dat is heel mooi, want dan kan je het nog mooi zien.
0: Ja.
2: En het is ook niet alleen belangrijk dat er hier geen bewolking is, maar ook boven de Noordzee en boven Engeland. Maar die is daar ook niet, want ook daar is het morgen gewoon prachtig zonnig weer.
0: Zo, ja. Dus we hebben mazzel.
2: Dus we hebben inderdaad nog mazzel, is absoluut waar.
0: Maar je moet dus inderdaad wel westelijk georiënteerd kijken. En je moet dus vrij zicht hebben en de zon staat laag, zeg jij.
2: Ja.
0: Dus dat is toch lastig.
2: Ja, zeker. Dus op een flat. En nou ja, ik denk, ja, je hebt het misschien ook al erover gehad, Rogier, maar je moet je ogen heel goed beschermen. Hè?
0: Mm-hmm.
2: Ja. Dat is duidelijk. Het gaat om de warmtestraling van de zon die overal nog doorheen komt. En je moet eigenlijk ook je mobiele telefoon moet je beschermen daartegen. Ook daar kan de sensor van, ja, van slag raken als je hem lang op de zon richt.
0: Okay.
2: Dus ja, dat is wel even heel goed oppassen.
0: Ik weet nog dat destijds gezegd werd van ja, je kan ook door een cd'tje kijken. Nou ja, niemand weet nog wat een cd is. Nee. Dat is één. Maar dat werd toch afgeraden, hè?
2: Werd afgeraden. En toen ik klein was, toen hoorde ik zelfs nog dat je door zwart-wit negatieven kon kijken. Nou, dat kan dus al helemaal niet. En er zijn nog meer van die verhalen. Maar ja, eclipsebrilletjes zijn eigenlijk het beste. Ja.
0: Eclipsebrilletjes. Ja, nou ja, wij bij Radio West, we kunnen ze niet meer vinden, hè, Rogier?
3: Nee. Tenzij mensen ze thuis hebben liggen.
0: Ja, dat is waar. Maar als we een paar duizend hebben, laat maar weten. Komen wij ze halen, kunnen we ze alsnog uitdelen. Moet allemaal binnen 24 uur geregeld zijn. Ja. Dat wordt nog wat. Dankjewel, jongens. We hadden het over de eclipse. Morgen is die er weer. En hij is volledig in Spanje. Noord-Spanje dan. En het westen van IJsland. Dus hurry, hurry, hurry. En zometeen hoor je Huub natuurlijk weer voor het weer. Maar eerst nog muziek van Sydney Youngblood.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Het is 1,5 minuut over 4:30 op Radio West. We gaan naar het nieuws met Richard Grootbot. Ries, een goedemiddag.
5: Goedemiddag, Bas. In Katwijk en Noordwijk waarschuwt de reddingsbrigade dat zwemmen in zee gevaarlijk kan zijn. De golven zijn voor de kust hoog, er staat een sterke stroming en de aflandige wind kan bijvoorbeeld kinderen op luchtbedjes gemakkelijk de zee opblazen. De lokale reddingsdiensten van Katwijk en Noordwijk hebben de gele vlag gehezen. Dat betekent niet zwemmen. Op de stranden van andere gemeenten geldt die waarschuwing trouwens niet. Ondernemers in de Bollenstreek hebben er begrip voor dat ook daar woningen moeten worden gebouwd om iets te doen aan het grote huizentekort. Maar stellen ze daarbij wel eens voorwaarden dat het niet ten koste mag gaan van de hoeveelheid karakteristieke bollengrond. Kwestie van de juiste keuzes maken, zo zegt directeur Onno Zwart van ontwikkelingsbedrijf Greenport.
6: Bollenteelt in de Bollenstreek is zo'n belang en dat is ook een bestuurlijke keuze om die bollenteelt te willen behouden. Als we dan tegen alle andere ontwikkeling zijn, omdat we alleen maar bollenteelt willen, dan sluiten we ons af van de werkelijkheid. Dus als wij keuzes maken om ook andere zaken toe te staan op bollengrond, laten we dan zorgen dat we, zoals dat heet, een compensatiesysteem in het leven roepen.
5: Ja, en dat systeem dat werkt als het oude ruilverkavelen. Er is bijna overal grote droogte, hè? Maar vogelplas Starrevaart bij Leidschendam moet ik zeggen, die stroomt nu vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Mm-hmm. Toch Heemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het water in dat natuurgebied op peil te houden. Per seconde, Bas, stroomt er ongeveer 2 kubieke meter water naar de vogelplas.
4: 2000 litertjes per seconde.
5: Dat is heel wat, hoor.
4: Ja, ja, precies. Ja. En ze hebben het nou over de Rijn. Hè. Er gaat nu een record. Weinig hoeveelheid gaat er doorheen. Dat is nog altijd 650 kub per seconde. Maar normaal gesproken is dat 2000 kub per seconde. Dus dat is 2 miljard liter per seconde. Wat een getal allemaal. Dankjewel, Ries. Nou, over het weer en over de droogte gesproken natuurlijk naar Huub. Huub, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag, Bas.
4: Ja, de droogte, hè. Hij houdt maar aan. Het mooie weer, lijkt dat ook maar aan te houden?
7: Voorlopig wel. Kun je stellen, want vandaag was het toch eigenlijk ook alweer zo'n heerlijke dag. Ik kan eigenlijk niet anders zeggen. Er was veel zon, een matige oost-noordoostenwind aan zee, soms een beetje vrij krachtig. 23, 24 graden, heerlijke temperatuur. Ja. Droge lucht ook, ja, dat is het dan ook wel, maar dan voelt het ook allemaal nog heerlijk. En ja, we zien eigenlijk ook dat op korte termijn niet verandert. We hebben een hoge drukgebied ten noorden van ons land. Daardoor ook vannacht een noordoostenwind, matig, die gaat geleidelijk aan een beetje afnemen en oostelijk worden. Geen of nauwelijks bewolking. Koele nacht, net als afgelopen nacht. Het minimum komt uit op ongeveer 11 graden. Dus dat is nog heerlijk. Ramen nog lekker een beetje open. Morgen zal de zon namelijk ook weer de hele dag schijnen. En dan ligt het hoge drukgebied boven Denemarken, waardoor de wind bij ons meer oostelijk wordt in plaats van noordoostelijk. En eerst dan zwak tot matig, ja. En dan loopt de temperatuur toch wel weer heel snel verder op naar 29 graden.
4: Zo.
7: Ja, zeker wel. En donderdag, dan ligt het hoge drukgebied boven Oost-Europa. Wordt de wind nog iets meer zuidoostelijk. Gaat ook een beetje afnemen, dus dan wordt het op zich wel heel warm. 33 graden, misschien nog wel iets meer. Maar langs de kust zou een beetje wind van zee kunnen komen. Ja, de zee is dus nog op sommige plaatsen gevaarlijk. Dat hoorden we zojuist al. Het zeewater op zich is 22 graden langs de stranden. Dat is hoog hoor. Echt heel bijzonder.
4: Ja.
7: Vrijdag ook nog zonnig. Ook dan 33 graden, 32 graden. Hetzelfde weerbeeld, de zon. Nog wel wat bewolking, maar nog wel droog. Dan zien we opeens zaterdag toch een wat ander weerbeeld. Het hoge drukgebied gaat feitelijk helemaal wegtrekken naar het oosten. We krijgen een noordwestenwind tot noordenwind op zaterdag. Daar gaat een front passeren. Daar kan een bui bij voorkomen. Dat zal allemaal nog niet zo heel veel zijn. De temperaturen komen dan uit op 5 of 26 graden. Maar vanaf zondag gaan we terug naar 24. En volgende week hebben we, eerlijk gezegd, gewoon een beetje licht, wisselvallig zomerweer.
4: Ja.
7: Temperaturen 23 graden overdag, maar iedere dag is er kans op een bui. Misschien zelfs wel met onweer. Het zal een buitje zijn. De rivieren worden daar niet mee gevuld, absoluut niet. Maar tegen het stof zou die buitjes wel wat kunnen betekenen. Dus dat is het eigenlijk voorlopig.
4: Oké, nou, dat zal de meeste mensen als muziek in de oren klinken. Dit.
7: Zeker dus. Mensen die een volkstuin hebben bijvoorbeeld, die kunnen daar al een beetje gebruik van maken. Maar we moeten nog even wachten tot het weekend en volgende week.
4: Precies. Ja. Nou, je houdt ons op de hoogte, Huub.
5: Nou,
4: dankjewel.
5: Ja, nou, ik ken nog een volkstuintje met wat tomaten erin. Die kunnen elk buitje gebruiken.
4: Ja, absoluut hè.
5: Ja.
4: Dat was hem jongens, want er is ook geen verkeersinformatie. Het is echt vakantie, dus het is hartstikke rustig.
5: Nou, dat is echt...

0: Albert Hammond, I'm a Train op Radio West. Bijna 10 minuutjes over 4:30 en je weet het, hè. We spelen hem weer, hoor. Natuurlijk ontspeld door tijd en ruimte.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Juist, de Radio West tijdmachine. Te winnen in deze ronde. Een prachtig, mooie, superhandige, sneldrogende Omroep West Sport CQ kampeerhanddoek. Je hangt hem even buiten, je flappert 2 keer met het ding en hij is weer droog en je kunt weer afdrogen. Wat wil je nog meer? En aan het einde van de week, ja, dan spelen we natuurlijk de finale. En mocht jij daarin belanden, dan maak je kans op dat prachtig mooie Haagse dameshorloge van Kibo. Dat merk is inmiddels wereldberoemd. Wordt gedragen door bijvoorbeeld de rocker Steven Tyler van Aerosmith. Ja, wat wil je nog meer? Doe je mee met dat spelletje, de tijdmachine? Bel dan 070-390-5454. 070-390-5454. Ga ik muziek draaien van, door Nederlandse mannen geproduceerde Oostenrijkse artiest die met name in Duitsland veel succes had. Ik heb het over Falco. En dit liedje, dat is Der Kommissar.

0: Falco, der Commissar.
1: De Radio West tijdmachine.
0: Wordt het tijd voor het spelen van deze ronde van de tijdmachine? Je weet het. We spelen door de hele week een aantal rondes. Uiteindelijk komt er iemand in de finale terecht. Die kan er dadelijk dan vandoor gaan op vrijdagmiddag met dat prachtig mooie kleurrijke dameshorloge van Kibu. Maar goed, we gaan eerst een tussenronde spelen. Een voorronde, hoe je het ook noemen wil. Maakt natuurlijk allemaal niks uit. Aan de telefoon heb ik uit Den Haag Heidi Spikker. Dag Heidi, goedemiddag.
2: Hallo Bas, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja.
2: Alles goed aan jouw kant?
0: Ja, aan deze kant alles goed. Net weer begonnen met werken, hè? Zo gaat dat.
2: Ja, en denk, moet ik jou toch even hebben om te bellen?
0: Nou, dat vind ik hartstikke lief, helemaal goed. En ja, je kan ook nog wat winnen natuurlijk, hè? Maar dan moeten we eerst een paar vraagjes beantwoorden. Heidi, als eerste, ben jij nog op vakantie geweest of iets dergelijks?
2: Nee, helaas is het voor mij niet aan de orde. Ik heb een echo-operatie gehad, dus even vliegen en autorijden, dat soort dingen is echt voor mij niet van toepassing. Ja. Maar wel af en toe met Charlie gezellig eventjes een weekendje weg, korte dagjes en dan toch even genieten.
0: Ja, helemaal goed. Nou ja, qua weer zit je dan op dit moment in Nederland fantastisch natuurlijk. Hè? Het is gewoon fijn weer, niet te warm. Zonnetje erbij.
2: Zeker.
0: Ja, het kan niet op. Maar ja, je hoorde het Huub zeggen.
2: Lekker in Vlissingen geweest afgelopen weekend. Oh. En aankomend weekend even lekker naar Terneuzen. Ja. En dan kan makkelijk even visje uitgooien. Of tenminste een hengeltje uitgooien. Nee, superleuk. Even lekker chill, even niks.
0: Klinkt helemaal goed. En heb jij bij Terneuzen een beetje onderzocht waar die kerncentrales moeten komen? Want die willen ze ongeveer daar in de buurt hebben.
2: Ik zou het niet weten. Ik hou me daar niet mee bezig.
0: Dat snap ik. Laten we maar lekker dat spelletje gaan spelen. Want dan, dan brengt ons dat nog wat. Ik zou zeggen, loop je met me mee naar buiten. Hij staat te blinken in de zon. Onze tijdmachine. Ja hoor. Ren jij er maar gewoon snel naartoe. Ren die trap maar omhoog en spring maar in het linkerstoeltje.
2: Ja.
0: Zit je al?
2: Ik zit hoor. Geef maar zit helemaal goed.
0: Doe maar een klap op de groen-gele knop.
2: Oh, moet ik mijn gordel niet op?
0: Ja, doe maar, want anders gaat het helemaal fout.
2: Oké, ik heb de klap gegeven.
0: Ja hoor, helemaal goed. Ik hoorde net, nou, daar gaan de raderen draaien en de deuren dicht. Waar gaan we naartoe? Ja, we gaan het zien. We gaan het horen. We gaan het beleven. Daar komt-ie.
1: 1, 9, 9, 2.
0: Oh Heidi, we gaan naar 1992.
2: Oké.
0: Heb je daar wat aan?
2: Dat komt wel goed. Oké.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan staan we daar op de rand van 1992. Ja, weet jij nog wat je deed in 1992?
2: Even kijken. In 1992. Nou, ik was denk ik rond een uur, jaar of 25 of zo.
0: Ja?
2: Yeah. Ik was werkzaam in, bij T-Mobile toen de tijd, T-Mobile was ik daar al aan het werk.
0: Oké, wat deed je daar?
2: Klantservice en dat soort dingen. Ik ben er nog steeds in principe werkzaam.
0: Jo.
2: En doe ik inderdaad andere werkzaamheden.
0: Leuk. Ja, wat
2: alleen
0: grappig.
2: Op dit moment niet veel vanwege de computer. Ik zie niks. Weinig.
0: Ja. Oké, komt dat nog wel een beetje goed?
2: Ja hoor, geen zorgen.
0: Oké, fijn. Goed om te horen. Nou, ik zou zeggen, laten we eens even kijken wat we kunnen bereiken. We zitten in 1992. De tijdmachine heeft de vragen op het beeldscherm getoverd. Op de achtergrond hoor je een enorme hit uit 1992 van John Secada. Ja, dat was die tijd, hè. Daar zijn ze, de vragen. De eerste vraag. De komische familiefilm Beethoven is een hit in 1992. De film draait om een huisdier en dat is vernoemd
2: Sint
0: naar...
2: Bernard.
0: Vraag 2. Het Haagse HDM behaalt de landstitel in de hoofdklasse in 1992... door Kampong op eigen veld te verslaan met 2-0. Ja, over welke sport gaat dit?
2: Honkbal? Misschien?
0: HDM. En het is geen honkbal. Wat zou het dan zijn?
2: Handbal.
0: We gaan naar de derde vraag. London Beat scoort een grote hit in 1992. Maakt de titel af.
2: Heb je niet een melodietje, dan maak ik hem af.
0: Dat kan ik niet zo snel. 1, 2, 3...
2: Jij hebt die vraag voor mij.
0: Ja, dat is ook weer waar. Nou ja, eens
2: even fire? On fire?
0: Nee, dat is niet helemaal goed. Dat is niet helemaal goed.
2: Ja, nee, Charlie die schreeuwde wat. Misschien is hij dat.
0: Ja. Nou, als Charlie dan weer wat schreeuwt, laat hij dan een keer het goede antwoord schrijven. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn, hè?
3: Je hebt één vraag goed.
0: Heidi, je hebt maar één vraag goed.
2: Yay.
0: Ah, je krijgt van mij lekker die snel drogende handdoek, die sporthanddoek met ons logootje
2: die
0: erin.
2: Die wil ik nou hebben.
0: Oh, nou, maar die krijg je. Dat komt helemaal goed. Ja hoor.
2: Super.
0: Hey, weet je over welke... Zullen we de antwoorden even doornemen? Want dan weet je dat ook weer.
2: Ja, heel graag.
0: Die Sint-Bernard hond van die komische familiefilm had je helemaal goed natuurlijk. Hè? Beethoven, dat is inderdaad de Sint-Bernard. Het Haagse HDM, dat is de H van Haag. Het gaat over hockey. Haagse hockey.
2: Hockey
0: doe je met een...
2: Ja, ik weet op de laatste middenvoort zit er heel groot hockey in. Daar kwam ik ook wel eens langs.
0: Ja, precies. En London Beat met die grote hit in 1992. Het liedje heet You Bring On The Sun. Dus jij brengt de zon in mijn leven.
2: Oh.
0: Ja, die ken je ook wel.
2: Dat vind ik lief. Dat zegt tegen mij.
0: Nou, heel graag gedaan. Heidi, dankjewel voor het meedoen. Dag.
2: Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: Een grote hit uit 1992, London Beat, You Bring On The Sun. Ja, Heidi Speaker die kon helaas niet op deze titel komen. Dan had ze nog kans gemaakt op een finale plaatsje wellicht. Maar het mocht helaas niet zo zijn voor haar. Maar ze is toch met een mooie prijs er vandoor gegaan, hoor. Straks tussen 6 en 7.
1: 70s at 6.
0: Daar zou deze plaat ook prima passen. Olivia en John.

0: Olivia Newton-John en John Travolta, You're the One That I Want. Zometeen na vijf ga ik het met mijn collega Marijn hebben over de brandweer. Want de brandweer doet natuurlijk altijd zijn best, maar maakt zich ook zorgen en is aan het flyeren geslagen. Marijn, waarom?
1: Nou, dat komt natuurlijk voor een deel vanwege de droogte. Hè? De droogte die zorgt ervoor dat het een stukje droger is. Ook in het duingebied, met het groter risico ook voor duinbranden.
0: Mm-hmm. Precies, gaan we het dadelijk over hebben. Hier in West komt thuis. Tot aan het nieuws van 5 uur. Ilse de Lange.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
7: Oké, doei.
8: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis slim met Golden eSIM.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Zometeen in West Komt Thuis gaan we het hebben over de droogte. En met name ook de brandweer die zich daarover heel erg veel zorgen maakt. Nu eerst het nieuws met Richard Grootbot.
18: Goedemiddag, Bas. In Katwijk en Noordwijk waarschuwt de reddingsbrigade dat zwemmen in zee gevaarlijk is. De golven voor de kust zijn hoog, er start een sterke stroming en de aflandige wind kan bijvoorbeeld kinderen op luchtbedjes gemakkelijk de zee opblazen. De lokale reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk hebben de gele vlag gehezen, dat betekent niet zwemmen. Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie, Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK, willen het geld liever direct inzetten voor wat zij noemen het versterken van de culturele basis in de stad. Er is bijna overal grote droogte, maar de vogelplas Starrevaart bij Leidschendam stroomt juist vol met water. Dat is afkomstig van een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het water in dat natuurgebied op peil te houden. Meer regionieuws heb ik om 17:30. Nu eerst het overig nieuws.
19: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïense president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea

0: Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Suljok op, die na de verkiezingsoverwinning van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Maggie Riley zong dat plaatje in voor Mike Oldfield. Natuurlijk Moonlight Shadow. Een goede hit was dat in 1983. Een fijne plaat ook om weer te horen op Radio West. 4:09 is het. Je luistert naar Radio West dus. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Met vanavond tussen 6 en 7. 70s at 6. Alleen maar jaren 70 muziek. En mocht je het leuk vinden, dan kun je natuurlijk een plaatje aanvragen. Bas@omroepwest.nl. In dit uur verder nog te verwachten. Ja, we zijn eventjes langs geweest bij een sterrenwachter om te praten over die eclips. Zometeen komt Mariette Overdiep daarover vertellen. Een cabaretblokje komt nog voorbij. Ik ben net terug van vakantie. Ik heb gekampeerd. En ach ja, daar vond ik in de computer Bert Visser over kamperen. En Bert Visser, daar ben ik een grote fan van. Het spelletje In zijn achteruit spelen we vanavond nog. Dus van alles te doen. Laat hem lekker aanstaan hier op Radio West. Dan hoef je helemaal niets te missen.
1: West komt thuis.
0: 5:10. Kurk en kurkdroog is het. Niet alleen hier bij ons in de buurt. Overal in Europa. Je weet het, de natuurbranden. We hebben ze gezien in Frankrijk, in Spanje, in Griekenland. Waar al niet. Maar hier bijvoorbeeld in de duinen ook. Het gevaar op brand in die duinen is dan ook heel groot. En daarom waarschuwt de brandweer strandgangers en campinggasten met flyers. Nou, daarover praat ik even met verslaggever Marijn Kramer. Marijn, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, Bas.
0: Ja, jij was daarbij vanmiddag, hè? Hoeveel zorgen maakt de brandweer zich?
2: Nou, ik was inderdaad vanmiddag in Katwijk. Bij het verzorgingstehuis Overduin van Topas. Dat ligt, om maar even een beetje de situatie te schetsen, hè. Dat ligt echt pal naast de duin. Als je even daar bijvoorbeeld op het balkon gaat staan, nou, je kijkt eigenlijk ver dat duin in. En mm-hmm. Je ziet dan vervolgens ook nog ergens heel erg diep in de verte zie je ook nog Den Haag liggen. Ja. Maar ja, daartussen zit natuurlijk lichte duin.
0: En prachtig wonen.
2: Het is prachtig wonen daar. Het enige probleem is dan wel dat je dan vervolgens, als je dan dus denkt aan die brand van vorige week.
0: Ja.
2: En die vlammen en de rook en alles. Nou, daar hebben ze dus de rook en de vlammen ook kunnen zien. Weliswaar op grote afstand nog wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar toen dacht men wel van, want er kwam ook nog een waarschuwing vanuit de GGD Goor en ook vanuit de veiligheidsregio. Van ja, jongens, stel we krijgen het niet voor elkaar, dan moet het wel heel erg snel gaan. Want dan moeten we misschien ontruimen. En toen dacht men wel van, oh, wacht even. Zo'n natuurbrand kan inderdaad heel erg hard gaan. En dat hebben we natuurlijk inderdaad dus ook gezien in Frankrijk. Hebben we ook gezien in Spanje.
0: Ja.
2: Ik had het er vanmiddag met de brandweer over. Zodra je het hebt over windsnelheden van 30 km/u...
0: Ja.
2: De brand die gaat op de wind mee. Dus op het moment dat je 30 km/u hebt, ja, dan staat hij dus 30 kilometer later, staat hij dus, als die wind vanuit het zuiden komt, staat hij dus 30 kilometer noordelijk. En dan staat hij dus wel aan de rand van Katwijk, om maar zo te zeggen.
0: Het gaat dan heel, heel, heel hard. Hè? Dat is eigenlijk wat ze ermee proberen te zeggen.
2: Dat gaat heel erg hard. Dus die zorgen, die zijn er zeker. En ze zeggen ook van, ja, als dat ons gebeurt, ja, dan moeten we dus ontruimen. En dat is best lastig, want in het verzorgingstehuis, daar wonen best wel wat kwetsbare mensen.
0: Mm-hmm.
2: Die dan dus uit hun eigen thuisomgeving gehaald moeten worden. Dat zijn er 200 mensen, met onder meer ook 80 Oekraïense vluchtelingen.
0: Ja,
2: zie maar onderdak te vinden. Dat is best lastig.
0: Hoe kijkt de brandweer naar dit verhaal?
2: Ja, daar heb ik natuurlijk eens mee gesproken. Laten we daar even naar luisteren, zou ik zeggen.
3: We zagen vorige week hoe verschrikkelijk snel zo'n natuurbrand, in dit geval bij ons dan duinen, zich kan verspreiden. Hij wordt ontzettend snel heel veel groter. Daarom benadrukken we ook van bel 112 als je een brand ziet. En wat we ons ook vaak niet realiseren is, als die brand echt dichtbij komt en moet gaan ontruimen. Topaas vertelde het, maar dat geldt ook voor bij je thuis, dat het heel erg ontregelend kan zijn als je een dag of een paar dagen niet thuis kunt zijn.
2: Ja, we hoorden Esmeralda Korver van de brandweer Hollands Midden. Ja, die angst die is dus reëel. Hè? En eigenlijk de brandweer die zegt ook van, ja, jongens, we moeten wel gaan oppassen. En ze zijn daarom dus ook gaan flyeren. Dat deden ze overigens al voordat die brand er was. Maar nu hebben ze wel weer extra de urgentie, om het maar zo te zeggen, te pakken.
0: Ja. Hoe gaat men daarmee om in het verzorgingshuis, in dat Topaas?
2: Nou, er liggen natuurlijk wel plannen, ook als het weer zover komt met een duinbrand. Maar ja, de zorgen die zijn daar dus wel. Maar ze zijn vooral heel erg blij met de acties die de brandweer onderneemt. Laten we even luisteren.
4: Nou, dat helpt heel erg. En daar zijn we de brandweer echt super dankbaar voor. Dat die ook daarin met ons meedenken. Want dat ook de mensen in de nabije omgeving van ons verpleeghuis, dus zeg maar Katwijk, Rijnsburg, Valkenburg, ga je de duinen in? Of waar ben je in de buurt? Let op alsjeblieft met vuur. En want het hoeft maar iets heel kleins te zijn. En ja, het staat echt in lichte laaien. Want zoals je kan zien, het is echt gewoon allemaal gordroog. Dus een grote brand is er zo.
0: Ja, Marijn, gort en gort droog. Hoort het Huub ook zeggen. In het weekend en na het weekend misschien hier en daar een buitje. Maar dat is dan letterlijk voor het stof. De droogte die zijn we daarmee nog lang niet kwijt. Hè?
2: Nee, zeker niet. En de brandweer die komt dan daarom dus ook met een aantal tips. Hè. Dus, dus bijvoorbeeld, wil je bij een wandeling in de duinen wil je dan roken? Doe dat dan even niet. Mm-hmm. Of zorg er in ieder geval dat die sigaret veilig uit kan in ieder geval. Bijvoorbeeld een auto, laat die niet stilstaan of parkeer hem niet in het hoge gras. Want zo'n onderkant van de auto die is
0: bloedheet.
2: Als zo'n stuk gras vlam vat, dan kan het dus heel erg snel gaan. Ja. En zo zijn er nog een aantal andere tips die ze ook in die flyers hebben zitten. Maar daar is de brandweer dus wel veel mee bezig.
0: Precies. Een beetje bewustwording en daarmee zijn we al een heel eind goed op weg. Marijn, dankjewel. Hè?
2: Geen probleem.
0: Golden Earring, I can't sleep without you. En zometeen gaan we het nog eens een keertje hebben over die eclipse.

0: Kwaliteit uit Den Haag, Golden Earring, I Can't Sleep Without You. Het is 12 minuutjes voor 5:30 op Radio West. We kunnen er niet omheen, hè, die eclipse van morgenavond. Niet alleen de vraag hoe kijk je ernaar, maar ook is de vraag waar kijk je ernaar? We staken ons licht op bij sterrenwachter Rob Lefever uit Schavenzande. Mariette Overdiep, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij was even naar hem toegegaan. Hoe zit die man erbij daar?
1: Ja, dat is echt uniek. Hij woont echt aan de strandopgang bij een strand.
0: Ja.
1: In een fantastisch vrijstaand huis met schuren. En nou, daar heeft hij dus dan een eigen amateursterrenwacht. En hij had even al zijn dingetjes naar buiten gerold. Dus er stonden daar zo'n 4 van die telescopen. De een nog groter dan de ander. En, waanzinnig echt. En hij zei, bij de grootste, die was 300 kilo. Hij zei van ja, als je daardoor kijkt, dan zie je, is het alsof je de maan ziet hoesten. Geweldig. Maar die zon, die gaat natuurlijk onder. En dan zit hij in het begin nog net wel boven die duinrand. Maar dan gaat hij toch zakken. En dan heb je er niks aan dat je aan het duinpad woont. Ja. Dan moet je toch naar het strand toe.
0: Ja.
1: Gaat hij dan ook doen.
0: Okay.
1: Hij gaat een stukje verhuizen met zijn telescoop.
2: Nou, het gebeurt natuurlijk zeg maar boven de kust. En die duinen die behalen het uitzicht alweer voor me weg. Dus je moet je echt naar het strand toe gaan. Dus je moet eigenlijk geen obstakels hebben aan de horizon.
0: Ja, ik zie hem daar al lopen met dat ding onder zijn arm. Zo, hup, dat zand in. En want Huub vertelde het ook. Je moet echt naar de horizon kijken.
1: Ja.
0: Dus je moet een vrij zicht hebben op de zon.
1: Precies. Dus hij neemt dat ding dus mee onder zijn arm inderdaad. En dan gaat hij in een strandtent zitten. Ja, en hij verwacht toch echt dat heel veel andere mensen dan ook eventjes willen kijken. Ja, hij zei, ik kan geen honderden mensen bedienen. Maar Maar hoe het dan wel moet als je niet door zijn telescoop mag kijken. Ja, dat met die cd'tjes, dat gaan die echt aan alle kanten af.
0: Ja, dat wordt aan alle kanten afgeraden. Ja.
1: En met niet gecertificeerde eclipsbrilletjes wordt ook afgeraden. Hij had nog wel een tip, hoe dan wel?
2: Met zijn schuimspaan haal je hem gewoon in de zon. En dan zie je dus de diametertjes van de zon. Je ziet nou, weet ik veel, 40 zonnetjes of zo. En daarmee kun je, maar straks als hij natuurlijk zeg maar half bedekt is of helemaal bedekt is. Dan zie je allemaal zeg maar kleine eclipsjes. Dus je ziet ineens 20 eclipsjes. En ik kan hem nog wel een beetje helderder maken door hem er dichterop te zetten. Maar dat is hartstikke leuk.
1: En dat is dan veilig voor je ogen?
2: Dat is zeer veilig voor je ogen, want je kijkt er gewoon naartoe. Ga je natuurlijk door een cd heen kijken, dan krijg je ultraviolette straling in je oog. En dat is vreselijk slecht voor je ogen. En dat merk je niet, maar dat kan je gewoon je zicht van je ogen kosten. Niet doen. Absoluut niet doen.
0: Ja, wees gewaarschuwd dus, hè?
1: Ja. En ook niet door je telefoon, ook met je camera een aparte lens ervoor. Want de boel gaat gewoon kapot.
0: Ja. UV, het is echt niet zo best natuurlijk.
1: Nee, ik blijf gewoon op mijn bank zitten. Ik ga dit allemaal niet doen.
0: Ja, maar jij gaat dat vanuit hartje lijden nooit zien.
1: Nee, ik ga dat helemaal nooit zien. Nee. En ik ga die stoet richting Katwijk of Noordwijk.
0: Ga je ook niet volgen.
1: Ga ik ook niet volgen. Ik zie het wel op tv, dank u.
0: Ja, precies. Ja, ik weet het nog 27 jaar geleden. Nou, dat was wat. Heel veel mensen gingen toen naar Noord-Frankrijk.
1: Naar Noord-Frankrijk, zeker.
0: Ik weet het nog wel. Nou, het volgende plaatje is misschien wel toepasselijk. Het zou eigenlijk dan moeten heten. Nee, het heet zo. Het is goed. Ain't no sunshine, natuurlijk. Ain't no sunshine.

0: Morgenavond, zo rond een uur of acht, inderdaad ook een klein tijdje geen sunshine.
1: Wat interesseert u meer? Het nijpende financieringstekort bij de regering of Dallas?
2: Dallas.
3: Muziek en herinneringen uit de jaren 80.
4: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80s op Radio West. Dit is Radio
0: West. Ja, dat wordt natuurlijk weer genieten, hè, van die muziek uit de jaren 80. Althans, als je er van houdt, maar zo werkt het altijd. Een plaatje uit de jaren 80 is ook deze van de Pet Shop Boys. Het liedje bezingt de voorsteden van de grote stad. Het gaat over Suburbia.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
6: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met de matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
10: Het is 6:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Richard Groot-Bot. Ries, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Bas. De brandweer waarschuwt bezoekers van het strand van onder meer Katwijk voor de gevaren van duinbranden. Veel branden ontstaan door menselijke oorzaak en de brandweer hoopt dat te voorkomen door bezoekers op het hart te drukken wat ze vooral niet moeten doen. Veel mensen realiseren zich ook niet hoe snel het vuur kan gaan, zegt deze woordvoerster.
12: We zagen vorige week hoe verschrikkelijk snel zo'n natuurbrand, in dit geval bij ons dan duinen, zich kan verspreiden. Hij wordt ontzettend snel heel veel groter. Daarom benadrukken we ook van bel 112 als je een brand ziet. En wat we ons ook vaak niet realiseren is, als die brand echt dichtbij komt en moet gaan ontruimen. Paas vertelde het, maar dat geldt ook voor bij je thuis, dat het heel erg ontregelend kan zijn als je een dag of een paar dagen niet thuis kunt zijn.
11: Esmeralda Korver van de Brandweer Hollands Midden. Een verzorgingshuis in Katwijk, Topaas, ligt pal naast de duinen. En daar zijn verzorgers dan ook erg beducht op natuurbranden. Want ja, dan moet dat tehuis misschien zelfs wel ontruimd worden.
10: Absoluut.
11: Den Haag is niet langer kandidaat om de culturele hoofdstad van Europa te worden. De nieuwe Haagse coalitie trekt het plan in. Dat was begin juli nog gepresenteerd door het vorige college van BMW. Maar de collegepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK willen dat geld liever direct inzetten voor wat zij noemen versterken van de culturele basis in de stad. In Katwijk en Noordwijk waarschuwt de reddingsbrigade dat zwemmen in zee gevaarlijk is. De golven zijn voor de kust hoog, er staat een sterke stroming en de aflandige wind kan bijvoorbeeld kinderen op luchtbedjes gemakkelijk de zee opblazen. Lokale reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk hebben de gele vlag gehezen. Dat betekent niet gaan zwemmen. Op stranden van andere gemeenten geldt die waarschuwing overigens niet.
10: Richard, dankjewel. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizé.
13: Vanavond en komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De wind is noordoostelijk, matig, aan de kust eerst nog vrij krachtig, maar zal afnemen tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen wordt het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Donderdag is het eveneens zonnig, het wordt dan zo'n 32 graden. En vrijdag is het ook zonnig, soms is er wat bewolking en ook dan wordt het ongeveer 32 graden.
10: Ja, en de wonderen en de wereld nog niet uit, er is een file te melden. Helene de Geest bij de ANWB. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Ja, het is er maar eentje. Op de A20 staat hij van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging nu 10 minuten.
10: Helemaal bedankt en misschien tot straks.
14: Wie weet.
10: Wie weet.
11: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Elke werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Op Radio West, 11 minuten over 5:30. Ja, en omdat ik pas vandaag weer begonnen ben met werken, heb ik de hele tijd het idee dat het maandag is. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het is dinsdag. En ik zat zo te bedenken dat ik nu een cabaretblokje moest maken voor vandaag. Heb ik wel gedaan, maar het was eigenlijk niet nodig. Maar ik wil het je toch niet onthouden. Ik ben lekker op vakantie geweest. Ik heb gekampeerd. Nou, sommige mensen gruwen daarvan. Die moeten er niet aan denken. Andere mensen vinden het lekkerste wat er is. Want je bent gewoon buiten. Ook al lig je daar met een klein tentdoekje over je heen. Je zit toch altijd lekker in de frisse lucht. En persoonlijk hou ik daar zelf heel erg van. Maar zo iemand als Bert Visser, die heeft een bloedje hekel aan kamperen. Maar ja, die moet van zijn vrouw. Want ja, die heeft haar overgehaald.
1: Ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen, hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Nee. Nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van een uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer. Weet je wel, moet alles in die rugzak. De helft wil niet mee, want de rugzak gaat veel minder in. Zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op. Breuk in je rug, doet niks. Je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar doen. En dan heb je op je rug. En dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven een teentje. Doe nog met die stangen. Daarboven moet een slaapzak. En daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet nou toch allemaal. Lig 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig, Bert. Nou, trek je niet uit, maar dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. En een uur later moet je pissen, flik je zelf in die greppel. Sta je met je mama Lou in de modder. Helemaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen. Moet ik er nog uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap. Is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel. Het kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn poeien. Lig gewoon om 2 uur met die gasflessen. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen. Nou, als 's nachts is het donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, wat stinkt er hier naar bij je? Dan ben je spijt.
2: Je luistert naar West Komt Thuis.

0: Radio West. Muziek van Coldplay. Dit was natuurlijk Magic.
1: De kopstaartplaat.
0: Zijn we toe aan de kopstaartplaat. Gisteren was dat Earth Song van Michael Jackson. En daarom zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord song. Nou, zo moeilijk is dat natuurlijk niet. Aantal reacties van jullie gekregen, die ga ik hier braaf voordragen. Zoals daar is de reactie van Jan Keizer uit Zuid-Afrika. Hè, die helemaal de onderkant van de aardbol. Daar woont hij. Dus bij ons is het zomer, bij hem is het winter. Hij schrijft dan ook, ja, de groetjes uit een ijskoud Randburg. Verder schrijft hij, voordat hij de groetjes doet, ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad. Nou, dank je wel, Jan. Dat is allemaal prima geweest. En hij zegt, voor de dinsdagse kopstaartplaat ga ik voor Fleetwood Mac het liedje Songbird. Dank je wel, Jan. Piet van der Poel uit Zoetermeer, die schrijft, hey Bas, ik hoop dat je lekker hebt rondgetoerd tijdens je vakantie. Even eruit, hoofd leeg, kilometers maken, altijd goed. Zo is dat natuurlijk, Piet. Het is weer tijd voor de harde realiteit van de kopstaartplaat. Nou, inderdaad. Hij schrijft, met jou goedvinden blijf ik nog even stilstaan bij de nagedachtenis aan Journey Kaagman met het prachtige Song of the Marching Children. Van Earth and Fire natuurlijk. Dan heb ik het niet over de 18 minuten versie, schrijft hij, maar de single uitgave van iets meer dan 4 minuten. Qua stijl zou ik het nummer omschrijven als symfonische pop, dromerig, meeslepend en typisch Earth and Fire. Laten we nog eens genieten van deze Haagse band uit de jaren 60 en 70... die zich, naar mijn mening, moeiteloos kon meten met de grote Engelse en Amerikaanse groepen, en vooral van de unieke, betoverende stem van Journey Kaagman. De woorden waren dat van Piet uit Zoetermeer. Dank, Piet. Koos Enthoven, hij schrijft, hey Bas, fijne vakantie gehad. Mooi weer in ieder geval, oftewel heet. Ja, dat klopt, Koos, heet. Het was overal heet. En bij ons in Oostenrijk ook ongelooflijk heet. Vandaag draagt hij een nummer voor, dat begint met song. Hij moest gelijk ook denken, net als Piet, aan de vorige week overleden Journey Kaagman van Earth and Fire. Het album uit 1970. Daarop stond dat nummer, Song of the Marching Children. 18 minuten durend nummer, verdeeld in 7 delen. Maar, zo schrijft Koos, er is ook een 6 minuut 50 versie van dat lied. Nou, die heb ik niet gevonden, maar we weten inderdaad dat er wel een single lengte is. Dankjewel, Koos. Tilly Vertuinsen schrijft, hey, lieve Bas, kijk, dat zijn natuurlijk weer punten, dat begrijp je wel. Je bent er vandaag weer. Nou, inderdaad hoor. De suggestie voor vandaag vanuit Lisse, Song of the South van Alabama. Veel plezier en gezelligheid gewenst en voor later een hele fijne avond. Dankjewel, Tilly, en jij daar in Lisse natuurlijk ook, hè. En Geert Slootweg, hij schrijft, hallo Bas, ik hoop dat je een mooie vakantie gehad hebt. Ja hoor, accuutje is ook weer lekker opgeladen. En voor de kopstaartplaat, zo schrijft Geer, heeft hij gekozen voor U2 met het nummer Song for Someone. Dat liedje, dat ken ik niet eens, Koos. Kun je nagaan. Maar sorry Geer, maar dat maakt belofte maakt schuld natuurlijk. Ik ga dat een keertje opzoeken. Je hoort het al, ik kan er niet omheen, hè. Journey Kaagman, Earth and Fire. Song of the Marching Children, dat is voor vandaag de kopstaartplaat. Met veel genoegen en plezier natuurlijk gedraaid.

0: startplaat van vandaag. The Song of the Marching Children van Earth and Fire. Voor morgen zoeken we dus een plaatje dat begint met het woord children. Als je een ideetje hebt voor de kopstaartplaat, die dus moet beginnen met dat woord children, mag ook een vertaling zijn natuurlijk, stuur dat ideetje dan vooral even aan bas@omroepwest.nl. Zometeen tussen 6 en 7.
1: 70's at 6.
0: Een verzoekje, hetzelfde mailadres, bas@omroepwest.nl. Want ik draai alleen maar muziek uit de jaren 70. Een stuk van Level 42 komt er nog aan. Tot aan het nieuws met Ries zometeen.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner?
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Zometeen in West Kom Thuis.
18: 70's at 6.
17: Alleen maar platen uit de jaren 70. En jouw verzoek is van harte welkom. Bas@omroepwest.nl. Bijna 6:02. Het nieuws. De hoofdpunten uit het nieuws. Bij ons uit de buurt krijg je van Richard Grootbot.
19: Goedenavond. De politie doet met een groot team van 25 rechercheurs onderzoek naar de dood van iemand die in een studentenhuis werd gevonden afgelopen zondag. Dat gebeurde in Delft. Dat team gaat onderzoek doen naar de omstandigheden rondom het overlijden. Het gebeurt met het team grootschalige opsporing, zoals dat heet. De brandweer Hollandsmidden waarschuwt bezoekers van het strand van Katwijk voor de gevaren van duinbranden. Veel branden ontstaan door menselijke oorzaak en de brandweer hoopt dat te voorkomen door bezoekers op het hart te drukken wat ze vooral niet moeten doen. Verzorgingshuis Topas in Katwijk ligt pal naast het duingebied en zou bij een grote brand misschien zelfs ontruimd moeten worden. Er is bijna overal grote droogte, maar de vogelplas Starrevaart bij Leidschendam stroomt juist vol met water. Dat is afkomstig uit een waterberging in de nieuwe Driemanspolder tussen Den Haag en Zoetermeer. Door Heemraadschap Rijnland heeft dat besloten om zo het water in dat natuurgebied op peil te houden. Dagoverzicht, dat heb ik om 6:30. Nu eerst het overig nieuws.
20: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto

0: auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou een van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Helene de Geest.
2: Er staat een korte file op de A20 Goudahoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging 5 minuten.
3: Naast je gezin, carrière, vrienden en hobby's kun je er voor iemand zijn. Als mentor help je iemand bij belangrijke keuzes in het dagelijks leven op gebied van zorg en welzijn. Je brengt rust en overzicht en je maakt echt het verschil. Het vraagt een paar uur per maand en je staat er niet alleen voor. Wil je dat ook? Ga naar wordmentor.nl en ontdek of mentorschap bij je past.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
6: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Billy Joel aan het begin van het derde en laatste uur van West komt thuis op deze dinsdag. En op de dinsdag, dat betekent
1: 70s at 6.
0: Alleen maar plaatjes uit de jaren 70. En mocht je nou ook nog een plaatje van jouw goesting willen horen, stuur me dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Verderop in het uur speel ik nog het spelletje In Zijn Achteruit. En de opname, of de opgave voor vandaag, is van een heel bekende plaat. Absoluut, als je hem hoort, dan weet je het, iedereen weet het dan. Maar de opgave is volgens mij niet al te makkelijk. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan weten te maken. Dat spelletje In Zijn Achteruit dus straks over een goed half uurtje hier op Radio West. Dan ga ik gelijk van start met het eerste verzoekje van de avond. Het is binnengekomen via de e-mail. Gestuurd aan bas@omroepwest.nl. Het is afkomstig van Veronique. Ze woont in Venray, maar ze is een vaste Radio West-luisteraar. Hartstikke leuk natuurlijk. En ze schrijft, hey Bas, je bent er weer, hoor ik. Nou, net als ik, vandaag weer begonnen met werken. Ik heb een fijne vakantie gehad. Ik hoop jij ook, Veronique. Ik ben inderdaad wezen kamperen. Vind ik altijd fijn om te doen. Mocht je nog een gaatje hebben, zo schrijft ze, dan graag Fly Like an Eagle van Steve Miller met zijn bandje. Maar natuurlijk.

0: Tja, langzaam vliegen we niet alleen door de lucht, maar zelfs door ruimte en tijd, als ik dit geluid zo moet geloven. Van Steve Miller, Fly Like an Eagle, werd aangevraagd door Veronique Jansen, daar uit Venray.
1: Ik denk dat wij altijd wel de koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van, nou ja, duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Die plaat kennen we natuurlijk ook in een aantal andere uitvoeringen. 6:12, de West komt thuis. En op dinsdag altijd platen uit de jaren 70. En zo bracht dat Richard op het idee om, met een plaknacht in het vooruitzicht, de plaat van Gladys Knight maar eens aan te vragen met haar Pip samen. Help me make it through the night.
1: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean.

0: Mooi liedje, mooie stem. Gladys Knight and the Pips. Help me make it through the night. Een verzoek binnengekregen van Sam van der Meulen. Die schrijft, ach, ik vind dit zo'n fijn plaatje. Vertelt ook alles over mijn eigen liefdesleven, zegt hij. A Thing Called Love. Hij is er nog steeds helemaal blij mee. Natuurlijk Johnny Cash voor hem.
1: 6 foot 6, he stood on the ground.

0: Op verzoek van Sam van der Meulen, Thing Called Love, Johnny Cash.
1: Het is zomer in Zuid-Holland. Dit is Radio West.
0: Hot Chocolates neemt je mee naar het dagoverzicht van 6:30. Richard Grootbolt heeft de feiten van vandaag weer even op een rij gezet. En dan ben je weer helemaal bij. Eens kijken ook of er verkeersinformatie is. Net hadden we maar één filetje. Het is natuurlijk super rustig wegens de vakantie. Laten we dat lekker zo houden.

0: met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
7: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
6: En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Het is 6:30 op Radio West. We gaan naar het dagoverzicht met Richard Grootbold. Ries, goedenavond.
10: Bas, goedenavond. Sinds gisteren is de Algera-brug een maand afgesloten vanwege werkzaamheden. Het is een van de belangrijkste verbindingen tussen de Krimpende Waard en de regio Rotterdam. En de dierenbescherming komt door die brugafsluiting in de problemen. Zo vertelde woordvoerder Davine Lambert vanochtend.
11: Ja, deze afsluiting betekent dat wij in plaats van 45 minuten... 2 uur heen en terug naar Krimpen moeten rijden met onze dierenambulances. Nou ja, en dat betekent dus dat wij minder snel bij de dieren kunnen zijn, maar ook belangrijker nog dat we eigenlijk minder ritten kunnen rijden.
10: Hulpdiensten zoals brandweer en politie hebben een ontheffing om over de Algera-brug te rijden. Die gaan dan over de vluchtstrook, maar de dierenbescherming heeft die ontheffing niet.
11: Ze hebben die ontheffing aangevraagd omdat we het van tevoren wisten. En toen hebben we op het laatste moment gehoord dat we die niet zouden krijgen.
10: In Katwijk en Noordwijk waarschuwde vandaag de reddingsbrigade dat zwemmen in de zee gevaarlijk is daar. De golven voor de kust zijn hoog, er staat een sterke stroming en de aflandige wind kan bijvoorbeeld kinderen op luchtbedjes gemakkelijk de zee opblazen. De lokale reddingsbrigades van Katwijk en Noordwijk hebben de gele vlag gehesen. Dat betekent niet zwemmen. Op de stranden van andere gemeenten geldt die waarschuwing niet. Vanwege de droogte zijn er grote zorgen bij voetbalclubs. Een nieuw seizoen amateurvoetbal staat voor de deur, maar het is maar de vraag of de trainingen en de wedstrijden gewoon kunnen doorgaan op die dorre voetbalvelden. De gemeente Westland bijvoorbeeld heeft een speelverbod opgelegd. Een balletje trappen is nu niet zonder risico, zegt de secretaris van FC Schravenzande.
12: Nou, officieel mag het wel niet op, dus we zullen toch voorzichtig moeten zijn dat niemand van de gemeente meekijkt. Want dan hebben we een probleem. En ze controleren ook hoogheemraadschap. Dat loopt de man aan de overkant. Ik weet niet of die bij jou hoort of dat die bij ons hoort. Maar
13: hij hoort niet bij mij.
12: Hij hoort ook niet bij ons, dus wie weet, laten we voorzichtig zijn met die bal.
10: Nou, veel voetbalvelden zijn door de aanhoudende droogte in slechte staat, omdat ze niet gesproeid mogen worden vanwege het watertekort. En Jan en Ramona uit Lekkerkerk, die hebben een bedrijf dat rivierkreeften vangt en ze als delicatessen verkoopt aan restaurants. Na 15 jaar willen die met pensioen. Ze zijn op zoek naar iemand die het bedrijf wil overnemen. Dat ging nogal moeizaam, maar na een oproep vorige week bij Omroep West kon de sollicitatieprocedure beginnen, vertelde Ramona vanochtend in West wordt wakker.
14: Ik heb er meer dan 130 aanmeldingen gekregen. En nou moet je op een gegeven moment het kaf van het koren gaan scheiden. Dus dat ergens aan de andere kant van Nederland in Groningen om dan hierheen te komen om te vissen, dat is eigenlijk onmogelijk. Je moet de polder een beetje kennen of hier in de buurt wonen. Dat is het beste eigenlijk. In het begin zei ik van ja, verkocht is verkocht, maar dat gaat me toch aan mijn hart. Dat kan ik niet handelen.
10: Jan en Ramona, ze hopen eind dit jaar hun Lekkerkerkse rivierkreeftenbedrijf aan de juiste persoon te hebben verkocht. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
9: Richard, dankjewel. 4 minuten over 6:30. Het weer natuurlijk met Huub Mizee.
8: Vanavond en komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De wind is noordoostelijk, matig, aan de kust eerst nog vrij krachtig, maar zal afnemen tot matig of zwak en de temperatuur daalt tot ongeveer 11 graden. Morgen wordt het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Donderdag is het eveneens zonnig, het wordt dan zo'n 32 graden. En vrijdag is het ook zonnig, soms is er wat bewolking en ook dan wordt het ongeveer 32 graden.
9: Huub, dankjewel. En we hebben mazzel, er wordt geen verkeer gemeld door de ANWB.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
15: West komt thuis.
13: Dit is Radio West.
9: Een fijne uit de jaren 70, want we zitten natuurlijk midden in de 70s.
15: 70s at 6.
9: Precies, dat is deze mooie van Marvin Gaye. What's going on?

Marvin Gaye, What's Going On op Radio West. Ja, Marvin Gaye, god, die artiest die werd in de jaren 80 door zijn vader om het leven gebracht. Hadden ruzie, die mannen. Dat het zo moet lopen, hè. Ongelooflijk zonde natuurlijk. Mailtje binnengekregen van Kees Swets uit Boskoop. En die zegt, ja, jij vroeg om een plaatje aan te vragen. Nou, met alle plezier natuurlijk. Hij schrijft, ik dacht gelijk aan Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hij schrijft, je zag dat vandaag bij Arne Slot. Hij bedankte nu voor het Nederlands elftal, omdat hij nog graag clubtrainer wil zijn. Petje af, net wat de tekst van het liedje ook zegt. Je moet doen wat goed is voor jou en waar je je goed bij voelt. Hoe moeilijk dat dan soms ook is. En hoe dat soms dan ook afwijkt van wat anderen van je verwachten. Wijze woorden zijn dat, Kees. En hier is die plaat voor jou.

0: Het feit dat Arne Slot bedankt heeft voor het Nederlands elftal en aangaf nog lang clubtrainer te willen zijn, was voor Kees Wets uit Boskoop een reden om deze plaat van Fleetwood Mac aan te vragen. Go your own way.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, en dan dat spelletje in zijn achteruit. Zometeen ga ik het weer spelen. Ik zou het heel leuk vinden als je met me meedoet. De opgave van vanavond, spits de oren, want hij is volgens mij niet zo makkelijk. Welk plaatje is dat nou toch? Wat hoorde je daar in zijn achteruit? Titel en artiest, daar zijn we naar op zoek in het spelletje in zijn achteruit. Als je dat weet, bel maar 070-390-5454. Dan gaan we het zo meteen spelen naar deze heerlijke plaat van Willeke Alberti.

0: Willeke Alberti, het liedje heet Telkens Weer.
1: West komt thuis.
2: Altijd dichterbij. Dit is Radio West.
0: Ja, dan is het tijd voor...
1: In zijn achteruit.
0: Ik heb net een opgave laten horen. Dat was niet zo'n makkelijke opgave. Jullie hebben ook nog niet in grote getalen gebeld. Maar daarvoor heb je dan nu alsnog de kans. 070-390-5454. Welke plaat is dit in zijn achteruit? Ik wil titel en artiest van je weten. Ja, makkelijk is het niet. Dat zeker niet. 070-390-5454. Wat is dit in zijn achteruit? En laten we eerlijk zijn, als je de koning van dit spel genoemd wordt en je belt als eerste, ja, dan ben je toch eigenlijk al een echte koning. Moet je dadelijk ook nog even het goede antwoord geven natuurlijk. Adrie Bel uit Vlaardingen, hartelijk goedenavond.
3: Een goede naam, ja, Adolf Verplicht natuurlijk, hè?
0: Dat bedoel ik, hè? Dat bedoel
3: ik. Ja.
0: Adolf
3: en hoe was je vakantie, Bas?
0: Mijn vakantie was op bekend terrein, op een camping in Oostenrijk, waar ik al een aantal malen ben geweest, dus ik ken daar ook veel mensen. Ik was daar in mijn eentje de eerste week. Daarna kwamen er nog vrienden en vriendinnen, maar ik was niet bepaald alleen. Sterker,
3: ook met de brommert?
0: Ik had de brommert dit jaar niet meegenomen en heb ik eerlijk gezegd geen spijt van gehad. En dat komt omdat het zo verschrikkelijk warm was.
3: Ja, dan.
0: Dan is het gewoon niet relaxed om erop te zitten, joh. Want je...
3: Is het geen feest meer, want je moet toch je bescherming...
0: Daarom, de kleding die moet je aan hebben natuurlijk. Maar het is dan zo verschrikkelijk warm dat het eigenlijk gewoon bijna gevaarlijk wordt, omdat het zo warm is. Dan krijg je dat weer. Dus nee, maar fijne vakantie. Alleen op de terugweg kreeg ik pannen met de auto. Dus die staat in Duitsland. Oh. Ja, die moet nog... Die is over 15 dagen is die pas hier. Dus,
3: hoe noemen ze dat? Gerepatrieerd worden.
0: Dat reken ik goed, dat woord. Ja hoor, klopt helemaal.
3: Oké.
0: Nee, dat klopt. Nee, er ging iets kapot in het watercircuit. En daar kwam ook echt het water uitgelopen. Het was geen slangetje.
3: Oh.
0: Want anders kunnen de tovenaars van de ADAC dat natuurlijk allemaal wel repareren. Maar dat was gewoon... Die mannen kunnen alles. Dus nee, dat is balen, joh. Maar gelukkig was ik met een vriend en vriendin. Die reden in hun eigen auto. En met een beetje schuiven met wat bagage en zo. Kon ik met hun mee terug naar Nederland. En,
3: zo. We zijn er helemaal bij.
0: Ja, daarom, joh. Daarom. Ja, je maakt nog eens wat mee, hè, zal ik maar zeggen.
3: Maar dat pikken ze niet meer af, Bas.
0: Zo is dat maar net. En Adrie, heb jij nog... volgens mij niet. Hè. Je hebt gewoon doorgewerkt, hè?
3: We zijn in juni al weg geweest. En,
0: precies. Ja. Zit er nog iets in de pijplijn voor het najaar?
3: Nee, voor zover ik weet nog niet. Maar het kan zomaar veranderen natuurlijk.
0: Daarom. Zo is het dan natuurlijk ook nog een keer. Precies. Adrie, ik liet net een opgave horen. Het is echt van een heel bekende plaat. Alleen, het valt mij ook tegen hoe moeilijk die dan toch eigenlijk nog is als je hem in zijn achteruit draait.
3: Ja.
0: Zal ik jou de opgave nog één keer laten horen? En ik zal je gelijk verklappen. Jij mag wat mij betreft direct ook een beroep doen op een snipperhint. Want
3: ja, natuurlijk. Anders hebben we die voor niks in elkaar getimmerd.
0: Precies, joh. Precies dat. Ik ga de opgave nog een keer laten horen.
3: Dan belt er gewoon verder niemand nu.
0: Nee. Maar misschien denken ze van ja, laat die opgave nog een keer horen. Dan kunnen we het alsnog proberen. Dus nou, ik laat die opgave nog een keer horen. Dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Let op mensen, daar komt-ie. Ja, als je het weet, dan hoor je het. Maar ja. Adrie, wil jij een snipperhintje horen?
3: Ja, vooruit dan maar. We zijn nou toch aan de klets.
0: Zo is het. Komt-ie aan.
1: Snipperhint.
0: Ja.
3: Duidelijk.
0: Ja. Nou.
3: 100%.
0: Wil je hem inkoppen?
3: Het is ook een zoutje, geloof ik. De spinners.
0: Mhm.
3: En met I'll Be Around.
0: Ja hoor, I'll Be Around. Natuurlijk, helemaal goed. Goed gedaan, Adrie. Toch knap hoe jij dat altijd weer zo hoort.
3: Dat riedeltje van... Het is geen piano, maar...
0: Ja, die elektrische piano als het ware, zeg maar. Die het is waarschijnlijk een woerlitser of zo.
3: Met dat soort dingetjes pik ik het op dan.
0: Ja, daar heb jij een goed oor voor, absoluut. Kan niet anders vertellen. Ik heb nog niet eens geroepen wel wat je kan winnen. Nou ja, kijk, het is gelukkig hartstikke koud buiten. Dus daarom heb ik voor jou de Omroep West sokken. Het zal toch niet waar zijn. Ja, echt waar.
3: En er belt gewoon niemand.
0: Nee,
3: dat zou ze gewoon weg zijn.
0: Nee. Je zult ze toch echt aan moeten trekken, Adrie. Het is niet anders, hè. Het is niet anders.
3: Ja, die anderen die zijn nog niet versleten. Dus
0: Adrie, dankjewel.
3: Die anti-slip nopjes zijn echt handig op het laminaat.
0: Hier, nou laat dat een goede advertentie zijn voor de volgende ronde dat ik de sokken weggeef. Dat je weet, het is wel wat. Adrie, dankjewel.
3: Oké.
0: Dag.
3: Alsjeblieft, voor jou wat nog. Later.

De Spinners met I'll Be Around, dat was de oplossing van het spelletje in zijn achteruit. En de koning van het spel, ja, die deed zijn naam natuurlijk weer gewoon eer aan. Hij belde als enige en hij had het ook nog eens een keer goed, zonder dat ik dat aan hem heb voorgezegd. Een laatste verzoek van vanavond. De jaren 70 muziek is afkomstig van Roy Lodders. En die schrijft: welkom terug voor je vakantie. Ik hoop dat je hebt genoten en fijne vakantie hebt gehad. Nou, dat is allemaal wel gelukt, Roy. Het plaatje van de jaren 70. Diana Ross met Love Hangover. Had hij in gedachten. Hij zegt: draai maar de korte versie hoor, want anders dan is het allemaal zo lang. Ten tijde van dit nummer, zo schrijft hij, was ik hopeloos verliefd. Hij was 39 en ik 17. En hij was ook nog eens een keer een huisvriend. In 1976 kon dit echt niet en het hield dan ook geen stand. Na 3 jaar was de koek op en ging ik verder. Ja. En zo heb je dan enorme herinneringen aan sommige muziek. Ik kan hem niet helemaal draaien, Roy. Dat spijt me. Maar dit is voor jou, Diana Ross. Tot morgen allemaal. Love Hangover.

0: Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde...
3: Deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning... Ontgrendel dan

0: wonen.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Babou zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roland Muller.
6: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Babou, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
5: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
1: Oh, it's long.
0: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
2: Ja, wij zijn Kattex.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
3: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: denk dat wij al wel een koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat, is niet, dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van, nou ja, duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom
1: aan Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220.

0: Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
1: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
2: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
0: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
7: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: muziek en herinneringen uit de jaren 80.
1: De titel is voor ons. Nederland wordt Europees kampioen voetbal. In dit toernooi in West-Duitsland. En het is Gullit die Wiegelsoep. En die hem vol waardering wil optillen. En hij heeft het te pakken. Hij heeft hem op de schouders.
2: Vanaf zaterdag 22 augustus, Amazing 80's op Radio West.

0: excuse. 'Cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Ik denk dat wij al wel de koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
2: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
3: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van, nou ja, duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
2: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoren. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations.

0: De meesten voor de omwennenden, voor de oerlijst en ook voor de meesten in de bus. Dat we zeggen van ja, dan mogen we de ME inzetten.
1: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
2: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
4: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
3: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
4: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
6: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
7: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
8: Tot 11 uur, romantiek.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
1: Ja, wij zijn klaar.
0: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
2: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ik denk dat wij al wel een koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken.

0: Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd en daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee.

in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

0: te leggen. En een wonder draag ik met me mee.
1: Romantiek op West.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus, natuurlijk op Radio West. That's right,

0: Ik denk dat wij al wel een koploper al jaren zijn. Ja, nu zie je alle nieuwe landbouwdingen, wetten en dingen ontwikkelen. En dan komen we er wel achter dat wij eigenlijk al heel ver zijn. Maar dat betekent niet dat wij dan daardoor stil blijven staan. Want wij willen eigenlijk wel weer verder en nog verder kijken wat er kan en wat er niet kan.
1: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
2: Ik denk echt als wij dit voor elkaar krijgen, dan maken we echt een hele grote stap op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dus ik wil wel heel graag dat dit slaagt.
1: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Wist u dat Scootmobiel Polane ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na berichtgeving van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs.

0: In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. In het Noord-Franse Gravelines zijn drie reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. En daarmee worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Dan nog het weer. Het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
8: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Het was lang geleden, maar ik ben weer eens keihard gevallen. Midden op straat, over een halve betonnen bol die daar lag tegen fout parkeren. Ik kwam er goed vanaf met een schavond aan mijn handpalm. En er was een goedkoop pleistertje dat afdoende was. Ik denk dat de schade aan de onderkant van een auto veel duurder was uitgevallen. Goedenavond, welkom bij het Oog. De Rijn valt droog. Het is een zielig, smal stroompje geworden deze dagen. Hoe houdt onze bekende rivier zijn kracht? Assad is bij verstek ter dood veroordeeld. De voormalig dictator van Syrië woont zelf in Moskou. Correspondent Daisy Moore was vandaag nog in Syrië. Zij vertelt over de staat van het land. Morgen maakt een in China gebouwd vliegtuig voor het eerst een internationale vlucht. Over de grens dus, op naar Mongolië. Wordt China een belangrijke speler in de burgerluchtvaart? En onze serie over bijzondere muziek uit 1976, het jaar dat het Oog begon, komt Tim Knol vertellen over The Last Waltz van de band. En Tim speelt ook nog eens een eigen nummer. En illusionist Steven

0: Kazan over de verdwijntruc van Donald Trump. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 11 augustus.
0: Er komt maar geen einde aan inbraken bij brandweerkazernes. De teller staat dit jaar inmiddels op 50.
2: Mijn collega's staan 24 uur per dag klaar om mensen te helpen en kunnen het zich eigenlijk niet voorstellen dat andere mensen die hele belangrijke materialen van hun stelen. Dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
0: Het is de dieven vooral te doen om
3: scharen, spreiders, echt materiaal om deuren mee te kunnen openen.
0: En die spullen worden later dan weer gebruikt bij de inbraken.
3: Ik heb ook een video gezien van een winkelinbraak ergens afgelopen april. En daar hebben ze dus letterlijk onze knipschaar gebruikt om een deur te openen bij die winkel, ja.
0: Ja, en die materialen zijn niet zomaar 1, 2, 3 te vervangen.
2: Het is schaars en het is duur in de aanschaf, dus het kost ons ook veel geld als brand in Nederland.
0: Moet de brandweer die spullen dan niet wat beter beveiligen?
2: Wij zijn volledig ingericht om alles heel snel te kunnen pakken. En dat is eigenlijk het tegenovergestelde van dingen heel goed beveiligen.
0: Een ongebruikelijk begin bij het programma Hart van Nederland.
4: Goedenavond. Ja, kankerhoer, stinkteef.
0: Ja, dat ging natuurlijk over de anti-AZC-bekladding in Engelen. Voor die teksten zijn vanochtend 2 mensen opgepakt.
5: Nou, ze worden ervan verdacht in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli in de wijken Engelen en Bokhoven verschillende vernielingen te hebben aangebracht.
0: De politie wil met de arrestaties een signaal afgeven.
5: Dat we in een democratie leven waar men van elkaar van mening mag verschillen, maar dat op het moment dat er een grens wordt overtreden, en dat wordt er wanneer er strafbare feiten plegen, dat we daar onderzoek naar doen en daar we tegen optreden.
0: En de buurtbewoners die zijn blij met de arrestaties.
6: Ik hoop dat het een beetje rust in de tent brengt. Ik woon hier al 40 jaar en ik woon hier heel rustig. En dat wouden we graag zo laten. Voor die paar jaar dat ik nog leef.
0: Een verdrietige dag voor de eigenaar van een pelletbedrijf in Lelystad.
7: Ja, om 8:30 waren we de dag aan het doorspreken. Van wat zullen we vandaag eens doen? En om 8:45 toen kwamen de vlammen uit de hal.
0: In no time stonden meerdere panden in lichte laaien. Er was geen redden meer aan.
8: Maar zoals het beeld hier achter me is, is het gewoon klaar met alle gebouwen op dit terrein.
0: Dat was ik te verwachten, zeker na de enorme zwarte rookwolken die vrijkwamen.
9: Tegen 10 uur was het helemaal donker. De zon was helemaal weg. Het was echt niet leuk.
6: Nee. Ik dacht dat de zonverduistering pas morgenavond was, maar die was vanmorgen al.
0: Klopt, over die zonsverduistering gesproken. Deze Nederlanders gaan die bekijken in het buitenland.
10: Wij gaan naar IJsland.
11: Naar IJsland, yes.
0: Want daar is zelfs een totale zonsverduistering. Toch vreest deze man vooral iets anders te zien.
9: Wolken. Ben ik bang.
12: Dat is te verwachten. Maar we hopen.
13: Ja, toch echt dat het echt donker wordt met zo'n lichte ring.
0: Ja, en deze eclipstoeristen zijn wel één belangrijk ding vergeten in te pakken.
14: Het belangrijkste van zonsverduistering kijken is natuurlijk wel je ogen veilig houden. En daar heb je zo'n bril voor nodig. Die hebben wij motor niet. Ja, maar nu moeten we in IJsland nog even kijken of we een paar kunnen vinden.
15: Lekker voorbereid als altijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Op naar de krant van morgen, uitgezocht door Christian Bonenbakker.
16: Mensen met een ernstige psychische aandoening zijn te vaak aan zichzelf overgeleverd, schrijft NRC. 1 op de 4, dat zijn ruim 62.000 mensen, zijn buiten beeld van de GGZ. Staat in het rapport Blijvend Nabij, dat morgen verschijnt.
0: Vaak hebben ze ooit wel hulp gekregen, maar stopte die op het moment dat ze bijvoorbeeld verhuisden of uit een kliniek ontslagen werden. De krant noemt verschillende voorbeelden, onder wie de Erasmusschutter Fouad El en Bart van U, die oud-minister Els Borst vermoordde.
16: Zij behoren tot de kleine minderheid die een gevaar voor anderen vormt. De meeste zijn vooral een gevaar voor zichzelf. Denk aan zelfverwaarlozing, dakloosheid en suïcidaliteit. Daarom dringt de GGZ erop aan dat er in meer gemeenten bemoeizorg beschikbaar komt.
0: Internationale reizigers gaan Schiphol mijden als de vliegtax omhoog gaat en het aantal vluchten wordt beperkt. Dat staat volgens het parool in een rapport dat Delta Airlines heeft laten opstellen.
16: Alleen al de hogere vliegtax leidt ertoe dat 142.000 Amerikanen een andere bestemming zullen kiezen, zegt Delta. Een grote speler op Schiphol en een belangrijke partner van de KLM. In België en Duitsland ligt de belasting straks een stuk lager.
0: Minder reizigers betekent dat routes wegvallen en dat Schiphol zijn positie als Europese hub verliest. Het betekent ook dat Nederlandse reizigers vaker zullen moeten overstappen om ergens te komen.
16: Mensen uit een hogere sociale klasse hebben meer kans om een opname op de intensive care te overleven dan mensen met een lagere sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van academische ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, waarover de Telegraaf schrijft.
0: De oorzaak is niet de bankrekening van de patiënten, maar een algehele gezondheid, zeggen de onderzoekers. Mensen uit lagere klassen doen vaker fysiek zwaar werk, hebben meer onzekerheden en stress en roken vaker.
16: En door het eigen risico in de zorg stellen mensen met weinig geld doktersbezoek vaak uit. Daardoor kunnen aandoeningen verergeren. Het onderzoek legt de gezondheidsverschillen in Nederland pijnlijk bloot, zegt een patiëntenorganisatie in de krant.
0: De Volkskrant schrijft over de vaste gasten van camping De Meidoorn in het Zeelse Sluis. Die moeten wijken voor 105 vakantiehuisjes. Want zoals veel campings is ook deze overgenomen door een investeerder.
16: Veel gasten zijn al vertrokken, maar de 23 jaarplaatshouders die er nog zitten vechten de huuropzegging aan. Want volgens hen heeft de investeerder nog geen concreet plan met de bijbehorende vergunningen.
0: En daarnaast hebben ze de provinciale archeoloog ingeschakeld, want op deze plek stond vroeger een kasteel. Mogelijk zitten in de grond nog sporen van de strijd van Maurits van Nassau tegen de Spanjaarden.
16: En ze krijgen hulp van een gifgroene kikker, de beschermde Europese boomkikker die de Meidoorn heeft uitgekozen als overwinteringsplaats. Als we toch weg zouden moeten, zegt een van de gasten, dan hebben we tenminste alles gedaan wat we konden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
0: Straks ga ik met Tim Knol praten over The Last Waltz van de band. 50 jaar geleden, 1976, kwam die muziek vandaan. Maar muziek van nu, van Tim Knol, nu live met een eigen nummer.

0: Dankjewel, Tim Knol hier live in de studio. Het is een primeur, dus een nieuw nummer.
1: Een nieuw liedje, ja. Vorige week opgenomen. Tijdje terug geschreven. Niet een heel vrolijk liedje.
0: Nee, en wat was de titel?
1: Changing Lanes.
0: Oké, ik spreek jou straks over de Walls. De waterstand in de Rijn is historisch laag. Vooral Duitsland heeft daar last van. Bij Kaup, dat ligt ergens tussen Koblenz en Mainz, dreigt het peil zelfs tot onder de 10 centimeter te vallen. En daarmee raakt de Rijn opgesplitst in twee aparte delen. Correspondent Gim Balduc staat aan de Rijn in Duisburg. Goedenavond, Gim.
2: Goedenavond.
0: Ja, wat is bij jou de waterstand? Kun je het meten?
2: Ja, het lastige een beetje van de Duitse manier van meten is dat de waterstand wordt gemeten aan de kant van de oever. Maar dat de vaargul waar de scheepvaart doorheen gaat iets dieper ligt. Dus de plek waar ik nu sta, daar zie ik dat het nu ongeveer 1,39 is.
0: Ja.
2: Maar de vaargul, dus die ligt iets dieper, die is ongeveer 1,89. Dus dat is flink minder. Normaal gesproken staat het hier ongeveer zo'n 4 meter hoog. En nu dus 1,89, dus je zou er bijna in theorie doorheen kunnen lopen.
0: Ja. En betekent dat ook bijna in theorie dat er geen schip meer doorheen komt?
2: Nou ja, gek genoeg, hier in Duisburg is het behoorlijk druk eigenlijk. Want dit is de grootste binnenhaven van Europa. Hier aan de Rijn komen juist heel veel schepen binnen die eigenlijk ook niet meer verder kunnen dan dit. Dus de relatief grote binnenvaartschepen die kunnen ongeveer tot dit punt komen. Die komen hier aan land of die proberen dan vanuit hier ook met hun containers dan over land verder te kunnen reizen. Maar wat wel erg opvalt vandaag, je ziet hier vooral heel veel schepen met dan maar één laag aan containers of waar vrij weinig vracht op ligt. Ik sprak vanmiddag ook met een schipper die zoutzuur vervoerde en die minder dan 20% van de normale hoeveelheid zoutzuur vervoert, omdat die anders gewoon te diep in het water komt te liggen en dus de bodem dan ook schraaft. En die schipper zei ook dat hij al best wel regelmatig nu al wel voelde dat hij de bodem aanraakte. Maar hij zei dat kan nog net als je een beetje speling hebt. Zo'n 10 centimeter boven de bodem, dat gaat nog net.
0: Maar dat is dan de oplossing voor mensen die dan varen op die plek. Staat er nog iets anders te gebeuren de komende dagen om daar iets aan te doen?
2: Alle ogen zijn nu allereerst echt gericht op Kaup. Zolang het daar nog kan om met de meest kleine schepen toch doorheen te kunnen, dan is dat toch nog wel een overwinning. Bijvoorbeeld voor die bedrijven die ten zuiden van dat knelpunt liggen. Maar op een gegeven moment zal het punt dus komen dat geen enkel schip daar meer doorheen kan. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan maar gewoon te wachten. Want je kan overweg en over het spoor kun je maar een deel van wat hier normaal gesproken over de Rijn allemaal vaart vervangen. Maar dat zijn zulke grote hoeveelheden. Per schip heb je al minstens 100 vrachtwagens nodig. Nou ja, en die chauffeurs zijn er niet, die vrachtwagens zijn er niet.
0: Ja.
2: Dus ja, er is vooral hopen dat het op een dag heel veel gaat regenen.
0: Ja.
2: Maar dat kan weken, maanden duren. De schipper die ik vanmiddag sprak, die zei dat misschien dat tot november niet meer mogelijk is om voorbij Kaup te varen.
0: Poeh, ja. Ik dank je wel, Gim Balduc, daar aan de Rijn in Duisburg. Maar door over de Rijn, want iemand die er veel van weet. Waar de Rijn is een beetje als bloed door de aderen stroomt, is Martin Hendriksma. Schreef er een biografie over de rivier. Maakt een televisieprogramma over. Vaart als gids af en toe mee op Rijncruises. Ja, wat een slag is dit. Je leven is zwaar en bedompt.
3: Ja,
0: we worden
3: toch
0: gord droog vooral.
3: Dit is toch hemeltergend dat dit gebeurt. Onvoorstelbaar.
0: Ja, wat is het beeld wat jij nu voor je hebt, waar je eigenlijk nauwelijks naar kan kijken?
3: Nou, dat beeld van Kaup. Inderdaad, daar heb je een hele mooie toren, een soort oud tolhuisje midden in de Rijn staan. En dan zie je, daar hoort de Rijn gewoon overvloedig te stromen, te gulpen, overweldigend te zijn. En nu zie je aan beide kanten zie je gewoon een heel miserig stroompje van een paar decimeter diep. Dat is toch diep treurig.
0: Ja, je hebt dit nooit gezien.
3: Nooit gezien.
0: En dit alarmerende gevoel wat ons allemaal toch wel bekruipt, van mensen die van de wereld houden en van de rivieren houden. Heb je dat al eerder gemerkt bij jezelf, dat je dacht, dit gaat niet goed?
3: Nou, je voelt het aankomen. Kijk, wij hebben allemaal nog op school geleerd ooit, lang geleden, dat de Rijn een smeltrivier was. De Maas was een regenrivier, Rijn een smeltrivier. Nou, de Rijn is al een jaar of 10 geen smeltrivier meer.
0: Alpen?
3: Uit de Alpen. Dus de Rijn is al afhankelijk geworden voor veruit het grootste deel van regenwater. En dat maakt de Rijn natuurlijk veel gevoeliger voor het weer. Dus je kon het al een beetje zien aankomen. Maar dat het zo snel zou gaan en dat we nu al met deze situatie te maken hebben, die eigenlijk pas misschien voor over 10, 20 jaar was voorspeld.
0: Ja.
3: Dat maakt het heel tragisch.
0: Ja. En wie is de schuldige?
3: Uiteindelijk de mensheid, met z'n allen. Klimaatverandering. En ook wel een beetje natuurlijk, als we dan meer naar onszelf kijken... wij Nederlanders ook wel een beetje. En de Duitsers en de Fransen. Die hebben eigenlijk de Rijn wel in de loop der eeuwen behoorlijk uitgehold.
0: Want hoe kun je een rivier uithollen?
3: Nou, bijvoorbeeld in Zuid-Duitsland had je vroeger... in de begin 19e eeuw een brede vallei. Was de Rijn eigenlijk 4000 meter breed. Begin 19e eeuw is die Rijn daar gekanaliseerd. Is nog maar 250 meter breed nu. Betonnen bak eigenlijk, waar het water heel snel door wegstroomt onze kant op. Dus die Rijn heeft eigenlijk aan het begin ook niet de mogelijkheid om het water vast te houden. Dat loopt allemaal.
0: Maar waarom is die gekanaliseerd? Waarom
3: omdat wij de Rijn er wilden gaan gebruiken voor de binnenvaart. Om overstromingen daar tegen te gaan. Hè. Het was altijd een broeivallei. De eerste malaria, dat moest niet meer. We moesten de Rijn eigenlijk in de hand gaan houden. En je ziet bijna altijd dat als mensen de natuur willen gaan controleren... dat dan de natuur ooit terugslaat. En dat is nu ook aan de hand.
0: Ja, maar ik heb geen verstand van hou me te goede... maar je zou me voor kunnen, als je die Rijn bewust smaller maakt met kaders... dat daardoor het water hoger komt te liggen... en ook de stroming pittiger is. Zou je denken, als mens is dat, heeft dat misschien ook wel mooie voordelen?
3: Nee, dat heeft eigenlijk weinig voordelen... omdat je ziet dat als dan in tijden van droogte... is dus die sponswerking van de Rijn niet meer voorhanden... en daardoor loopt die Rijn eerder leeg. En nu zeggen wij tegen de Duitsers en de Fransen... van maak daar weer nieuwe polders. Hè, zorg dat er weer meer water wordt vastgehouden... in tijden dat de Rijn daar nog royaal stroomt. En laat dan die polders lossen. Zet ze open als er weinig water is...
0: Ja.
3: Maar die Duitsers en die Fransen zeggen... ja, hallo, jullie in Nederland... jullie laten gewoon 60% van het Rijnwater naar de Noordzee lopen. Doe daar eens wat aan, hou dat water vast.
0: Ja, maar dat is de natuurlijke gang van de rivier.
3: Ja, en toch...
0: Nou snap ik het niet meer.
3: Nee, en toch
0: je zou zeggen, nou laten we dus de Rijn met rust, is het weer niet goed.
3: Nee, maar je zou wel bijvoorbeeld ervoor kunnen zorgen. We hebben ervoor gezorgd dat het Grevelingenmeer, dat is een afgedamde zeearm, er zit nu zout water in. Dat je bijvoorbeeld een deel van het Rijnwater daarheen laat lopen met een paar ingrepen, een paar dammen. En dan kun je daar als het ware nog een tweede soort nationale regenton. En naast het IJsselmeer krijgen waar je dat zoete water nog een beetje vast kunt houden. Maar goed, ook met het Grevelingenmeer wordt uiteraard de waterstand in de Rijn niet hoger. Dus ja, dit is iets wat ons veel vaker gaat overkomen de komende zomers.
0: Ja, dus mensen die op en rond de rivier werken, moeten er rekening mee gaan houden dat ze af en toe niet kunnen werken.
3: Nee, nou ja, de binnenvaart is er wel op zich blij mee als dat water een tijdje lager is. Want minder water betekent voor hen ook dat ze minder diep kunnen varen, meer opdrachten, meer geld. Maar ja, op een gegeven moment, dat werd net goed omschreven, houdt dat op. Hè? Als er nog maar 2 decimeter water in de Rijn staat, ja, dan kun je niet meer daar varen.
0: Maar dan ga je dus als het ware met minder vracht vaker heen en weer. Dat is het idee.
3: Ja.
0: Ja, ja. Is de Rijn nou eigenlijk. Ja, is dat een heel andere rivier dan andere rivieren die we mee... Is het heel anders dan de Maas? Is het heel anders gesteld?
3: Gevoelsmatig is de Rijn voor mij wel de basis van Nederland. Ik bedoel, we zijn gevormd door het Alpenzand dat de Rijn meenam. Hè. We zijn gevormd door onze strijd tegen het rivierwater. En ja, de Rijn is altijd een veel ontembare kracht geweest dan de Maas. Hoewel de Maas de laatste jaren ook behoorlijk bezig is. Maar ja, voor mij staat dan toch de Rijn als onze nationale rivier toch wel op 1.
0: Ja, ja. Hebben we te weinig waardering gehad voor de rivier? Zijn we er te slordig mee omgegaan?
3: Ja, zeker. Maar ja, even los van de vervuilingen... die natuurlijk vroeger in de jaren 60 en 70... toen hebben we eigenlijk, was de Rijn...
0: Dus wel schoner geworden, denk ik.
3: Veel schoner geworden. Ja. Het water is schoner geworden. Maar ja, we hebben de Rijn wel... wat ik net zei, we hebben de Rijn uitgehold. En daar krijgen we nu de rekening voor gepresenteerd.
0: Het is hard, maar allemaal waar. Ik dank je wel voor je komst, Martin Hendriksma.
3: Heel graag gedaan.

0: Wildwood, gezongen door Paul Weller. Voormalige dictator van Syrië, Bashar al-Assad, is bij verstek ter dood veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid. In de bijna 25 jaar dat het regime van Assad het land leidde, werden honderdduizenden burgers gedood en er zijn er zeker 160.000 mensen vermist. Goedenavond, correspondent Daisy Moore.
1: Goedenavond.
0: Dag Daisy. Ja, jij was de afgelopen dagen nog in Syrië. Sterker nog, je bent net thuis. Wat waren de reacties op dit vonnis?
1: Nou, ik heb vanmiddag wat mensen gesproken in Damascus. En dat was toch wel een soort van uitgelaten, enthousiaste reactie van zie je, zo moet het, dit moest gebeuren. En ook veel mensen die zeggen, we hopen dat hij dan vanuit Rusland hier naartoe komt. En dat hij op een groot plein hier ergens in Damascus of in het zuiden in Dera, waar het allemaal begon, dat hij daar wordt opgehangen. Want die doodstraf die willen ze dan ook zien uitgevoerd. Dat zeggen veel mensen, maar tegelijkertijd zijn er ook mensen die zeggen, moeten we dat nou wel willen, hè, in dit nieuwe Syrië? Is dat dan het voorbeeld waar we op willen bouwen? Dus daar zijn wel discussies over en dat hoorde ik vandaag ook.
0: Ja, en zegt dat iets over de veranderingen en de staat van het land?
1: Ja, vind ik wel. Er wordt heel veel gediscussieerd over de koers van het land. Dit land moet natuurlijk helemaal opnieuw worden opgebouwd. Jarenlang, tientallen jaren dictatuur, jarenlange oorlog, economische crisis. Het is echt op zoveel manieren volledig verwoest. En de afgelopen anderhalf jaar sinds de val van het regime, of de bevrijding, zoals veel mensen in Syrië het graag noemen, wordt er natuurlijk heel hard gewerkt en nagedacht over de toekomst van het land. En ik ben er nu, ik denk 10 keer geweest sinds de val van het regime. En dat is interessant, omdat je het elke keer weer een beetje anders ziet. Er zijn heel veel manieren om naar de huidige situatie te kijken. De een is vrij optimistisch. De ander heeft nog heel veel angsten en heel veel zorgen. Je kan dus zeggen, het gaat steeds ietsje beter. Anderen zeggen, het gaat steeds ietsje slechter, maar ik denk toch, het had allemaal veel slechter kunnen zijn dan het nu is. Nou ben ik redelijk optimistisch, maar ik zie toch elke keer weer een beetje verandering. Maar zeker, het is voor heel veel mensen ook nog ongelooflijk lastig om in dit nieuwe Syrië te wonen. En die angsten, die zijn er zeker nog.
0: Ja, en als je zegt, ik ken de afgelopen keer dat ik geweest ben, al die jaren zie ik het land veranderen. Maar gaat het dan om meningvorming? Of zie je ook echt, als je door het land heen gaat, dat er ook echt dingen misschien structureel veranderen aan, weet ik wat, aan opbouw of noem maar op?
1: Nou ja, de opbouw, de wederopbouw, die is pas net begonnen eigenlijk. En dat is zo'n gigantische klus, want zoveel delen van steden, hele dorpen die in puin liggen, er moet ontzettend veel gebeuren. Maar er wordt wel een begin gemaakt aan die wederopbouw. Daar is natuurlijk nog heel veel meer voor nodig. Er wordt ook bijvoorbeeld, er worden mijnen onschadelijk gemaakt. Er wordt gewerkt aan wegen, er wordt gewerkt aan het onderwijs en bijvoorbeeld ook aan gerechtigheid, wat dan vandaag, als je met mensen spreekt, een belangrijk onderwerp is. Want er zijn natuurlijk nog zo ontzettend veel mensen die familieleden of geliefden, die niet weten wat daarmee is gebeurd, die gerechtigheid willen, die antwoorden willen hebben. En dan is zo'n dag als vandaag weliswaar symbolisch natuurlijk, want veel mensen weten, lang niet iedereen zal antwoorden krijgen. Maar dit is wel een symbolische stap, omdat mensen zo op zoek zijn naar gerechtigheid om door te kunnen en om weer te kunnen gaan bouwen aan dat nieuwe Syrië.
0: Ja, jij was de afgelopen dagen in het kustgebied volgens mij, waar veel Alawieten wonen. Na de val van Assad was het daar bijltjesdag, 1300 doden, heel veel geweld. Wat is de toestand daar nu?
1: Ja, ik was daar voor het eerst in lange tijd. Dat was interessant om daar te zijn. Het is best wel moeilijk nu om precies te zien en te horen wat daar is gebeurd, omdat mensen ook toch wel best wel bang zijn om daarover te praten binnen Syrië. Maar nou is er ook een hele grote groep, een heel groot deel van die Alawieten hier naar Libanon gevlucht. Dus hier heb ik ze ook gesproken. Die durven nog altijd niet terug. Degenen die zijn gebleven, die zeggen, ja, nou ja, het is nog allemaal niet helemaal veilig voor ons. Maar we leven toch maar door. Wij willen hier niet weg. Die grote slagpartij waarbij zoveel mensen gedood zijn, die is inderdaad voorbij. Maar zij zeggen, er zijn nog steeds dagelijks incidenten. En dat is ook waar andere minderheden over praten. Dat ze zich toch niet helemaal veilig voelen. En ja, het verschilt heel erg van persoon tot persoon. Het was niet het verhaal waarvoor we naar de kust gingen. Maar het was wel bijzonder om daar te zijn. En om dus met best wel wat van de Alawieten in dat gebied te spreken.
0: Ja, en wat zou het nu voor hun kunnen betekenen dat Assad bij verstek de dood veroordeeld is?
1: Ja, dat hangt er ook maar vanaf, hè, met wie je het erover hebt. Want er zijn ook nog mensen die zeggen, nou, misschien was dat voor ons wel veiliger dan het nu is. Dat is wat je ze ook wel hoort fluisteren in sommige gebieden, die toch dit ook een heel angstige situatie vinden op dit moment. Dat is zeker niet de meerderheid. Maar ja, ook wel mensen die zeggen, zou die dan echt worden uitgeleverd en terugkomen hier naar Syrië? Zou dat dan echt gaan gebeuren? Of is dit een nodige stap die gemaakt moet worden door de nieuwe regering? Ze willen natuurlijk zo graag dat er echte stappen worden genomen om Bashar al-Assad, en trouwens hij niet alleen, hè, ook andere kopstukken zijn vandaag ter dood veroordeeld. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk nog helemaal niet duidelijk, zeker niet voor die groep die nu in het buitenland verblijft, of ze daadwerkelijk ooit terug zullen komen naar Syrië.
0: Ik dank je wel, Daisy Moore.
1: Graag gedaan.
0: Een belangrijke stap in de plannen van China om een grote speler te worden in de burgerluchtvaart. Want morgen maakt het nieuwe Chinese passagiersvliegtuig, de C919, zijn eerste internationale vlucht. Correspondent Gabi Verberg in China. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja. De meeste vliegtuigen worden toch gebouwd in Amerika. We hebben het over de Boeing of de Airbus in Frankrijk en Duitsland. Wat gaat China doen om daartussen te komen?
2: Ze gaan hetzelfde doen wat ze ook bij andere industrieën doen of hebben gedaan om die te ontwikkelen. En het plan bestaat grofweg uit 3 stappen. Allereerst halen ze delen van de productieketen naar China. In de afgelopen decennia is China steeds meer onderdelen gaan maken voor niet alleen voor Boeing, maar ook voor Airbus. En dat is voor die bedrijven aantrekkelijk, hè, want China levert snel en goedkoop en ze zijn soepel in het doorvoeren van aanpassingen, denken graag mee. Dus voor bedrijven is het prettig om hier onderdelen te laten maken. Ondertussen leert China daar natuurlijk zelf heel erg veel van, bouwt het zelf hier waardeketens op. En op den duur gaan ze parallel daaraan, aan die leveringen, zelf ook aan de slag met de bouw van hun eigen vliegtuig. Daar zijn ze nu dus al best wel ver mee. En als ze dat eenmaal kunnen, hè, zo'n vliegtuig zelf bouwen, dan zullen ze die proberen om op hele grote schaal te maken en deze tegen een lekkere lage prijs aan te bieden. Want dat kan, omdat de Chinese maker ontzettend veel staatssteun krijgt. Mm-hmm. En zo hoopt ze op den duur de concurrentiestrijd aan te gaan met de westerse maatschappijen.
0: Ja, en is het daarmee vooral te doen om de handel, of is het ook prestigeobject?
2: Het is prestige, maar het is ook vooral een kwestie van het niet afhankelijk willen zijn van andere landen. Kijk, als we in Nederland denken aan de luchtvaartsector, dan denken we natuurlijk al snel aan vliegen naar het buitenland, aan lekker op vakantie gaan. Maar in China is het overgrote deel van alle vluchten die hier van de grond gaan, zijn binnenlandse vluchten. Het land is natuurlijk gigantisch en ondanks dat de treinen heel goed zijn, moet je in China, als je van de ene stad naar de andere stad wil, gewoon best wel vaak vliegen. Dus voor de binnenlandse economie is het heel erg belangrijk dat ze vliegtuigen hebben. En China is een beetje bang dat op het moment dat er iets niet goed gaat in de relatie met een ander land, dat ze dan mogelijk geen vliegtuigen meer krijgen. Of dat die veel duurder worden, of dat het onderhoud niet meer gedaan kan worden. En dat is dan meteen gewoon, heeft hele grote consequenties voor de binnenlandse economie. Dus ze willen die afhankelijkheid, willen ze gewoon niet meer. En daarom willen ze dus hun eigen toestellen bouwen. Ja. Om zich dus een beetje veilig te stellen tegen, hoe ze dat hier noemen, buitenlandse schokken.
0: Ja.
2: Altijd.
0: Ja. En hoewel ze het buitenland wel nodig hebben om het vliegtuig te bouwen. Want ze hebben toch wel spullen nodig. Die C919, hoe ziet dat vliegtuig eruit? Is het, ik heb hier geen plaatjes of niks. Is het echt een ander vliegtuig dan wat wij gewend zijn?
2: Nou, Nee, het is gemodelleerd naar de Airbus A320 en Boeing 737. Dat is eventjes voor de vliegtuigkenners. En het is een model dat je kan herkennen aan één enkel gangpad in het midden. Dus in plaats van twee, wat je bij grote toestellen ziet. Ja. Dus de capaciteit is ook beperkt. Je hebt het over zo'n 190 passagiers die mee kunnen. En is gemaakt voor middellange afstanden, zo'n 6000 kilometer. Dus het lijkt eigenlijk in al zijn specificaties heel erg op bestaande modellen die we al kennen.
0: Ja. Nou is China er al sinds 2008, geloof ik, flink mee bezig. Ze zijn zoveel jaren verder en het is nog steeds niet helemaal klaar. De eerste internationale vlucht moet dus nog komen. Was er dan zoveel tegenslag?
2: Er is wat tegenslag geweest. Het klopt, in 2008 zijn ze begonnen. 7 jaar later rolde het eerste exemplaar van de band. Nou, vervolgens moet je nog de juiste licenties krijgen voor het binnenland, daarna voor het buitenland. Dat duurt gewoon allemaal best wel lang. Hè. Dat moet zorgvuldig gebeuren. Dus ik heb een aantal experts gesproken afgelopen dagen. Die zeggen allemaal, het duurt niet bijzonder lang. Het gaat best wel, op zich gaat het best wel snel. En de vliegtuigen die vliegen hier in China in het binnenland ook wel al een tijdje.
0: Ja.
2: Desondanks had China wel gewild dat het eigenlijk een stukje sneller was gegaan allemaal. En waarom dat niet zo is, dat heeft te maken met twee dingen. Allereerst zijn er op de wereldmarkt gewoon hele grote tekorten aan onderdelen. Daar heeft niet alleen China last van, maar ook de westerse maatschappijen. En daarnaast is China nog steeds heel sterk afhankelijk van kennis uit het Westen. Kijk, dat dit model nu internationaal gaat vliegen is voor China een hele belangrijke mijlpaal. Maar laat één ding heel duidelijk zijn. Het vliegtuig is verre van volledig Chinees. Heel veel onderdelen komen uit het Westen. Zoals bijvoorbeeld de motor. Die is van Frans-Amerikaanse makelij. Mm-hmm. Dus er zit een hele duidelijke stevige afhankelijkheid nog steeds in.
0: Heb jij er ook mee gevlogen als het ook binnenlandse vluchten doet al?
2: Ik was wel een beetje bang dat je dat zou vragen.
0: Dat is toch geen gekke vraag?
2: Ja. Nee, maar ik heb nog nooit nagedacht over of gekeken naar een model. Maar, dus ik heb eventjes mijn vluchtgeschiedenis teruggezocht gisteren. Ja. En volgens mij heb ik nog nooit in een Chinees toestel gevlogen. Ook niet in dit, maar ik heb toevallig afgelopen weekend een vlucht geboekt naar Ulaanbaatar, Mongolië. Dus binnenkort ga ik wel op dit toestel stappen. Dus ik heb niet de primeur, maar ik ben toch even
0: ik snap het. Nee, ik was benieuwd of er iets aan opviel, dat toch iets heel anders zou zijn of zo. Hè? Ja, eigenlijk loopt het qua wereldmarkt misschien wel een beetje analoog met die komst van alle Chinese auto's en zo. Hè? Die zelfbestuurbare auto's, of hoe noem je dat? Die staan allemaal klaar om richting het Westen te gaan. Gaat dat misschien ook met die vliegtuigen dan gebeuren?
2: Nou, de vliegtuigontwikkeling hier loopt echt dus nog wel een stukje achter. China kan ook nog helemaal niet heel veel vliegtuigen maken. Omdat dat dus onderdelen tekort komt, lukt het gewoon niet om op grote schaal vliegtuigen te maken. Wat je wel ziet is dat luchtvaartmaatschappijen, westerse luchtvaartmaatschappijen, vooral budgetmaatschappijen, wel al hebben gezegd interesse te hebben om Chinese vliegtuigen te kopen. Ze doen nog geen bestellingen omdat ze de certificaten nog niet op orde zijn. Maar ik denk op de duur dat die bestellingen toch wel zullen komen. Want de toestellen die China maakt zijn gewoon van prima kwaliteit.
0: Ja, en zullen misschien even goedkoop zijn. Ja, precies. Ja. Precies. Nou, morgen gaat hij de lucht in op weg naar Mongolië. Gaat hij de grens over. Er is wel storm voorspeld in China.
2: Ja, dat klopt. Ik hoop dat jullie er geen last van hebben, maar het regent hier al best wel hard. De eerste vluchten die zijn al geannuleerd. Dus misschien gaat het feestje toch niet door, maar laten we gewoon hopen dat het weer geen roet in het eten gaat.
0: Klein binnenlands vluchtje dan, ook leuk.
2: Precies.
0: Oké. ik wou zeggen succes te hebben. Jij vliegt er voorlopig nog niet meer, maar succes in ieder geval als het ooit gebeurt. Dankjewel, Gabi Verberg. Dan gaan we naar muziek luisteren en dan gaan we Tim Knol spreken. We gaan luisteren naar The Band en de Staple Singers en het nummer heet The Wait.

0: Ja, Tim Knol hier al een half uurtje aan het warm draaien in de studio. Kondig jij deze plaat even af? Wat was
1: het? Ja, de band met de Staplesingers. Ja, toch een glansrol, heel je Mavis Staples. Die ik gisteravond nog live heb mogen zien op haar 87ste in het Concertgebouw.
0: En was het nog goed?
1: Ja, de tranen stonden in mijn ogen. Zo goed was het. En ik was niet de enige. Het hele Concertgebouw was toch wel echt ontroerd.
0: Het verhaal ging over dat ze wel een beetje broos was geworden. Vaak ging zittend zong dan staand.
1: Ja, nou, ze was nu echt on a roll. Het was echt niet te geloven hoeveel energie er uit haar stem kwam nog. Ze ging tussendoor als we even zitten bij de gitaarsolo's. Maar ja, het is een vergeef op de 87ste, ik bedoel. Hè?
0: Ja.
1: Ja, maar het is, dat live zien, dat is een zeldzaamheid. Jij komt vaak op North Sea Jazz. Ja. Nou, alle oude helden, die verdwijnen toch langzaam.
0: En, ja, zeker.
1: Of zijn stock-out en niet altijd meer van deze kwaliteit. En dit is waanzinnig om dat nog mee te mogen maken.
0: Daarom vroeg ik het ook, want op North Sea zat zij volgens mij voornamelijk toen ze een aantal jaar geleden was.
1: Het zou heel goed kunnen, ja.
0: Goed, we hebben het over The Last Waltz van de band.
1: Ja.
0: 50 jaar geleden. Was een afscheidsconcert van de band in San Francisco. Wat was dit voor een band?
1: Ja, het was voor een aantal bandleden was het een afscheidsconcert. Maar er waren ook een aantal wel door. Maar ja. Robbie Robertson, er is een film over gemaakt met Martin Scorsese.
0: Ja.
1: En het verhaal gaat een beetje dat Robertson eigenlijk gewoon wilde stoppen. En het geduwd heeft naar een afscheidsconcert. Desalniettemin is het inderdaad wel de laatste keer geweest voor een hele lange periode dat de band samen hebben gespeeld. En die hebben dat gedaan met eigenlijk allemaal muzikale vrienden. Dus al die mensen die de revue passeren, hebben het over Van Morrison, hebben het over Muddy Waters, Neil Young, Joni Mitchell. Er kwam van alles voorbij. En ja, eigenlijk wat zij waren, de band voor mij en ik voor heel veel mensen, zij waren de term Americana op een gegeven moment een beetje. Dus ze mixte blues, rock and roll, rhythm and blues, soulmuziek, muziek uit New Orleans. Allemaal samen. En dat werd dan een heel uniek geluid wat de band dan deed. En dat was natuurlijk heel bijzonder voor een stel Canadezen uiteindelijk natuurlijk.
0: Ja, want als ik die naam hoor, Muddy Waters, bluesy.
1: Ja, heel bluesy.
0: Joni Mitchell, echt een van de eerste echte singer-songwriters. Ja. Solistisch.
1: Absoluut. En ja, het waren eigenlijk meerdere generaties die daar samenkwamen bij The Last Waltz. Ik vergeet nog het allerbelangrijkste te noemen, Bob Dylan. Want Dylan die ging op een gegeven moment elektrisch in de 60's. En wie stond er achter hem? De band.
0: Ja.
1: Dat zijn allemaal hele bijzondere en belangrijke momenten in de popgeschiedenis geweest. En je ziet er dan samenkomen ook in die film, die dan een paar jaar later verschijnt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind dat als muzikant prachtig om te zien.
0: Levert dat, als je al die namen zo noemt, iedereen pikt er wel iets uit. Zo, ik heb ook wel staan thuis of ik ken dat van vroeger. Dan zijn het zoveel stijlen bij elkaar dat je ook kan denken. Je krijgt zoals je soms te veel rotzooi in een cocktail kan stoppen. Ja. Waardoor die cocktail niet meer te drinken is.
1: Ja, je moet gewoon de goede kant van de smaak blijven dan. Ook met cocktails.
0: Ja?
1: Gewoon niet met passievrucht gaan werken en zo. Dat is ook een beetje wat de band toch wel echt heel...
0: En wie hield die Robbie Robertson dat in de hand? Een van die befaamde leden?
1: Dat wil hij graag zelf, dat wij dat claimen.
0: Ja, ik
1: denk dat het echt een gezamenlijk iets is geweest. Als je Lee van Helms zijn stem hoort, het was de drummer van de band. Ja, die man die kon waanzinnig mooi drummen. Maar daarnaast, als hij zijn strot opentrok, dan stonden er tranen in je ogen. Je had Rick Denko, de bassist. Ja, die zingt een liedje, It Makes No Difference. Nou, ik denk voor de mensen die dat kennen, die staat de kippenvel op je arm als je erover nadenkt. Het is een gezamenlijk ding geweest. Al die jongens hadden het talent.
0: Ja, volgens mij heb ik die docu van Martin Scorsese wel gezien. Ik kan me niet meer zoveel herinneren. Maar volgens mij zal het ook wel lastig geweest zijn om zo'n groep op het toneel te krijgen met elkaar. Want dat zijn er gewoon characters waarschijnlijk geweest.
1: Ja, los van de special guest, bijvoorbeeld Van Morrison. Dat is nooit een makkelijke man geweest. En toen ook was je ook een beetje
0: en ingewikkeld. Ome Bob ook niet misschien.
1: Bob Dylan werd ook heel ingewikkeld. Met wat wel niet gefilmd mocht worden. Met Scorsese was hij een beetje in de clinch. Maar de jongens onderling van de band, die waren ook al een beetje klaar hoor. Er waren veel drugsproblemen binnen de band. Er werd veel gebruikt. En de ene die ging beter mee om dan de ander. Dus er waren wel veel irritaties. Maar dat was muzikaal niet te horen, gelukkig. Dat was muzikaal gelukkig geen probleem.
0: Noem je het nou net een soort Americana?
1: Ja, ik denk dat de term Americana daar...
0: Als je het moet typeren, misschien wil je het helemaal niet, maar...
1: Nee, ja, ik vind... Er wordt dus een beetje lachwekkend gedaan over die term Americana. Wat is dat nou? Er wordt veel singer-songwriters uit Amerika, noem ik dat nou Americana? Maar voor mij is Americana eigenlijk Noord-Amerikaanse muziek. En dan van origine de gospel en de blues. En daar, vanuit daar ontstaan nieuwe stijlen. bluegrass. En dat komt allemaal samen. En dat is voor mij de term Americana eigenlijk. Maar ja, dat is persoonlijk. Misschien dat het helemaal niet zo is, hoor.
0: Ja. Hey, en later dit jaar, in november, ga jij en met een heleboel andere muzikanten... samen met de Dawn Brothers, hè, het theater in. Met 50 Years The Last Waltz.
1: Ja.
0: We hebben een primeurtje alweer. We hebben al je eerste nummer gehoord. Ook een primeurtje van hoe het ongekeerd gaat klinken. Een soort compilatie even gemaakt. Ja. Kunnen we even horen, hè?
1: Ja.

0: Klinkt fris en toch is de traditie goed te horen.
1: Het is zo gaaf, de Dawn Brothers, en nog heel kort, dat vind ik niet te geloven hoe goed die band is. En dat mag voor mij nog veel groter worden, wereldwijd. En zij zijn gewoon qua sound dicht, heel dicht bij de band. En ook als je de zanger Bas ook hoort, die wil je aan het begin horen. Ja, het is gewoon de band.
0: En wat ga jij tijdens die voorstelling spelen?
1: Nou, ik doe een paar liedjes. Ik ga waarschijnlijk Neil Young zingen. Maar ook een onbekendere, dat is een man die heet Bobby Charles. Zit niet in de film, maar wel op de plaat te horen. En Bobby Charles is een waanzinnige rhythm and blues artiest. En daar zing ik een liedje Down South in New Orleans van. Maar mijn lievelingsliedje, die ga ik misschien ook nog wat doen. Dat is eigenlijk dit liedje. Klein stukje.
0: Ja, klein stukje.

0: en zo verder. Ja, ja. Ja. Het is, vind ik zelf, een heel zacht liedje. Bobby Charles, echt zo'n vergeten held. En die jongens van de band, die hadden ook zo'n... Die konden dan die mannen weer opnieuw onder de aandacht brengen. Of vrouwen. Mavis Staples, die heeft natuurlijk de jaren daarna ook nog heel veel dingen met Lee Van Helm gedaan en zo. Dus het is heel fijn. Het zijn muziekconnoisseurs ook.
1: Ja. Een paar namen van mensen die meespelen?
0: Deze tour, heel veel. Michelle David van de Gospel Sessions. Heeft een waanzinnige versie van The Wait. Een beetje à la Aretha Franklin. We hebben heel veel bekende en onbekende zangers. Nico Dijkshoorn doet mee ook, onder andere. Ja, ikzelf. Cato van My Baby.
1: Dusty Sigaar, een waanzinnige...
0: Dusty en Daryl Sigaar, dat moet zeker even genoemd worden. Die gaan ook mee op tour.
1: Ja, ik heb hier een waanzinnige lijst. 20 november in Zwolle. 50 november in Amsterdam, Concertgebouw. Utrecht, Vredenburg, 8 november, Maaspoort, Venlo. Nou, het gaat maar door.
0: Ja, zeker in het zuiden. Dan moeten de mensen even nog even wakker worden.
1: Okay. Ik ga je er heel veel plezier mee wensen. Dankjewel, Tim Knol. Veel succes met die tour.
2: Het is 5:12.
3: Stunning details about an elaborate deception to protect President Trump from an Iranian threat. When the president departed the NATO summit in Turkey last month, the plane that the world watched him board took off without him. According to the Washington Post, Trump boarded the older Air Force One in front of the cameras and then slipped out a door on the other side of the plane into an airport catering truck. Reporters on Air Force One had no idea the president was not on board.
1: Ja, een hele ingewikkelde truc. President Trump die stapte na afloop van de NAVO-top in de Air Force One. Maar toen het vliegtuig opsteeg, bleek de president helemaal niet meer aan boord te zijn. Goedenavond, illusionist Steven Kazan.
4: Goedenavond.
1: Zit je er nu alweer om te lachen? Waarom?
4: Ja, nou, ik vind het gewoon zo fascinerend. Want het is gewoon ook echt een truc. Het is gewoon echt de afleiding van... Het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit hoorde, was aan mijn vader. Want mijn vader heeft dus eigenlijk zoiets ooit vroeger zelf gedaan.
1: Oh ja?
4: Ja, die had ooit een truc. Dat was op het circuit van Zandvoort. Ja. Had hij een stunt. En stond er een wagen, een kist stond op de weg. En toen had je bekend oud-courier Jantje Lammers, die had je toen. En ik weet nog dat mijn vader, die stond op het podium, die kreeg een pak aan en die kreeg een helm op. En die moest in de wagen gaan zitten. Dus die loopt met dat pak en die helm, loopt hij naar de wagen toe. Maar terwijl die loopt, loopt hij achter een muur. En ja, gebeurt er een verwisseling. Want aan de andere kant van de muur komt Jantje Lammers met een helm oplopen. Maar iedereen denkt dat het Hans Kazan is.
1: Ja.
4: Iedereen denkt dat Hans Kazan in die auto stapt, uiteindelijk door die kist heen rijdt. En uiteindelijk blijkt dat Jantje Lammers dus in die auto zit. En iedereen vraagt zich af, waar is Hans Kazan gebleven? En die bleek in de helikopter te zitten die alles aan het filmen was. Dus dat was het verhaal. Daar deed ik me aan denken.
1: Ja, maar de truc is dus bij zo'n act dat je meegaat met de beweging van iemand. Denk, nou komt hij tevoorschijn, maar iemand blijft staan en er wordt verwisseld door een ander.
4: Ja, het is eigenlijk heel simplistisch. Maar ja, een mens wil graag voor de gek gehouden worden. Ja. Maar bij Trump is het bijna hetzelfde. Want ja, je ziet hem echt lopen.
1: Ja.
4: Je ziet hem nog even zwaaien, het vliegtuig instappen. Ja, en hij stapt er aan de achterkant uit. En ja, hij is weg. En de raampjes zijn dicht en niemand kan in dat vliegtuig kijken.
1: Ja, Steven, eerlijk zeggen, zou jij dit gelijk doorgehad hebben?
4: Nee, in eerste instantie niet. Het is dat ze die beelden laten zien. Die beelden van dat je hem ziet instappen in die wagen van de catering.
1: Ja.
4: Of zo, waar die dan ook instapte.
1: Ja.
4: Dus dat is heel grappig. Ik wil nog één dingje zeggen. Michael Jackson heeft dus ooit hetzelfde gedaan tijdens zijn tour. Op het eind van zijn tour vliegt hij over het publiek weg.
1: Ja,
4: weg. Maar ja, dan hij stapt in een kist. Hij krijgt ook een helm op.
1: Ja.
4: En gaat naar beneden en komt weer naar boven. Maar dan dat is Michael Jackson al niet meer.
1: Ja.
4: En Michael Jackson gaat in de bodem weg. En die man die krijgt zijn pak aan. En hij zwaait nog naar iedereen. En iedereen denkt dat is Michael Jackson. Daar gaat en hij vliegt weg.
1: Ik ben al zo oud. Ja. Ik ben ooit naar Michael Jackson geweest in de Kuip. Ik denk dat ik daar ingestonken ben in die truc.
4: Ja. Ja, want het is heel makkelijk. Als je het ziet, geloof je het ook. Ja. En je wil het ook geloven. Ja.
1: Hey, Steven, geweldig dat je even hier op reageert. Op dit gekke nieuwtje. Ik dank je wel. Denk je dat ik jou kan laten verdwijnen? Ik denk het wel. Ik trek gewoon de schuif weg. 1, 2, 3. Steven? Steven? Zie je wel? Het is gelukt. Toch bedankt. Ja, weg is die. Dit was aflevering 18.348 van Met het oog op morgen. Voor die volgende aflevering zit Winfried Baijens alweer zo goed als klaar. Dus die kunt u morgen beluisteren vanaf deze plek. Ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. In Nederland verdrinken ieder jaar ruim 100 mensen.
1: Goh, we kunnen weer 130 verdrinkingen gaan turven.
0: Eén groep is relatief vaak het slachtoffer.
1: Daardoor komen echt heel veel migranten in de problemen.
0: En als het gaat om hun kinderen, heeft maar liefst 40% geen zwemdiploma.
2: Niet goed kunnen zwemmen, dat raakt direct aan je eigen waarde. Want ja, de basis van ons, wie wij zijn, is dat we willen overleven.
0: En in Den Haag lijkt niemand daar iets aan te willen doen.
3: Je kan niemand erop aanwijzen van, hey, jij moet iets anders gaan doen, zodat het wel organiseren. Dat is het hele lastige hieraan.
0: Human en VPRO met Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
9: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
14: Reis weer met Golden eSIM.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
13: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
14: Reis weer met Golden eSIM.
15: Sloopmelk. Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
0: NPO Radio 1.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

Het Haags Beat Festival komt eraan. Zondag 16 augustus is de 8e editie. Een eerbetoon aan Haagse helden uit de popgeschiedenis. En Radio West is erbij. Vanaf 2 uur komt Kevin Brouwer met Als de dag van toen vanuit het Zuiderparktheater in Den Haag. En vanaf 7 uur hoor je de complete finale van het festival live. Optredens van onder andere Rine Scherritsen en Cesar Zuiderwijk van The Golden Earring. When a lady smiles. Jet Rebel, De Bintanks, Bo Saris en Grupo Sportivo. Het Haags Beat Festival. Zondag 16 augustus. Natuurlijk op Radio West. That's right, that's right.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinken rum en Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.